0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973. Leroy Brown. 1982. 1950.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
1: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
2: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Julius uit Purmerend.
4: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Alle

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 4:00.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen, en daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: my lonely cries. My only need and hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two again and two
1: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
2: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
3: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
4: Het is 5:00.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek heb.
2: Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee, dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
1: Moet het wel voor een paar zou ook nog pinksteren zijn.
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers en daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Phil Collins met You Can't Hurry Love. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6. Op die vroege maandagochtend. Maar het wordt weer een prachtig, lekker en niet al te warm dagje. Het is 29 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ach, Frank, wat had jij paniek gisteren opeens eventjes, hè?
2: Ja.
0: Het was helemaal je zwarte gat ingedoken.
2: Nou, ik dacht, daar gaan we.
0: Ja.
2: Jongen, jongen. Ja, ik vind dat altijd heel erg in zo'n... Mensen kennen het ook wel van de Tour de France, denk
0: ja,
2: ik, toch?
0: Ja, die rustdag.
2: Ineens zo'n rustdag.
0: Dat is het begin op een zaterdag, dan heb je de hele tijd Tour de France. En dan opeens op een maandag. Ja. En dan was je alweer vergeten dat het maandag was.
2: En dan ben je
0: heel... opeens, dan denk je van, oké, het is maandag, maar gelukkig heb ik televisie aan, gebeurt niks. Oh, ze zijn erover aan het praten. Oh, nee.
1: Oh, ja?
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
2: En normaal heb je op het WK ook zo'n dag ineens.
0: Ja, ja.
2: Maar nu hebben ze zoveel landen mee laten doen dat die rustdagen eruit
0: zijn. Die zijn er allemaal uit.
2: Lekker,
0: maar die komen wel straks. Straks heb je opeens alleen op maandag en donderdag een wedstrijd, toch? Of zo, of niet?
2: Jawel, maar dan kan ik een beetje afkicken, langzaam maar zeker. En ik vind het nu altijd te snel, meteen naar die groepsfase.
1: Ja, ik dacht nu altijd te snel.
0: Maar dat was niet te snel, want gisteren was er toch gewoon opeens een wedstrijd.
2: Leuk.
0: En wat heb je zitten kijken?
2: Oh, ik heb ze zelfs uitgezet.
0: Nee.
2: Ja, ik ga gewoon vaak. Het was echt niet best.
0: Het was niet om aan te smoelen.
2: Nou, het was gewoon een heel slechte wedstrijd. Het gebeurde niks. Zuid-Afrika ging de bal een beetje achterin vasthouden. Canada wist niet wat ze moesten doen. Het was zo'n wedstrijd die je eigenlijk in de pool hebt. Maar nu was het dus na de pool al.
1: Oh, wat jammer.
0: Nou, dit is dus wat je dan krijgt als je al die potten maar doorlaat gaan.
2: Nee, dat klopt ook. En ik heb begrepen dat de Amerikanen ook boos waren op de tribune, omdat het zo saai was.
0: Oh, echt?
2: Ja, maar heb ik niet gehoord, want ik had geluid uit.
0: Altijd voor de mensen die dat niet weten. Frank heeft altijd het geluid uit bij voetbalwedstrijden. Tenzij het... wedstrijd van Oranje zijn, toch?
2: Ja, tenzij ik voor iemand ben, dat is.
0: Oh, dat... ja. En gisteren was je voor niemand.
2: Ik was blijkbaar voor niemand.
0: Dat zijn wel de makkelijkste wedstrijden om te kijken, eigenlijk.
2: Ja, maar dan is het wel lekker als er iets gebeurt.
0: Ja, nou ja, en de Amerikanen begrijpen ook niet. Ja, in dit geval scheelt het, want die wedstrijden die in gelijkspel eindigen... kunnen ze eigenlijk ook niet handelen, hè, Amerikanen.
1: Nee, dat is niet meer.
0: Hey, wacht even, heeft er dan niemand gewonnen? Nee, sorry, Pik, niemand.
3: Goedemorgen, goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Het gaat alweer toch, Frank?
3: Lag je wakker van de kou?
0: Ik lag niet wakker van de kou, het is nog steeds 18 graden.
3: Goedemorgen, goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoek vissen. Hij hield het lange met Something Good.

0: Oh, lekker. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je maandag mee te beginnen. Dacht ik zo. Drie stuks dus, eentje is er niet waar. Veel succes.
1: Kop 1.
0: Maasbracht breekt record met zuurstok van ruim 41 meter lang.
1: Kop 2.
0: Biopic Michael passeert Oppenheimer als succesvolste film aller tijden.
1: Kop 3.
0: Belgisch museum gratis toegankelijk omdat stinkende penisplant in bloei staat. Nou, één van deze drie is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Is het vandaag kop 1, Maasbracht breekt record met zuurstok van ruim 41 meter lang? Is het kop 2, biopic Michael passeert Oppenheimer als succesvolste aller tijden? Of is het kop 3, Belgisch museum gratis toegankelijk omdat stinkende penisplant in bloei staat? 088-850-51-52 voor die eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Gewoon even laten weten welke is het niet waar. Koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: CCR met Who'll Stop the Rain.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend. Hè. Even rustig starten, helemaal geen stress. Prima. Tempo doeloe.
1: Kop 1.
0: Maasbracht breekt record met zuurstok van ruim 41 meter lang.
1: Kop 2.
0: Biopic Michael passeert Oppenheimer als succesvolste aller tijden.
1: Kop 3.
0: Belgisch museum gratis toegankelijk omdat stinkende penisplant in bloei staat. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Laten we eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Jeannette, Milou en Lidie. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Belgisch museum gratis toegankelijk omdat stinkende penisplant in bloei staat. Dit is echt waar. Het gaat om het museum van de Universiteit van Gent. Waarbij ze al een tijdje bij die plant hebben staan kijken van: ga nou toch eens bloeien. Maar goed, dat is inmiddels gebeurd. Ruikt daardoor wel naar rottend vlees.
2: Gadver.
0: Ja, best wel goor. Hij bloeit gelukkig maar 72 uur. Hij bloeit voor het eerst na ongeveer 10 jaar. En daarna komt hij ongeveer eens in de 3 jaar tot bloei. Komt dus niet zo vaak voor.
2: Nee.
0: En laten we daar blij om zijn. Want dan is het gratis in het museum. Dan stinkt het alleen wel een beetje.
2: Dat ook.
0: Gadverdarrie. Gaan we door naar kop 2. Koos, Cynthia, Nico, helaas voor jullie. Die is ook gewoon waar. Biopic Michael passeert Oppenheimer als succesvolste aller tijden. Ding heeft bijna 1 miljard dollar opgebracht.
2: Oh jee.
0: Crazy, 977 miljoen. Gaat over de jonge jaren van Michael Jackson. Er is natuurlijk ook kritiek over, want er zijn ook heel veel dingen die niet aangestipt worden.
2: Nee.
0: En dan druk ik me voorzichtig uit.
2: Dat ook. Ben je al geweest?
0: Nee. Aan mij hebben ze nog geen geld verdiend.
2: Ben je daar niet heen?
0: Ik ben wel bij Oppenheimer geweest. Vond ik fantastisch.
2: Ja, dat vond ik ook
0: en
2: leuk.
0: En die is ook weer een nieuwe film aan het maken, volgens mij. Want hij had je.
2: Oh ja?
0: Dus, ja, daar heb ik dan ook wel zin in.
2: Ja,
0: maar ik wil eigenlijk Michael ook nog wel zien. En als het weer zo warm wordt, dan
2: lekker in de airco.
0: Lekker in de airco van de bios. Ja. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 1. Maasbracht breekt record met zuurstok van ruim 41 meter lang. Nee, het gaat om frikandel. Maar ik heb de beelden nog niet gezien. Want,
2: wat dan?
0: Nou, kijk, de laatste hadden we ook de langste slagroomtaart. Er waren gewoon allemaal taartjes van 30 centimeter aan elkaar geplakt. Daar hou ik niet van.
2: Nee.
0: Voor mij moet het echt 1 ding zijn. En in dit geval, want ik zit nu naar de beelden te kijken, is dit wel echt daadwerkelijk het record. Want ze hebben daadwerkelijk een frituurpan van 41,5 meter gebouwd.
2: Top, toch?
0: En dan ben je toch gewoon goed bezig. Daar kun je toch alleen maar trots op zijn.
2: Dat is toch heel leuk.
0: Het ding werd 42 meter lang aan elkaar gelast. En daardoor kon er een frikandel van 41,45 meter in.
2: Vind ik wel knap.
0: Ja, dus hoeveel x'en moet je dan gebruiken om uiteindelijk bij een L terecht te komen? Toch?
2: Geen idee.
0: Want dit is toch wel een knalbak van een frikandel. Hij werd eerst voorgegaard in water naar 80 graden. En dat is natuurlijk verstandig. Want je wil wel dat het ding gaar is.
2: Mm-hmm.
0: En dan kun je hem daarna even laten drogen en dan pats in frituur gooien.
2: En dan hoeft dat niet meer zo lang.
0: Nee, dat hoeft niet zo lang. En als het frituurvet dan niet helemaal... goed gorigheid. Maar in de tussentijd is wel alles bij elkaar gewoon gelukt.
2: Zouden ze toch geen oud frituurvet voor gebruiken? Insinueer jij dat?
0: Nee. Ik bedoel eigenlijk meer als in... voordat het hele ding ook echt heet is.
2: Oh, zo, dat het wel even duurt.
0: Ja.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Denk ik dan. Bezoekers konden gewoon een stukje frikandel kopen. Dus hebben we daarna wel in stukjes gesneden. Er is niet 1 iemand die 41,45 meter frikandel naar binnen gewerkt heeft.
2: Oh, dat er zo'n eetwedstrijd is.
0: Ach, gadverdarrie. Dat vind ik zo goor.
2: Ja, vind ik ook vies.
0: Maar als het dan ergens mee moet, is de frikandel denk ik wel de go-to snack. Liever dat dan kaassoufflees. Krijg je droge bek van je jongen na het heetje. Ja. Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een prachtig mooi rijtje gaat, hoor. Hou je vast voor, ook mijn ademhaling. Arnold, Erwin, Gerrit, Christian, Frank, Joke, Els, nog een Els, Lida, Gea, Rodi, Yvonne, Ans, nog een Ans, Rennie en Natteralda. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
1: Ik ben Dion uit Alkmaar.
2: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen. Thuis in heel
4: Met 6:30 op Marken is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op het strand van Texel is gisteravond even voor 10 uur... een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd aangetroffen op het strand ter hoogte van de Koog, zegt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie nog niks kwijt. Hoewel de persoon op het strand werd gevonden, zegt de politie, is het niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand overleed. Ook over de verdere toedracht is niets bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan. De druk op de dakloze opvang in Noord-Holland blijft toenemen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van nood- en tijdelijke opvang, terwijl de doorstroom stokt. Tegelijkertijd sluit eind dit jaar het enige inloophuis voor dak- en thuislozen in Zaandam vanwege nieuwbouw. Hulporganisaties maken zich nu grote zorgen. Een alternatief is nog niet gevonden, terwijl de opvanglocaties dus nu al overvol zijn. En op verschillende plaatsen in Noord-Holland rijden vandaag en morgen minder treinen. Dat meldt de NS. Er is nog te veel last van de naweeën van het extreme weer dit weekend. De bliksem sloeg op verschillende plaatsen in en wissels hadden het zwaar door de hitte. Daardoor rijden er vandaag en morgen minder intercities tussen Den Haag en Amsterdam, Alkmaar en Haarlem en tussen Schiphol en het oosten van het land richting Arnhem. Ja, dat noodweer dan nog. Buurtbewoners aan de Patrijzenweg in Landsmeer hebben elkaar te hulp geschoten na die enorme blikseminslag in de nacht van zaterdag op zondag. De bewoners van de getroffen woningen werden direct opgevangen door mensen uit de buurt. Ook deze buurman, die zelf flinke waterschade opliep door het bluswater, kon met zijn gezin terecht bij de overburen.
6: We hebben heel veel steun van mensen uit de buurt ontvangen. Van jullie kunnen spullen laten, kunnen bij ons overnachten. Dus dat is een fijn gevoel, maar het is natuurlijk ook schrikken, omdat ja, wat is de schade? Ik ben muzikant, dus ik heb heel veel instrumenten. Die zijn gelukkig allemaal nog intact. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar ja, dat is toch schrikken.
5: Ja, het is dus schrikken. Het was een enorme klap daar in Landsmeer. Een huis brandde nagenoeg af. 16-jarige jongen raakte daarbij gewond en moest zelfs nog mee naar het ziekenhuis. In totaal raakten er 3 huizen beschadigd. En de woningcorporaties die gaan nu op zoek naar vervangende huizen natuurlijk.
4: Ja,
5: maar ongelooflijk dat het je overkomt, hè? Zo
4: met, het ging ook te keer, jongens.
5: Ongelooflijk, ja.
4: Ja, ja. Ik heb beelden gezien, ik heb verhalen gehoord van mensen die gewoon de hele avond voor een raam hebben staan kijken naar van alles en nog wat. Van ja. zoveel activiteit in de lucht.
5: Ja, dat was echt, het ging helemaal los.
4: Ja, ik was zelf niet in Noord-Holland. Nee. Heeft het ook heel hard geregend eigenlijk? Weet ik niet eens. Is er heel veel water gevallen?
5: Bij ons.
4: Nou, dan vragen naar Jan Visser.
5: Moet even de regenmeter van Jan Visser erbij pakken, ja.
4: Gaan we zo doen. Leuk.
5: Leuk, altijd spannend. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Ja, het is een beetje gedaan met die extreme hitte. Er wordt koelere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het dus wat minder warm is. Maar landinwaarts nog altijd 25 tot 28 graden vandaag. Het is bovendien vrij zonnig en blijft droog.
4: Nou, dat is gewoon zomers.
5: Ja, lijkt mij ook.
4: Dankjewel, Frankie.

0: Santana met Well, Alright.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed na al die hitte van het afgelopen weekend. En een beetje een wat meer koeler slaapkamertje, kan ik me dat best wel voorstellen. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een krantenbezorger of een akkerbouwer. Of zoals in dit geval, bakker Paul. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het in de bakkerij?
2: Nou, iets minder warm.
0: Ja, dat scheelt toch, of niet? Ja. Heb je de boel lekker lopen doorluchten vanochtend al?
2: Nou, god, even de deuren open inderdaad.
0: Ja, ja, het was wel even pittig natuurlijk.
2: Ja, voor die jongens zeker.
0: Ja, je zal wel blij zijn dat het een beetje afkoelt. Want ja, hoe is de afgelopen dagen dan gegaan?
2: Nou, op zich zelf was ik er niet, want ik was een paar dagen weg. Maar
0: wat?
2: Als ik hier, ja.
0: Wat krijgen we nou? Ja. Was je op vakantie?
2: Ja, ik was even een weekendje weg met vrienden.
0: Echt? Waar ben je geweest,
2: ja.
0: Paul?
2: Hey. Maar ik was naar Malaga.
0: Wat?
2: Ja.
0: Wat is mis met de Ardennen tegenwoordig?
2: Ja.
0: Ja. Was je naar Malaga?
2: Ja, we dachten we zoeken het zonnetje even op. Maar ja, we hebben wel thuis kunnen blijven.
0: Ja, precies. En wat heb je daar koud gehad waarschijnlijk?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar vertel eens, met hoeveel vrienden was dit?
2: We waren met zeven mannen.
0: Godsamme, ben ik blij dat ik jullie tegengekomen ben, Paul. Dat was verschrikkelijk geweest waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, het was echt...
0: Ja, hebben jullie misdragen? Waren jullie echt van die Hollanders met een rode kop en een halve liter bier?
2: Nou ja, rode kop, halve liter. Ja, we hebben wel aardig wat gedronken. Ja. Ook een beetje sightseeing gedaan.
0: Oh ja? Wat valt er allemaal te zien in Malaga eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. Nou, de kerk, dat soort dingen. Ja, ja, ja.
0: Echt? Oh, wat goed.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, nou, keurig netjes.
2: Maar op het strand gelegen, maar...
0: Nou, oké. En een beetje gezwommen ook nog, of zo?
2: Ja, voetbal gekeken, Daan.
0: Oh, tuurlijk, ja. Was dat leuk in de kroeg, even gezellig?
2: Ja, ja, ja.
0: Spreek je een aardig woordje Spaans?
2: Nee, ik voel geen beetje.
0: maar de standaard dos cerveza zal er wel gaan, toch, of niet?
2: Dat is goed gekomen.
0: Dat heb je gauw onder de knie natuurlijk.
2: Ja hoor. Ja.
0: Maar moet je dan vandaag een heleboel repareren van wat je collega's in de soep gegooid hebben afgelopen weekend?
2: Nee hoor, want het was niet mega druk geweest de afgelopen dagen. Ja, met die warmte, dat is voor ons, niemand eet, iedereen blijft thuis. Ja, dat is...
0: Vrouw bloot, handel dood.
2: Ja, zeggen ze wel, ja.
0: Ja, zo was het ook een beetje in de bakkerij, kan ik me zo maar voorstellen. Ja, moet je dan ook eigenlijk, want ik heb me wel eens laten vertellen... dat met meel en bloem en dat soort ingrediënten allemaal ingewikkeld gaan. Moet je dat dan ook echt terugkoelen en zo?
2: Ja, in wezen wel. Nee, je moet kouder water gebruiken. Maar ja, op een gegeven moment je kan geen bevroren water. Dus dan voeg je ook nog wel eens ijsblokjes toe.
0: Want anders ijsblokjes in je deeg?
2: Ja. Ja, nou ja, dat smelt natuurlijk gewoon weer. Maar je moet het eigenlijk, het deeg wil je op 27 graden hebben. Ja, dat is op een gegeven moment ook niet haalbaar. Maar anders rijst het veel te hard.
0: Oh, oké. Okay. 27 graden.
2: Ja, dat is eigenlijk de kerntemperatuur die je eigenlijk standaard voor een goede verwerking wil hebben.
0: Oké, voor altijd, voor elk soort brood.
2: Ja. Ja
0: oké, nou, weer wat geleerd. Ga ik dat eens proberen, misschien dat het me dan wel een keer lukt. En vandaag dan, moet je nu al helemaal focussen op de wedstrijd van Nederland-Marokko? Worden er alweer oranje tompoesen gemaakt of zo?
2: Ja, oranje tompoesen heb ik. Ik heb Wout wegworstenbroodjes.
0: Wegworstenbroodjes of wegworstenbroodjes?
2: Ja, wegworstenbroodjes, maar het is gewoon een beetje naam. Gewoon worstenbroodjes, alleen het naampje is veranderd.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
2: Ja. Dus dat soort dingen heb je wel, maar ik verwacht geen honderden tompoesen te verkopen voor vannacht. Dat niet, nee.
0: Nee, het is een beetje gek tijdstip al sowieso. Ja, ja. En om dan ook nog een tompoes weg te moeten douwen, dan ben je er ook al. Het wordt een hele kerel als je dat voor elkaar krijgt.
2: Ja. Nee, dat verwacht ik niet. Maar goed, je hebt altijd mensen die gewoon een oranje tompoes halen en dat vanavond eten natuurlijk. Dat heb je wel.
0: Ja, maar, nee, tuurlijk. Als hij er helemaal ligt in de winkel, dan wil je hem wel hebben ook, toch?
2: Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja.
0: Verder nog grote dingen die er gedaan moeten worden?
2: Nou, het valt mee. We gaan richting zomervakantie hier eigenlijk ook. Dus eigenlijk hoop ik meer op het doorgaan van Oranje. En dan kijk ik wel uit naar zaterdag, ja.
0: Ja, precies. Dan wordt het eigenlijk leuker om te doen allemaal.
2: Ja, dan is het voor ons echt weer een mooie, leuke dag.
0: Ja, en je hebt het over vakantie. Je bent nu zelf 2,5 dag in Malaga geweest. hoe gaat dat dan voor de rest? Kun je zelf nog weg of gaat al het personeel de pleiter
2: maken? Nou, ik ga zelf nog 1 week hier met mijn vrouw en mijn kinderen weg. En de rest is echt wel personeel allemaal. Constant 2 bakkers op vakantie. Dus dat is dan even goed. Is het rustiger in de winkel, maar in de bakkerij eigenlijk niet. Ja, je hebt 2 man minder.
0: Ja, tuurlijk. Qua vrouw en kinderen, is het dan ook weer naar Spanje? Of wat wordt...
2: Ja, ik ga naar, eigenlijk wel weer. Dus ja, over 2 weken ben ik weer in Spanje. Maar dan ga ik naar Girona. Dus dan gaan we naar kinderparadijs.
0: Echt waar, joh? Gadverdamme,
2: ja,
0: met van die zwembaden en zo.
2: Ja.
0: Oh, vind je dat, leuk, vind je dat zelf ook leuk, Paul?
2: Nou ja, ik doe het voor de kinderen.
0: Nee, precies. Ja, oké. Okay, alles charmant. Even een weekje afzien. Nou moest je dit weekendje ook even weg met die jongens. Om even alvast een voorschotje te nemen. Ja, precies. Nee, dat snap ik het helemaal. Goed, ik zal je van je werk houden. Of althans, daar zal ik mee ophouden. Want die oranjetompoezen, die bakken zichzelf niet, Paul.
2: Nee.
0: Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met rechten vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Geworden.

Bell Stars met The Sign of the Times. En zometeen wil ik het even hebben met je over de nooduitgang bij een festival. Na Sam Veld met The Summer on You.

0: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
10: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
11: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
12: Ik ben Annie uit Volendam.
13: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
14: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak daar. Of het om een drenkeling gaat of iemand die op het strand overleed, dat is niet bekend. De druk op de daklozenopvang in Noord-Holland blijft toenemen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van de nood- en de tijdelijke opvang, terwijl de doorstroom stokt. En Oranje en Marokko bereiden zich voor op de wedstrijd van aankomende nacht op het WK. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft er in ieder geval zin in. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
19: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
18: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
20: Stinkt hij?
21: Ja, hij ruikt wel.
22: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
20: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
18: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
16: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Op de maandagochtend is het druk op de weg in Noord-Holland.
1: Nee, valt mee, maar wel een file op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Daar sta je voor de aansluiting met de N207 een kwartier vast.
23: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
24: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
23: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
25: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
23: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
25: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
26: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Yes.
1: Oude Snoepert met Candy. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege maandagochtend. We schrijven vandaag 29 juni. En Anne is erbij van redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
1: Jongens, ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik was op een festival dit weekend.
2: Ja.
1: Ja. En jullie hebben mij aan alle kanten belachelijk gemaakt. Met recht. Want ik ben niet iemand die daar per definitie heel snel op afrent als er een festival is ergens.
2: Nee.
1: Maar dit keer wel.
2: Mm-hmm.
1: En ik was erbij en het was heel leuk. En het
2: was ook, was het, ja.
1: Ja, het was vooral ook bokheet.
2: Mm-hmm.
1: Het was 40 graden op dag 1.
2: Code rood.
1: En het was 38 graden op dag 2. Stuk koeler.
3: Oh ja, dat voel je meteen.
1: Dat scheelt toch. Nee, het was echt heel warm. Maar dat maakte het niet minder gezellig. Het was echt heel erg leuk. Maar ik moet wel bekennen, kijk, ik ben natuurlijk... tot op zekere hoogte vind ik dit soort dingen leuk. Maar na een tijdje vind ik het een beetje lang duren. En ik moet eerlijk toegeven...
2: Tot op zekere hoogte vind ik het leuk. Het duurde wel even.
1: Ik moet even toegeven dat op zaterdagmiddag er een moment was... dat ik ergens een rondje aan het lopen was over dat festivalterrein. En je had bij die terreinen natuurlijk, een heel groot terrein... Heb je natuurlijk ook nooduitgangen, want het is veilig.
3: Ja.
1: Je weet nooit als er wat is. Dan moet je even ergens zo dat terrein af kunnen. En er staat dan meestal iemand bij, eigenlijk altijd wel. En toen liep ik ergens... En het was ergens in een heel groot natuurgebied. En daar zag je dus van die matten om de boel dicht te houden. Dat je ook niet naar buiten kon kijken in principe. Maar er zat een opening in. En

0: Maar ik heb het niet gedaan.
1: Nee,
0: ik ben gewoon gebleven. Nee, ik heb ook niet gevraagd. Mag ik er even uit?
1: Meneer, mag ik heel even. Kom zo
0: laat me gewoon even 10 minuten.
1: Kom ik er terug.
0: Laat me gewoon even 10 minuten hier zitten. En dan gaat het allemaal wel weer. Nou ja, ik vind het gewoon veel mensen. Hele tijd heel veel mensen.
1: En wat heb je gedaan?
0: Ja, gewoon oordoppen gekocht.
1: Oh ja?
0: Ja, dat heb ik gedaan.
1: Dat helpt wel, hè?
0: Nou, dat scheelde de wereld.
1: Ja, snap je.
0: Ja, en heb ik zaterdag pas gedaan. Dat ik veel eerder moeten doen.
1: Oh, heb je heel de vrijdag gefeest zonder oordoppen?
0: Nou ja, ik heb daar dus niet heel de vrijdag gefeest. Want na een tijdje was ik echt klaar. En we hebben natuurlijk best een schema waardoor heel laat opblijven wel eens lastig kan zijn. Mm-hmm. Dus ik lag om wel voor ene in mijn tent op vrijdag.
1: Dat vind ik heel goed hoor.
0: Ja toch, dat vond ik best netjes.
1: De hele dag?
0: Ja, ik heb best wel oké gedaan nog.
2: Vond je toch ook een beetje een bejaardenfestival waar je was?
0: Helemaal niet. Nee.
2: Wat deed jij daar dan?

0: Iedereen was wel echt jonger dan ik.
1: Echt?
0: Ja, ja echt jong. Ja. Zometeen gaan we eens eventjes bellen met een cafeetje. En niet zomaar een cafeetje. Het is een cafeetje waar ze aankomende nacht helemaal in de lamp hangen. En dan gaan ze lang volhouden ook. Hoe dat precies zit, hoor je hier bij de ontbijttafel na ABBA met SOS.

0: ABBA met SOS.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, wel of niet wakker blijven vannacht voor de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat is vandaag de vraag onder voetbalfans. Ook kroegeigenaren zitten met die bizarre aftrap van 3 uur 's ochtends in hun maag. Maar Daan Westerburg van feestcafé De Boemel in Bussum heeft daar iets creatiefs op bedacht. Namelijk een sleepover. Daan, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Een slaapfeestje in de kroeg. Iedereen zijn eigen kussen mee.
3: Leuk toch?
0: Ja, hartstikke goed. Nee, maar hoe serieus is het? Denk je dat mensen even een tukje genoeg nog tussendoor?
3: Nee, het is ook een beetje met een knipoog. We hebben wel voor de grap wat slaapzakken gekocht. Maar
0: meer ter decoratie.
3: Ter decoratie inderdaad.

0: Maar na de wedstrijd met gierende banden naar huis om lekker nog wat uurtjes te maken.
1: Ja, precies. Iedereen opdonderen, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar zijn zulke maatregelen nou eigenlijk gewoon een beetje nodig om mensen op dat tijdstip naar je kroeg te krijgen? Je moet toch een beetje opvallen misschien wel tussen de rest?
0: Zeker, zeker. Vandaar dat jullie ons ook gevonden en benaderd hebben, denk ik. Ja. Voor die stunt. Nee, zeker eens. Het is leuk om er wat grappigs omheen te bedenken. En dat komt ook bijna nooit voor. En dus voor mij ook voor het eerst dat we zo'n tijd spelen. Dat we dit meemaken. Het heeft ook wel wat leuks.
1: Ja, iedereen heeft het er wel over met elkaar. Hè? Wat ga je doen en ga je kijken en hoe ga je dat dan doen en waar doe je dat dan? En hoeveel mensen gaan dat bij jou in de kroeg worden, denk je?
0: Dat vind ik heel lastig om in te schatten. Het kunnen echt 10 die-hards zijn, maar het kunnen ook 100 mensen zijn. Want uiteindelijk zitten ouders ook niet op te wachten dat grote groepen jongeren bij hen thuis gaan zitten.
1: Nee, dat is ook
0: wel
1: zo.
0: Al wel teruggekregen dat er wat mensen interesse hebben om te komen. Dus,
1: Oké. En hoe ga je het doen eigenlijk qua... Want wat was de regel ook alweer? Dat je mag je normale openingstijden aanhouden... maar dan mogen vervolgens mensen binnen blijven tot na de wedstrijd, toch?
0: Ja, 30 minuten na het laatste fluitsignaal.
1: Oké. Dan moeten mensen wegwezen.
0: Dan moeten mensen inderdaad wegwezen.
1: Maar ze moeten wel binnen zijn voor je normale sluitingstijd, toch?
0: Ja, klopt. Ja, wij zijn om 12 uur open, 1 uur sluiten de deuren. En normaal gesproken is dat op maandag 1 uur 's nachts.
1: Ja, oké. Dus dat is nu precies hetzelfde. Alleen dan moet je nog 2 uur wachten voor die wedstrijd begint.
0: Dan moet je nog 2 uur wachten, inderdaad. Ja. Klopt.
1: Heb je mik je 6 bier achterover, val je in slaap aan de bar... en dat is dan helemaal oké eigenlijk.
0: Dat is helemaal goed in slaapzak. Ja, zeker. Ja.
1: Wat interessant. Maar waarom vind je het zo belangrijk om open te blijven? Misschien levert het wel niks op, financieel.
0: Ja, nee, dat is een beetje eigenlijk een investering voor de wedstrijd daarna. Wij hebben ook geadverteerd dat we alle Nederlandse wedstrijden uitzenden. En dit is wel gewoon een hele belangrijke.
1: Ja, hij hoort er gewoon bij.
0: Zaterdag weer. Hij hoort erbij, dus ook die om 3 uur 's nachts.
1: Oké. En ga je ook nog iets doen voordat de wedstrijd begint? Tussen bijvoorbeeld de 1 en 3 heb je een soort van programma. Gaan jullie nog met z'n allen hits daar spelen? Of,
0: Wie weet. Misschien nog wel goed om dat nog even snel te gaan halen. Dat we dan nog eventjes onszelf kunnen vermaken inderdaad.
1: Even misschien nog even dat laatste rondje even. Of tenminste het laatste rondje op een andere manier dan. Om het even vol te houden voordat die pot... Want als die pot begonnen is, dan blijf je wel zitten. Zo simpel is het,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, exact.
1: Ja, of een leuk voetbalquizje maken of zo. Dat is allemaal hartstikke leuk.
0: Ja. Nee, klopt. Nee, dat is een goeie.
1: En Daan, kijk, dat jij dat allemaal bedenkt is 1. Maar je moet het ook nog een beetje aan je collega's verkopen, of niet?
0: Om op te komen draven in de avond. Ja. Maar die willen de wedstrijd ook graag zien. Dus dat was gelukkig geen enkel probleem.
1: Oké, iedereen zei gewoon, kom wel werken hoor. Ik vind het allemaal wel prima.
0: Zeker, mooi gelukkig zo. Wel.
1: Een pyjama en een slaapzak nodigen natuurlijk wel uit voor een dutje. Ben je niet bang dat mensen daadwerkelijk in slaap vallen... en dat je ze wakker staat te maken voor de wedstrijd? Of maakt dat niet uit?
0: Nee, maakt dat niet zoveel uit. Nee. Alleen maar grappig toch. Jullie komen ook filmen vanavond. Dus dan staan ze er leuk op in ieder geval.
1: We willen het wel meemaken op zo'n manier. Kijken hoe het uitpakt allemaal bij jou dan.
0: Ja.
1: En jij waarschijnlijk zelf ook. Ik ga je heel veel plezier wensen vanavond. Volgens mij gaat het wel goed komen.
0: Dankjewel, komt helemaal goed. Leuk.
1: Daan Westerburg van Feestcafé De Boemel in Bussum.

0: ik hoef niet naar die concerten, denk ik.
1: Hoezo?
0: Nee, wel, tuurlijk. Jij gaat heen, Anne.
1: Ja.
0: Wanneer is dat?
1: Zaterdag.
0: Meen je niet?
1: Ja, zaterdag ga ik.
0: Bruno Mars met On My Soul. Ik denk dat hij me gaat doen.
1: En dan mag ik leien.
0: Dan mag ik ook leien, ja. Of althans, jij wel. Want jij bent erbij. Heerlijk.
1: Je mag ook komen, hoor.
0: Nou, ik denk er nog even over na. Ik heb al genoeg gedaan de afgelopen tijd. Zometeen tijd voor het nieuws en het weer met Jan Visser. Oh.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse schans.
9: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7:30, in Blokker is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen, op het strand van Texel is gisteravond even voor 10 uur een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam werd gevonden op het strand ter hoogte van De Koog, dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kon de politie nog niet zeggen. Hoewel de persoon op het strand werd gevonden, is volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam, een drenkeling was of op het strand overleed. Ook over de verdere toedracht is nog niets bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan. De druk op de daklozenopvang in Noord-Holland blijft toenemen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van nood- en tijdelijke opvang, terwijl de doorstroom stokt. Tegelijkertijd sluit eind dit jaar het enige inloophuis voor dak- en thuislozen in Zaandam vanwege nieuwbouw. Hulporganisaties maken zich nu grote zorgen. Een alternatief is er nog niet, terwijl de opvanglocaties nu dus al overvol zitten. En dan het noodweer van dit weekend. Buurtbewoners aan de Patrijzenweg in Landsmeer hebben elkaar te hulp geschoten na de blikseminslag van de nacht van zaterdag op zondag. De bewoners van de getroffen woningen die werden direct opgevangen door mensen uit de buurt. Ook deze buurman, die zelf flinke waterschade opliep, die door het bluswater, die kon met zijn gezin terecht bij de overburen.
13: We hebben heel veel steun van mensen uit de buurt ontvangen. Jullie kunnen spullen laten, kunnen bij ons overnachten. Dus dat is een fijn gevoel, maar het is natuurlijk ook schrikken. Omdat, ja, wat is de schade? Ik ben muzikant, dus ik heb heel veel instrumenten. Die zijn gelukkig allemaal nog intact. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar ja, dat is toch schrikken.
12: Ja, in totaal raakten 3 huizen beschadigd. De woningcorporatie zoekt nog naar vervangende woonruimte. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland rijden vandaag en morgen minder treinen. Dat meldt de NS. Er is nog te veel last van, ook hier, de naweeën van het extreme weer dit weekend. De bliksem die sloeg op verschillende plekken in en wissels hadden het zwaar door de hitte. Daardoor rijden er vandaag, let op, en morgen geen intercities, of minder intercities moet ik zeggen, tussen Den Haag en Amsterdam, Alkmaar en Haarlem en tussen Schiphol en het oosten van het land. En Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken moet dat midden in de nacht doen, hè? Daar hadden we het net ook over. Maar voordat het zover is, is eerst de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. En dat betekent dat de oranje bus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer vanuit het zuiden van Amerika naar Mexico dus. Een ervaring die de chauffeur niet gauw zal vergeten.
14: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen.
10: Daar zegt die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
14: Oh, hij schiet helemaal vol. Ik krijg kippenvel van. Heb je gehoord dat die gouverneur ook een dag van nationale feest heeft afgekondigd? Oh, ja? Iedereen is vrij. Ik weet niet waarom.
15: In Monterrey?
14: Ja.
15: In Mexico?
14: In Mexico.
15: Is iedereen vrij omdat
14: iedereen
15: Nederland
14: komt? Omdat Nederland speelt.
15: Oh.
14: Ik heb er niks van begrepen. Terwijl ik zag gisteravond langskomen. Ik dacht, nou, wat krijgen we nou?
15: Terwijl wij zijn een trauma voor de Mexicanen.
14: Ja.
15: Ja.
14: Era penal.
15: Ja, no era penal. Het was geen penalty. Die fopduik van Arjen Robben in 2014.
14: Ja.
15: Door de Mexicanen er ineens uit gekegeld werden door ons.
14: Ja.
15: Daar hebben ze het nog over
14: gedaan. Nam Arjen Robben die penalty zelf toen ook?
15: Nee, dat weet jij wel wie die nam.
14: Ja, hoor. Ja. Nadenken.
15: Dat was de Wout Weghorst van toen.
14: Nee, ik weet...
15: Oh, nee.
14: Ja, als je het zegt,
15: ja, je weet het wel. Klaas-Jan Huntelaar.
14: Ah, tuurlijk.
15: Ja, natuurlijk. Die kwam er toen in.
14: Ja.
15: We hadden hem nodig.
14: Ja.
15: En hij nam die penalty. Ja, weet je dat niet meer? Dat hij pakte die bal, die is van mij. En hij hield die bal vast.
14: Ja, hij hield die bal vast.
15: Hij hield die bal vast, die is van mij. Ik schiet hem erin. En hij schoot hem erin.
14: Geweldig. Maar het nemen van een penalty, dan, voor de mensen die niet vaak voetbal kijken. Daar moet je, als je nog eens een keer de kans krijgt, dat er een penalty komt.
15: Mm-hmm.
14: Dan moet je ze opletten wat er allemaal gebeurt.
15: Dat is niet normaal.
14: Ja. Dan gaan gasten van de tegenstander gaan proberen die stip kapot te maken met hun kiksen.
15: Mm-hmm.
14: En de anderen gaan inpraten op degene waarvan ze denken dat hij de penalty gaat nemen.
15: Ja.
14: Daar gaan ze dan van de tegenpartij die hem gaan nemen, gaan daar weer mee lopen klooien. Want dan gaan ze er zeg maar doen. Eentje alsof je de penalty gaat nemen. Terwijl degene die hem neemt, die loopt weg om zich even te concentreren bijvoorbeeld. Dit is een heel ding.
15: Dat is
14: een soort toneelstuk.
15: Ja, ik ben benieuwd. We hebben nog geen penalty gehad, toch? Dit toernooi. Nederland.
14: Ik zie Anne nee knikken. Dus die houdt alle statistieken bij.
16: Ik vind dat zo eng.
14: Penalties?
16: Ja.
14: Je bent zo blij dat je hem niet zelf hoeft te nemen. Dat heb ik zelf altijd.
16: Ja.
14: Dan denk ik, ben ik blij dat ik daar niet sta.
16: Ja, ik vind het ook altijd heel zielig voor de keeper.
14: Nee, dat heb ik helemaal niet.
16: Nee, man.
14: Nee, het is toch heerlijk voor de keeper?
15: Het is heerlijk voor de keeper.
14: Nou, als je hem niet hebt, denkt iedereen... Ja, is ook niet te houden. Ja. En als je hem wel hebt... Ja,
15: het is
14: onsterfelijk.
16: Ja, maar het is een zielig moment, toch?
15: Een zielig moment?
16: Ja, als hij erin zit. Nee.
15: Je hebt daarna nog 4, nog 3, nog 2, nog een kans. Weet je wel, ja. En die ene penaltynemer, die heeft maar 1 kans.
14: Ja. Ja, dat ze als het op het einde penalties is.
15: Ja.
14: Nu al buikpijn van de penalties.
15: Nou, liever geen penalties, jongen.
14: Nee. We gaan niet op het einde met penalties lopen klooien. Daar heb ik geen zin in.
15: Maar het is wel vaak... Nederland heeft wel vaak penalties.
14: Nee, hou op.
15: Nee,
14: niet klaar.
15: En Marokko weet ik eigenlijk
16: niet. Ik heb afgeklopt.
15: Alles is afgeklopt. Gewoon 90 minuutjes hartstikke klaar. Hé, die bus die is er.
14: Fijn.
15: Wat is van links naar rechts in het Mexicaans? Moeten we nog even opzoeken. Ga ik zo doen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Mooi, dan kan ik eindelijk naar Jan Visser. Want daar heb ik ook mee bij te praten. Jan Visser, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter.
14: Jan, what a time to be alive, zou ik willen zeggen.
17: Ja, dat mag je wel stellen. Ja.
14: Jan, ik zat, en dat wist jij, dat wist jij toen nog niet. Ik zat op een festival dit weekend in het oosten van het land. En ik was mij de hele dag druk aan het maken over het feit dat er eventueel toch behoorlijk slecht weer aankwam. En ik dacht, ik ga hier Jan Visser niet over storen. Ik ga hem niet lastigvallen, ik ga niet vragen of hij weet hoe en wat. Op dat moment heb jij mijzelf.
17: Ja.
14: Ja, dan raak ik wel in paniek. Kan niet anders zeggen, Jan. Ik was echt... En ik had het al best wel zwaar. Maar het ging toen helemaal mis, hoor.
17: Ja.
14: Jij zei, potverdorie, code oranje in Noord-Holland voor onweersperikelen.
17: Ja.
14: En toen zei ik tegen jou, Jan, ik zit op een festival in het oosten van het land. En ik zit me enigszins zorgen te maken. Hopend op een bemoedigend woordje van jou, Jan. Wat kreeg ik van jou? En ik pak de app er even bij, want dan lees ik het voor.
17: Ja.
14: Ik zei, ik sta op een camping en ik hoop dat het meevalt, Jan. Toen stuurde jij terug, ja, dat snap ik. Sterkte. Het is bij mij echt meegevallen als ik kijk naar de rest van het land.
17: Ja, dat klopt, ja.
14: Het is helemaal losgegaan in Noord-Holland, hè?
17: Ja, het was echt... het was banaal. Hè?
14: Ja.
17: Het is echt onvoorstelbaar. En weet je, je voelde het overdag al een klein beetje aankomen. Klinkt een beetje raar, maar...
14: De energie in de lucht, hè?
17: De energie in de lucht en de mensen in het algemeen... en dan bedoel ik geen korte lontjes in dit geval... maar vooral toch onrustig.
14: Oké. Okay.
17: Beetje oververhit. Als je bijvoorbeeld in een Purmerend was dan het festival Reuring. En het was wel echt wel wat drukker. Hè. Er waren natuurlijk ook al wat activiteiten... werden s'avonds natuurlijk afgelast en zo. Maar je merkte gewoon een sfeer van een beetje oververhitting. Iedereen iedereen een beetje nerveus en alles en nog wat. Ja. Net als er storm op komst is, dat de kinderen druk beginnen te worden.
14: Ja,
17: dat zeggen ze wel eens. Nou, ja. Dat gevoel had ik, dat constateerde ik. Ik denk, een beetje onheilspellend. Maar er was op dat moment nog weinig aan de hand. En wisten op dat moment ook nog niet exact hoe het onweer precies zou gaan uitpakken. Maar als het zou gaan uitpakken, dat zou het ook wel kunnen gaan worden. Want er zat zo ongelooflijk veel energie in de atmosfeer. De warmte, dus vocht, ja, dat is allemaal energie om die buien te kunnen opbouwen.
14: Alle ingrediënten waren er eigenlijk.
17: Ja, en er was, overdag was er zaterdag langs de kust al het een en ander en in het noorden van de provincie aan de hand. Vooral zaterdagmiddag waren er toch al forse onweersbuien met blikseminslagen. Ook in Opdam, waar we een foto kregen van Jan Nanne van een versplinterde boom. Dus er was wel het een en ander al gaande. Maar die buien trokken aan het einde van de middag weg. En toen begon 's avonds boven Zuid-Holland, begon het inderdaad, begon er een buiencomplex te ontstaan. Hè. In één keer zat die lucht vol. En dat leidde tot de ene na de andere zware bui. En er kwam in de nacht nog een complex vanuit Frankrijk achteraan. En dat is eigenlijk een soort onweerscomplex, waar een heleboel onweersbuien bij elkaar georganiseerd zijn.
14: Ja.
17: En dat gaat eigenlijk als het ware een soort eigen leven leiden. Nou, dat leidde dus inderdaad tot gigantisch veel bliksemontladingen over de periode tot zaterdagnacht 2 uur. Dus komen na de tijd, die ontladingen komen er nog bij. Maar werden er door het KNMI al 300.000 bliksemontladingen geteld.
14: Ja, dat is echt bizar veel, hè?
17: Ja. Ja, en dan, dat was echt een, dat noemen ze stroboscopisch onweer. Hè, net als je in een discotheek bent, dat het constant aan het flikkeren is. Hè, dat je kon bij wijze van spreken de krant lezen buiten.
14: Ja.
17: Zo verschrikkelijk veel licht, bliksem, inslagen. We hebben dat natuurlijk ook meegekregen. En enorme hoeveelheden neerslag. Echt, vooral in het gebied rond Amsterdam en Waterland. Want elders in de provincie was dat veel minder het geval. Maar bijvoorbeeld Apkoude is echt de koploper geworden met 96 millimeter.
14: Wat?
17: Ja, dus
14: 10 centimeter water, jeetje.
17: Hier in het centrum van Purmerend 75 millimeter. Terwijl net op het KNMI-station van Purmerend dat bij NEC staat 31. Dus grote verschillen.
14: Ja.
17: Marken 63 millimeter. Zuiderwoude 66. Volendam, Edam dik over de 50 millimeter. Dus daar zat echt de haard van de neerslag. En dat schoof dan door richting Flevoland. En uiteindelijk ook richting het oosten van Friesland en zo. Dus dat was me wel even een situatie. En dan nog hard. Tot wel 3-4 centimeter doorsnee.
14: Nou, ik heb collega's hier die in Hilversum wonen. Die hebben van hun auto een poffertjespan gemaakt, hoor.
17: Ja, dat is allemaal volop deuken natuurlijk.
14: Ja, en gesneuvelde voorruiten en dergelijke. Ja. Gaan ze maar door. Nou, dat is gelukkig allemaal achter ons en resulteert volgens mij in een toch een beetje opgeruimd karakter van het weer vandaag, of niet?
17: Dat mag je rustig stellen. Vandaag is er niets aan de hand. Mooi weertype. Op dit moment schijnt de zon volop in de provincie. De oosten van het land zit meer bewolking. Heeft ook te maken met de zwakke fronten. En achter die zwakke fronten komen we nu eindelijk echt in wat minder warme lucht terecht. Het doet vandaag een stuk aangenamer aan. De lucht is droger. En aan de kust wordt het zo'n 22 graden. Elders 24 graden. Misschien in het gooien net 24 tot 25 graden. En de wind is meest matig. En die waait uit het westen, later uit het noordwesten. En morgen een afwisseling van zon en wolken. Misschien een enkel buitje in de loop van de dag, maar daar blijft het bij. En ongeveer hetzelfde temperatuurniveau. Alleen het zuidoosten van het land, daar blijft het aanhoudend zomers warm.
14: Oké, zoeken ze maar lekker uit daar.
17: Ja, zo is het.
14: Want daar hebben we dan even geen last van. Nee. Maar of die zomers warmte weer terugkomt hier naar Noord-Holland, daar moeten we het zomer eens over hebben. Ja.
17: Gaan we doen.
14: Tot straks.
17: Tot straks.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nou, het valt mee. 6 files, maar je krijgt een paar belangrijkste. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep een kwartier vast. Melding op de N99 van Den Helder richting Den Oever. Want tussen Den Helder en afrit Anna Palona is een ongeluk gebeurd en de weg is daar dicht. File dan op de N99 van Den Oever richting Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder 5 minuten komt door dat ongeluk. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Daar sta je vast voor de aansluiting met de N207. 20 minuten, wel een lange file. En op het spoor rijden er geen treinen tussen Uitgeest en Alkmaar. Komt door een aanrijding.
14: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na Toontje Lager met Stiekem Gedans.
18: Goed.

0: Simply Red met Remembering the First Time.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Oeh, het is extreem, helemaal buitengewoon enorm 7:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En dit is de vraag van vandaag.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Oh jongens, dit is niet te doen. Het is niet te doen. Als je dit weet, dan vind ik een hele groot hoor. 088-850-5152, waar heeft Dario het over?
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, als je dit wint, dan dat zou ik echt heel knap van je vinden. 088-850-5152, jouw kans op die prachtige kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Pieter, hele goedemorgen met Erwin.
0: Erwin, wat denk je dat het antwoord is?
5: Hey. Ik dacht aan een luipaard.
0: Een luipaard? Helemaal geen gekke optie. Laten we eens even gaan kijken.
5: Nee.
0: Oh, Erwin. Ja. Hij is niet goed. Grappig genoeg, hoort het woord paard er een klein beetje bij. Ik begin meteen met de hints, want het is nodig vandaag. Maar bedankt voor het meedoen, Erwin.
5: Ja, dank je.
4: Hoi. Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met John.
0: John, wat denk jij dat het is?
6: Intervaltraining.
0: Eens even kijken. Nee, is het niet. Wel leuk bedacht, John. Volgende keer beter, hoor.
6: Oké, hoi.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, wie of wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Dag Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne, vertel.
7: Een boormachine.
0: Een boormachine, even kijken. Is het ook niet.
7: Nee.
0: Volgende keer beter. Doeg.
7: Doeg.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, ik verklap dat het woord paard er wel een klein beetje mee te maken had van luipaard. Maar dan is het wel klaar met de hints. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Ik ben een ventilator.
0: Een ventilator, en wat is je naam?
8: Marianne Prins.
0: Even kijken, Marianne. Ach, jee. Volgende keer beter, hoor.
8: Dag.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hallo, het is Hannie.
0: Hannie, wat denk jij dat het antwoord is?
9: Ik denk een renpaard.
0: Een renpaard, eens even kijken. Oh nee, is niet goed. Ja, wel de goede denkrichting. Volgende keer beter, hoor. Dag. Joe.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, waar heeft hij nou over onze Dario? 088-850-5152, jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Danny.
0: Danny, vertel.
10: Een nijlpaard.
0: Een?
10: Nijlpaard.
0: Nijlpaard, eens even kijken. Nee, wat leuk bedacht. Maar het is niet goed. Volgende keer beter, Danny. Mazzel.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, laat het maar weten, hè. Via 088-850-5152. Wie zit erop? Ik ben het wel heel makkelijk aan het maken nu, hè. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
11: Met Bastiaan. Bastiaan. Ik denk een Ferrari.
0: Een Ferrari, zei je dat?
11: Ja.
0: Eens even kijken. Hey, goed bedacht. Hij is niet goed. Volgende keer beter, hoor.
11: Yo.
0: Doei.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Maar ja, wat is dat nou, hè? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo.
12: Hallo, ben ik aan de beurt?
0: Je bent aan de beurt.
12: Ik denk een drafpaard.
0: Een drafpaard, even kijken. Is ook niet goed. Nou, okay. Ik kom maar volgende keer beter, hoor. Dag.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, waar heeft hij het over, hè? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Dit moet wel te doen zijn. Het is iemand die op een paard zit. Hoe noem je zo iemand? 088-850-5152. Veel makkelijker kan ik het niet maken. Toch? En dan is het geen racepaard waar die op zit. Poeh, 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor Dierenpark Blankendaal. Gewoon even bellen, pak die telefoon en draai dat nummer om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, ik denk dat dit de moeilijkste Dario is die er ooit geweest is. Ik kan het niet anders zeggen. vind het gewoon heel erg lastig. Hè? En er zijn er wel meer die dat hebben. 088-850-51-52. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En probeer even niet via WhatsApp te bellen. Hè? Want dat werkt voor geen meter. Of althans, het werkt fantastisch. Maar niet hier in de uitzending. Want dan kan ik je niet opnemen. En dat zou zo zonde van je tijd zijn, toch? Ja, zou echt jammer zijn.
4: Hij kan rustig aandoen, maar ook in volle snelheid.
0: Ja, waar heeft hij het over? 088-850-51-52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
1: Ja, met Alida.
0: Alida, wat denk jij dat het is?
1: Een ruiter.
0: Een ruiter.
4: Een ruiter.
0: Jawel, dat is een ruiter. Oeh, dat was lastig.
1: Ja, zeker.
0: Alida, het is je gelukt. Dat betekent wel 2 kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Helemaal voor jou.
1: Dankjewel.
0: En wie ga je meenemen? Weet je dat al?
1: Mijn man.
0: Ach, gezellig. Die wil per se mee. Ik wens jullie veel plezier samen.
1: Ja, dank je.
0: Dag Alida.

0: Dolly Parton met 9 to 5.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Sjoerdje, waar ben je naartoe onderweg?
3: Ik moet het kort houden, toch?
0: Ja, graag.
3: Duif.
0: Oh, duif. Dat is het. Oké, tot zo.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
16: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
17: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
18: Ik ben Francine uit Haarlem.
19: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De druk op de dakloze opvang in Noord-Holland blijft toenemen. Steeds meer mensen maken er gebruik van, terwijl de doorstroom stokt. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners de schade op van het noodweer van afgelopen weekend. In Landsmeer brandde een huis af na een blikseminslag. En in het Gooi is veel schade aan auto's door hagel. En ja, toch wel een leuke verjaardag vandaag. Een iconische brommer viert zijn verjaardag. Vroeger een cool ding, daarna iets meer voor makelaars bijvoorbeeld. En tegenwoordig een echte klassieker. Nou, dan weet jij wel waarover het gaat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
23: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
22: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: 7 files hebben we en je krijgt een paar belangrijkste. Allereerst die op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep een uur vast. Komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan een melding op de N99 van Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en afrit Anna Palona zijn bergingswerkzaamheden en is de weg dicht. Ook op de N99 van Den Oever richting Den Helder. Tussen Hippolytushoef en Den Helder zijn bergingswerkzaamheden en is de weg dicht. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je vast voor de aansluiting met de N207, 20 minuten. En op het spoor ook nog tussen Alkmaar en Uitgeest rijden er geen treinen. Komt door een aanrijding.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: De ontbijttafel
29: met Pieter Kok.

0: Knarrels Barkley. Mad Crazy. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege maandagochtend. Maar het belooft weer een prachtig mooi zonnig zomerdagje te worden. Het is 29 juni. En Anne is bij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog? Frankie, potverdorie, zit er gewoon nog. Terwijl die al die voetbalwedstrijden de hele tijd moet kijken. Ja, ik vind dat toch wel knap hoor.
2: Wat?
0: Nou, gewoon dat jij alles maar kijkt de hele tijd.
2: Nou, ik ben niet...
0: Frank, eerlijk zeggen, ik heb jou laatst geappt en er was een pot, weet ik veel, België tegen nog wat.
2: Ja, nee.
0: En daar zat ik even naar te kijken.
2: Jij zei dat het spannend was.
0: Ik zei, nou, best wel spannende pot. Jij lag al in bed.
2: Ja, tv al uit.
0: Je had de tv al uit, jij ging al slapen. En toen ben je eruit gegaan.
1: Ja, je hebt echt FOMO, hè, Frank?
2: Ja, maar jij zei dat het spannend was, Piet. Dus
0: het was ook spannend. Ik kreeg opeens namelijk iemand een rode kaart.
2: Ja, dat was de druppel. Jij zei spannend. Ik dacht, ik blijf liggen. En toen heb je een rode kaart. Pop, het was ik eruit.
0: Ja, nou, toen ben je het weer gaan kijken. Omdat jij gewoon onwijs voetbalfan bent.
2: Ik vind het heerlijk, Piet. Ik leef voor het WK voetbal.
0: Ja. En dat vind ik machtig om te zien.
2: Oh ja?
0: Ja, ik vind dat iemand zo...

0: niet doen.
1: Nee?
2: Nee, ik ga dit toch niet doen.
1: Ik vind dat ergens ook wel weer fijn. Want meestal als jij dan kijkt, dan is het, moet je hem toch uitzetten.
0: Nee, maar
2: dat is ook zo, hè?
0: Oh, nee, stop, Piet. Ja, kijk. Om een penalty te kunnen missen, moet je hem eerst nemen.
3: Ja.
0: Ja, dus jij kunt hem nu niet uitzetten.
1: Voor wijsheden.
3: Nee, maar ik kan hem ook gewoon niet aanzetten.
0: Nee, ja, luister. Nee, maar zo werkt het dus.
3: Ik kan gewoon wakker worden en dan is die wedstrijd gespeeld.
0: Pieter, jij moet je verantwoordelijkheid nemen.
3: Zo,
0: jij
3: hij
0: moet
3: zegt kijken. Pieter.
0: Ja, Pieter Kok, jij moet je verantwoordelijkheid nemen. Je moet de tv aanzetten, zodat je hem uit kunt zetten. Je kunt de tv niet uitzetten die al uitstaat.
1: Vind ik wel een goed punt.
0: Ja.
3: Oké, dus ik moet hem aanzetten, ja, zodat zeker. Ik hem uit kan zetten als het te spannend wordt.
0: Als het net
3: en als
0: niet goed
3: dat
0: gaat.
3: Na 30 seconden al is.
1: Prima.
0: Okay. Oh ja, dan wordt het 18-0.

0: Aretha Franklin, Mad Respect.
1: De sportexpert van NH, Milton Pus.
0: Ja, Milton, wat fijn dat we jou eens eventjes lastig mogen vallen op die vroege maandagochtend. Heerlijk. Jij was dit weekend in Haarlem bij de start van de honkbalweek. Hoe is het daar geweest?
2: Ja, bloedheet, Pieter. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, dat is echt... Ik zweette op plekken waar ik niet wist dat ik kon zweten. Maar de details zal ik je verder besparen voor deze keer.
0: Heel fijn.
2: Het is echt ontzettend heet. En ik zal je vertellen, ik was in de auto op weg naar Haarlem. En toen had ik een beetje een valse start. Want mijn telefoon die begaf het door de hitte.
0: Meen je?
2: Dus ik had mijn navigatie aangezet. En nou, gelukkig op een gegeven moment... reed ik ongeveer bij Haarlem en toen ging hij gelukkig weer aan. Maar ik heb heel lang op gevoel naar Haarlem moeten rijden. Maar gelukkig was ik op tijd en heb ik nog wat mensen kunnen spreken. Maar het was wel even spannend of die avondwedstrijd waar ik bij was op vrijdagavond door zou gaan. Want de middagwedstrijd werd al afgelast. Dat had natuurlijk te maken met code rood. Maar ik was blij dat die avondwedstrijd wel gewoon doorging.
0: Ja, komt er een beetje publiek op af eigenlijk op dit soort wedstrijden?
2: Ja, normaal gesproken zitten de tribunes wel vol. Maar ja, afgelopen vrijdag was natuurlijk nog code rood. Maar toch ging het evenement door. En daar kwam nog verrassend veel publiek op af, vond ik.
3: Al niet. Code rood is toch lekker zomer weer, of niet?
4: Ja, in de middagwedstrijd ging sowieso niet door. Dus nu is het al aardig afgekoeld.
3: Ik sta in het stadion. En ik kom hier al sinds 82, dus ik sla geen...

0: Is 16 over.
1: Maar het is wel behoorlijk zweten.
0: Ik heb 2 jaar in New York gewoond. Ik vind het hier wel meevallen. Ja, ik ben het wel warm, maar je kan erover blijven zeuren. Maar het wordt niet koeler door.
2: En we hebben koud bier bij ons, ja. Dus het komt helemaal goed.
3: Oh, kijk, dan red je het wel natuurlijk. Maar hoe gaat die honkbalweek eigenlijk in zijn werk, Milton?
4: Ja, de honkbalweek wordt al sinds 1961 gespeeld en is 1 keer in de 2 jaar in Haarlem, in het Pumelier-stadion. Het is eigenlijk een invitatietoernooi waar het Nederlands honkbalteam tegen andere teams of landen speelt. Dan kan je denken aan de Chinese Taipei, waar ze gisteren nog met 15-4 van hebben gewonnen. En eerder deze week tegen Italië bijvoorbeeld. Nou, in totaal doen 6 teams mee die allemaal tot de wereldtop behoren. En daardoor is de honkbalweek echt een gerenommeerd toernooi. En het duurt deze week nog tot en met zaterdag, want dan is de finale.
3: Ja, kortom, nog een hoop daarvan te volgen. En dat is ongetwijfeld ook te zien via de site nasport.nl. Maar dan moeten we natuurlijk ook even over het WK hebben. Hè? Want vannacht speelt Nederland tegen Marokko. Het moet allemaal gaan gebeuren om 3 uur 's nachts. Hoe is het met Oranje de dag voor de wedstrijd geweest?
4: Ja, Oranje is nog in Amerika en treedt op dit moment in Dallas, waar ze ook verblijven. En ze vertrekken pas na de training naar Mexico, want de wedstrijd wordt in Monterrey gespeeld. Ik zag overigens wat beelden van wat collega's van ons die toevallig samen daarheen waren naar die wedstrijd. Dus ik ben benieuwd hoe ze het daar gaan hebben. Maar het is een prachtig stadion in Monterrey. Marokko reisde al eerder die kant op en het wordt daar ook bloedheet. Dus het lijkt net alsof die warmte en die hitte van Nederland naar Mexico is gegaan. Want de temperatuur zal tijdens de wedstrijd rond de 30 graden liggen. En lichtvochtigheid is ook heel erg hoog daar. Dat is niet fijn om in te voetballen. Oud speelster Merel van Dongen die vertelde dat toen zij er speelde, ze van die ijsvesten droegen tot vlak voor de aftrap. Om het lichaam nog even af te laten koelen. Dus dat zijn geen ideale omstandigheden om daarin te voetballen.
3: Dan is de hydration break opeens helemaal terecht om hem nog eens te krijgen tussendoor. Misschien wel.
4: Ja, dan wel. Ja. Ik zag van de week bij Nederland-Tunesië, toen regende het en hadden ze ook zo'n hydration break. Toen vond ik het een beetje overdreven.
3: Ja. Nou ja, dan heb je de hele wedstrijd
4: zou je het wat vaker moeten doen, ja.
3: Ronald Koeman, die blikte er vannacht op een persconferentie alvast eventjes op vooruit.
5: We weten dat Hakimi een geweldige speler is. Dat moeten we verdedigend oplossen. En het klopt. Dan houden ze maar 3 verdedigers over. Ja, en in principe hebben wij 3 aanvallers. Dus ja, dan kan dat ook voor hun een probleem zijn.
3: Oké, hoe klinkt dit voor jou, Milton? Denk je, dit klinkt als een tactiek waar ik wat mee kan?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik Ronald Koeman eigenlijk nooit heel spannend vind klinken. Dit is eigenlijk ook een beetje een quote van... Ik vind het een beetje makkelijk.
3: Kan vriezen, kan dooien.
4: Ja, precies. Ja. Ashraf Hakimi, waar hij het over heeft, de sterspeler van Paris Saint-Germain. Dat is natuurlijk wel echt een sterspeler en echt wel een van de uitblinkers bij Marokko. Net als Ismaël Saibari bijvoorbeeld. Maar ja, als je dan zegt dat ze nog 3 verdedigers over hebben en wij hebben 3 aanvallers. Ja, dat vind ik altijd zo makkelijk tegen elkaar weg te strepen. Dat zijn een beetje psychologie van de koude grond, eerlijk gezegd.
3: Ja, precies. Dan was er dit weekend ook nog het verdrietige nieuws voor Cody Gakpo en zijn vrouw. Zij verloren hun ongeboren kindje. Virgil van Dijk, die zei er dit over op de persconferentie vannacht.
6: Toen we het hoorden, ja, was het natuurlijk vreselijk. En we zijn er voor hem. Met z'n allen, ik ben er voor hem. Cody en Noah en de familie hebben besloten om inderdaad door te gaan, hier te blijven. We gaan er alles aan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het een heel speciaal toernooi wordt, ook voor hun.
3: Ja, heel verdrietig nieuws natuurlijk. Kan bijna alleen maar invloed hebben toch op zo'n wedstrijd en op dat team?
4: Ja, en het is heel lastig inschatten vanaf de buitenkant hoe zij hiermee omgaan, maar... Je hoopt eigenlijk dat het team alleen maar daar hechter van wordt. En dat het belangrijkste is natuurlijk dat Cody Gakpo en zijn vrouw hier doorheen komen door deze moeilijke periode. En ik verwacht wel dat de spelers van het Nederlands elftal hun daarin kunnen steunen. Ik vind het ook wel mooi dat ze in ieder geval besloten hebben om wel in bij het WK te blijven. Die keuze is natuurlijk aan hen. Maar als zij vinden dat het de juiste keuze is, dan moeten we dat ook... accepteren. En het doet me eigenlijk eerlijk gezegd ook een beetje denken aan het EK 2008. Toen maakten Galit Boularouche en zijn vrouw Sabia hetzelfde mee.
3: Ja.
4: Toen heeft het wel een negatieve invloed ook gehad op het Nederlands elftal. Dus laten we hopen dat het nu dat ze hier nu kracht en energie uit kunnen halen. Dat ze alleen maar sterker ervan worden eigenlijk.
3: Ja. Om 3 uur vannacht is dan dus die wedstrijd. Wie is volgens jou favoriet vanavond? Want Marokko-Nederland, ja, dit wordt wel wat in deze pot.
4: Ja, het wordt wel een dingetje. Zeker omdat het om 3 uur 's nachts wordt gespeeld. Ja, eigenlijk op papier. Voetbal wordt natuurlijk niet op papier gespeeld. Maar eigenlijk is op papier Marokko de favoriet. Dat heeft een aantal redenen. Marokko staat hoger op de wereldranglijst dan Nederland. En Nederland heeft in die tweede periode onder bondscoach Ronald Koeman niet gewonnen van een team uit de top 25 van die wereldranglijst. Maar als ik alles tegen elkaar afweeg, vind ik Nederland toch wel iets beter. En verwacht ik ook wel dat het goed gaat komen. Want Nederland heeft met Brahim Brobbey natuurlijk een geweldig wapen. Een spits die precies op het juiste moment in vorm is. Je zag ook dat het tegen Zweden ging klikken toen hij erin stond en 2 keer scoorde. En ook tegen Tunesië pikte hij nog een goaltje mee. En staat ermee alweer op 3 treffers dit toernooi. En de NOS sprak met Brobbey en het ging over die goede vorm.
7: Ja, ik denk dat het natuurlijk een goede week is voor mij persoonlijk, maar ook voor het team. Belangrijk geweest met doelpunten, dus ja, een wedstrijd gewonnen.
8: Voel je dat je goed in vorm bent? Voel je dat aan alles?
7: Ja, ik voel natuurlijk vertrouwen van de bondscoach, dat hij me opstelt, dus ja, ik voel me gewoon goed, ja.
8: Hoe belangrijk is dat voor jou, vertrouwen? Voelen dat, ja, dat ze voor jou kiezen?
7: Ja, heel belangrijk. Ik denk, als iemand met je praat, dat je gaat starten of iets anders, dat je natuurlijk een heel goed gevoel geeft. Ja.
3: Ik kan me voorstellen, als je niet weet wie Brahim Brobbey is en je hoort dit, dan denk je, potverdorie, wat is dit nou? Maar het is
4: toch wel een coole kikker, hè?
3: Ja, het is een coole kikker, maar als je hem bezig ziet voor de camera, heel soms zie je even een kwinkslag in die ogen, even een kleine twinkeling, dat je denkt van, oh, er zit wel echt een geheimponum achter, volgens mij.
4: Ja, en hij is ook wel echt wel gemaakt voor de media. Er zijn een aantal fragmenten bijvoorbeeld dat hij in een persconferentie had toen hij nog bij Ajax speelde. En toen was het de einde en toen zei hij, doei, keihard in de microfoon. Ja, dat soort dingen, dat vind ik zo geweldig aan hem. En het is ook wel fijn dat het nu ook echt wel een beetje tot wasdom komt voor hem. Want het Nederlands elftal ging het best wel lastig. Maar ja, het is eigenlijk wel dat ontbrekende puzzelstukje gebleken de laatste wedstrijd.
3: Ja, het zag er allemaal goed uit. Goed, tot slot, wat voor wacht jij van de wedstrijd? Wat gaat het worden vanavond?
4: Ik gok op 2-1 voor Nederland. En dan is het Canada de volgende ronde.
3: Oh, kijk, we gaan meteen door al naar de volgende wedstrijd. Ja. Heel goed. Dat is de mentaliteit, Milton. Zo gaan we dat meemaken. Dankjewel dat we je mochten storen op de vroege maandagochtend. En tot de volgende keer. Meer sport te vinden via nhsport.nl en natuurlijk via de app.
9: De sportexpert van NH. Milton Pus.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik ben Romy, uit Wormerveer.
11: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Maas, oud en helder.
13: Ik ben Arnold, uit Castricum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30 in Kortehoef, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De druk op de daklozenopvang in Noord-Holland blijft toenemen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van nood- en tijdelijke opvang, terwijl de doorstroom juist stokt. Tegelijkertijd sluit eind dit jaar het enige inloophuis voor dak- en thuislozen in Zaandam. Vanwege nieuwbouw komt daar een nieuwbouwwijk. Daar moeten ze voor wijken. Hulporganisaties maken zich grote zorgen nu. Een alternatief is nog niet gevonden, terwijl de opvanglocaties nu al overvol zitten. Treinreizigers moeten vandaag rekening houden met veel vertraging op het spoor tussen Alkmaar en Uitgeest. Na een aanrijding rijden daar de hele ochtendspits geen treinen. De NS waarschuwde sowieso al voor vertraging. Door de naweeën van het noodweer rijden er de komende dagen, vandaag en morgen, minder in de cities tussen Alkmaar en Haarlem en ook tussen Amsterdam en Den Haag en Schiphol en Oost-Nederland rijden minder snel treinen. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners de schade op vandaag. Na het noodweer van afgelopen weekend. Zo raakten in het Gooi auto's beschadigd door enorme hagelstenen en brandden in Landsmeer een huis af na blikseminslag. Buren in Landsmeer helpen waar ze kunnen.
17: We hebben heel veel steun van mensen uit de buurt ontvangen. Jullie kunnen spullen laten, kunnen bij ons overnachten. Dus dat is een fijn gevoel, maar het is natuurlijk ook schrikken. Omdat ja, wat is de schade? Ik ben muzikant, dus ik heb heel veel instrumenten die zijn gelukkig allemaal nog intact. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Maar ja, dat is toch schrikken.
16: Ja, bij de brand in Landsmeer raakte één persoon gewond. Een jongen van 16. Het huis waar hij woonde is onbewoonbaar intussen. De woningcorporatie gaat op zoek naar vervangende woonruimte. En er is grote ongerustheid in de sporterwereld over de vermissing van een shorttracker. Het gaat over Sven Roes, de 26-jarige schaatser. Die werd zaterdagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere Olympiërs, waaronder de broers Jens en Melle van het Woud en Sandra Velsenboer, die delen een oproep op hun sociale media om uit te kijken naar Sven Roes. Ook de KNSB, dat is de schaatsbond, die zegt enorm geschrokken te zijn en hoopt dat Roes snel wordt teruggevonden. Een woordvoerder van de politie in Noord-Nederland, waar hij vandaan komt, zegt dat er nu onderzoek wordt gedaan naar de vermissing. En we moeten het even hebben over een hele leuke Italiaanse verjaardag, Piet. Want die vierden ze dit weekend in Rome. Vind ik toch even geinig om aandacht aan te besteden. Het is namelijk een hele iconische brommer die 80 jaar is geworden. En dan weet jij wel over welke onverwoestbare scooter het gaat.
6: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommer rijden. Wij noemen het brommer rijden. Goed schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
7: En daar gaat ze.
12: Oh, heerlijk, vooral die oudjes die je langs hoort rijden nu, hè. Oh, wat een genot.
16: Nou, reden er al veel daar in Rome. Maar speciaal dit weekend waren het er echt duizenden daar op het Colosseum heen.
12: Ja. Geweldig. Ik vind het zulke mooie dingen.
16: Had jij er niet een?
12: Nee, ik heb nooit een Vespa gehad.
16: Oh.
12: Maar ik heb wel zo'n driewiel karretje gehad. Van hetzelfde merk, Piaggio.
16: Ja.
12: Had
18: jij een driewieler?
12: Ja, ik had zo'n... ik heb ook brommers gehad, maak je geen zorgen. Ik had ook zo'n, dat heette een P2 in mijn geval. Dat was daadwerkelijk met een stuur en een schakelpoking.
16: Ja.
12: En dan mocht je ook vanaf je 16 in, want dat was een landbouwvoertuig.
18: P2?
12: Een P2, ja, doe maar. Je zoekt nu op P2 driewieler. Dat zou ik niet doen, inderdaad.
18: Nee.
12: Zoek eens op Piaggio P2.
16: Piaggio.
12: Piaggio. P-I-A-G-G-O.
16: Ga ik nog even gebruik maken van het leuke weekje.
18: Had jij zo'n wat leuk dat jij dit had.
12: Ja, had ik samen met mijn broer. Want we konden de surfplanken achterin. En dan reden we naar onze stek hier in Monnikendam om te gaan surfen. Ja, dat was te gek, joh.
18: Wat heerlijk.
12: Ja, we hadden zelfs...
18: Dit zou ik ook willen.
16: En Piet, ben je wel eens mee over de kop geslagen?
12: Nee, absoluut niet. Ik heb alleen nog een keer op de kant gelegd.
16: Schitterend. Nou, de Vespa, dat is Italiaans voor wesp.
12: Ja.
16: En om nog even uit te leggen hoe die van jou er dan uitzag. Die met die dikke billen, laat ik maar zeggen. Dat heeft de Italiaanse naam ape.
12: Ja, en dat betekent... Hommel.
16: Ja, is toch heerlijk.
12: Ja. Wat ook een soort bij is trouwens, hoorde ik laatst. Helemaal crazy. Toen werd ik helemaal gek.
16: Een hommel en bij?
12: Ja.
16: Ja, toch?
12: Dat een bij en een hommel hetzelfde merk beest is, eigenlijk.
16: Ja, de ene is wat dikker, toch?
12: Ja, wist ik niet.
16: Wist je
12: ik dacht
16: niet?
12: Dat een ander soort beest was.
16: Ander soort beest?
12: Ja, je hebt zeg maar wespen, bijen en hommels.
16: Oh, ja.
18: Ja, dat dacht ik ook.
12: Dat is niet zo. Je hebt wespen en bijen en een hommel is een soort bij.
18: Wauw, we leren iedere dag.
12: Ja, dat is... Och. En dan moeten we het nog over alle soorten wolken hebben met iemand.
16: Ja, voor het hommelen soort. Hommels. Nou ja, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dat is Jan Visser natuurlijk. Jan, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Pieter.
12: De Circus Cumulus bijvoorbeeld. Cirrus Cumulus, hoe heet het ook weer?
19: Cirrocumulus, Cirrus, Altocumulus, Floccus, Altocumulus, Castellanus, Altocumulus, Lenticularis, et cetera, et cetera.
12: Proost, Jan zou ik willen zeggen. Dat klinkt als een abdij waar ze bier maken. Maar goed, laten we het gaan hebben over het weer. Ik zat hier naar buiten te kijken daarnet en gewoon een lekker zonnetje in Hilversum. Maar in heel Noord-Holland is het best wel lekker, toch of niet?
19: Klopt, inderdaad, ja. Ja, in Noord-Holland is het zonnig. Dat geldt ook eigenlijk voor het hele westen van het land. Boven het oosten is meer bewolking aanwezig. Heeft te maken met zwakke fronten die er een beetje blijven stagneren, hangen. Weinig neerslagactiviteit. Die zit echt over de grens in Duitsland. Daar valt nu op veel plaatsen, Hamburg, Hannover, dat gebied, valt flink wat regen en onweer. Die buien die komen daar nu ook de grote hitte verwijderen. Want het is onvoorstelbaar heet geweest in Duitsland. Gisteren een temperatuur van 41,7 graden in de deelstaat Brandenburg. En dat was de hoogste temperatuur die ooit in Duitsland is gemeten. Ook in Polen een recordhoge temperatuur. Een nationaal all-time record. En dat gold ook voor Tsjechië. Met temperaturen tot bijna 42 graden. Maar goed, daar zijn wij niet meer. Dat is voor ons gelukkig niet aan de orde. Bij ons vandaag een temperatuur aan de kust 22 tot 23 graden. Overigens, Pieter, het zeewater, het oppervlaktewater voor de kust, is opgewarmd tot 20, 21 graden.
12: Zo,
19: ongekend hoog voor eind juni.
12: Dat is niet normaal, joh.
19: Dat is voor begin augustus al hoog, staan voor eind juni.
12: Ja. Ongelooflijk.
19: Dus vandaar dat er die afkoeling ook vrij gering is als de lucht over zee wordt aangevoerd natuurlijk.
12: Maar ja, en heeft dat dan ook voor die hele ellende met die onweersbuien en zo? Heeft dat daar mee te maken?
19: Nee,
12: dat heeft geen invloed op.
19: Nee, okay. In dit geval dus niet. Nee.
12: Okay.
19: Dat kan wel als straks bijvoorbeeld de koudere lucht boven de Noordzee arriveert in de loop van de zomer of het najaar. Maar goed, dat ligt in de schoot der toekomst verborgen. Dat moeten we allemaal even afwachten. Maar 22, 23 graden vandaag in de kustgebieden. Heerlijke temperatuur, drogere lucht ook. En de luchtvochtigheid is zeker 10-15% lager dan gisteren. Dus dat is gewoon een stuk fijner. En elders in de provincie wordt het 24, misschien in het Gooi net 25 graden. Mocht de Bilt er 25 graden aantikken, dan wordt het de 12e dag van de landelijke hittegolf. Is dat niet zo, dan is de hittegolf officieel ten einde. Maar dat weten we pas vanavond.
12: Okay.
19: Verder een matige wind, eerst uit het westen, later uit het noordwesten. Morgen vergelijkbaar weer. Afwisseling van zon, wolken, droog weer. Een zwakke tot matige wind uit het westen. En de temperatuur komt op hetzelfde niveau uit. En dan woensdag en donderdag komen er wat storingen in het Noordzeegebied binnen. Dan is er een wat grotere kans op een bui. Temperatuur verandert niet zo heel veel. En aan het eind van de week is het overwegend droog. Nog steeds dezelfde temperaturen. En pas volgende week zien we de temperatuur weer oplopen.
12: Oh,
19: maar goed, dat is pas volgende week.
12: Dat is ver weg. En loopt het dan meteen weer door naar die ongelofelijke temperaturen? Of?
19: Nou, daar ziet het op dit moment nog niet naar uit. Hoor. Maar wel weer een zomerse waarde dan. Hè?
12: Okay.
19: Maar goed, dat is al heel makkelijk tegenwoordig.
12: Ja, daar zijn we al vlot bij. Ja. Helemaal als het zeewater ook zo opwarmt, dan is het allemaal snel gedaan, Jan. Goed, we zijn op de hoogte. Ik dank je en tot later.
19: Tot later.
12: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 4 files hebben we. De langste staat op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep sta je een uur vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Ook viel op de N99 van Den Oever richting Den Helder. Tussen afrit Anna Palona en Den Helder bijna 10 minuten nog. Op de N207 van Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Abbenes en de aansluiting met de A44 ook bijna 10 minuten. De N208 Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 nog 25 minuten vast. En ook op het spoor vertraging, want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden er geen treinen, komt door een aanrijding.

0: van Jeu. En Multicolor.
1: MH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ik weet tot nu toe alleen het woord duif van Sjoerd. Sjoerd,
3: ja,
0: goedemorgen.
3: Ja, Pieter, goedemorgen. Anne Frank, zijn jullie er ook daar?
4: Ja, in de show?
3: Ja, ja, ja, daar gaan we. Alle duiven op de dam.
0: Sjalalali.
3: Jij goed?
0: Sjalalala.
3: Ja, die weten hoe het kwam.
0: Sjalalali. Sjalalala.
3: Want ze zaten op je schoot.
0: Sjalalali. Sjalalala.
3: Oh, jullie gaan goed hoor, ja. En je gaf ze stukjes brood.
0: Sjalalali. Sjalalala.
3: Ja, nou, dit gaan we nog een keer oefenen. Maar, nou, daar kan nog even kan nog aan gewerkt worden, zeg ik altijd maar. Je raadt het nooit, we gaan het hebben over de duif. En we staan ook nog eens op de Dam. En naast mij staat Eerwan Droog. En die heeft een boek geschreven over duiven. En het boek heet Duif, toch?
5: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, hoe vond je ons stukje?
5: Ik vond het fantastisch. Ja. En het leuke is dat dus echt hier gebeurde. We kijken nu naar die bankjes waar dan Gert en Hermien waren.
3: Ja, Gert en Hermien. Ja, hadden een bewogen huwelijk, om het zo maar even te noemen.
5: Ja, maar de duifjes maakten alles weer goed.
3: Ja, en, ik moet altijd bij duiven denken aan Bert.
5: Ja, oh, ik
3: van
5: ook.
3: Bert en Ernie.
5: Ja, zeker afgelopen tijd met Bert en Ernie. En nou ja, ze waren even in het nieuws. En ja, ik identificeer me sinds kort ook wel met Bert als duivenman. En hij had waardering voor dingen die niet meteen opvallen, maar wel heel bijzonder zijn.
3: En dat heb jij ook een beetje natuurlijk met de duif dan.
5: Absoluut.
3: Want jij hebt een boek geschreven over de duif. Ik kwam aanlopen en ik herkende je gelijk, Eerman. Ik had je nog nooit ontmoet, maar je had een tasje met de duif. Dat stond er al bij. En het is wel leuk, jij hebt heel veel tatoeages van dieren. Dus ik zie hier een ijsbeer, ik zie hier een eekhoorn, ik zie hier, even kijken, wat is dit?
5: Ja, we hebben windhond. Ja, een varkentje, een eidereend en
3: Maar waar is de duif?
5: Ja, die plan ik nog wel. Ja. Ik ben af en toe een beetje aan het zoeken naar goede artiesten en een plek ergens waar die kan. En aan het sparen natuurlijk.
3: Ja.
5: Die duiftatoeage die komt er nog wel, dat verdienen ze.
3: We staan nu op de Dam, letterlijk, bij het monument. En we zien meeuwen voorbij komen. En net hadden we een heel zootje duiven, maar die dachten van, nou, die hebben we gevoerd. Die dachten van, nou, we zitten vol, denk ik, hè? Heb ik het idee?
5: Ja.
3: Ik heb het idee dat er is hier ook een festival gaande, althans, dat gaat nog plaatsvinden. Ik heb het idee dat de duiven denken van, nou, wij gaan eventjes ergens anders.
5: Ja, dit is echt hun vaste stek. En als er dan zo'n heel plein vol staat met bouwwerkzaamheden voor een of ander festival, dan blijven ze even wat afwachtender.
3: Ja.
5: Ik denk als ze weer een beetje weten dat er geen gevaar dreigt, dan komen ze wel weer massaal toestromen. Maar we hebben nu gewoon een stuk of 10 duiven even kunnen bijvoeren, stiekem.
3: Hey, over die duif. De een zegt een vliegende rat. De ander zegt iconisch voor de Dam natuurlijk. Hè. Wanneer zijn ze hier terechtgekomen eigenlijk?
5: Ja, grappig, want eigenlijk zijn duiven, stadsduiven, altijd al in steden geweest.
3: Ja. Terwijl er een veegmachine langskomt, dat hebben jullie
5: aan. Ja, zijn we verstaanbaar?
3: Ja.
5: Nee, op het moment dat de mens begon met het land bewerken, zo'n 10.000 jaar geleden, toen kwam de rotsduif, een wilde vogel, die kwam steeds vaker naar onze velden, omdat daar opeens goed eten te vinden was, zaden en pitten. En op een gegeven moment had de mens door dat wij ook gebruik konden maken van die duif. We konden ze eten, we konden ze inzetten als postduif. Hun duivenpoep was heel goede mest.
3: Niets.
5: Ja, dat heeft echt wonderen.
3: Dat moet je ook wel hebben.
5: Ja, precies.
3: Ja.
5: Dus de duif was ontzettend nuttig. Dus we dachten, weet je wat, we gaan torens voor ze bouwen. We gaan ze huisvesten. En voortaan, als wij op reis gaan, dan nemen we duiven mee. Want die vliegen zo weer naar huis met dat navigatiegevoel van ze. Om berichten aan onze families en post over te brengen. Dus op het moment dat de Romeinen West-Europa introkken en steden gingen stichten, hadden ze duiven al bij zich. Dus we hebben ze altijd overal mee naartoe genomen.
3: Ja.
5: En daarom zijn ze nu over de hele wereld in steden bij ons.
3: Ja. Wat heb jij met een duif? Want het is nou niet het eerste dier waar ik aan denk als ik een boek zou schrijven.
5: Nee, ik heb wel veel met dieren. Maar tot voor kort, tot een jaar geleden, stond de duif eigenlijk helemaal niet zo op mijn radar.
3: Nee.
5: Maar wat ik heb voor mijn boek heel veel mensen gesproken die iets met duiven hebben.
3: Mm-hmm.
5: En iedereen zegt hetzelfde wat ik zelf ook heb ervaren. Die fascinatie die begint echt met één individuele duif.
3: En die is bij jou ook gewoon, gewoon letterlijk aankomen vliegen bij jou?
5: Ja, die zat in de berm met een wondje. Die was aangevallen door een ekster. Ik kon hem zo oppakken, mee naar huis brengen. De dierenambulance Amsterdam, die rijdt voor duiven, heel veel zelfs. Dus die kwam me bij mij ophalen. Maar in die tussentijd zat hij een paar uur in het halletje bij ons thuis. En toen besefte ik dat ik eigenlijk helemaal niks van duiven weet. Dus toen, daarna is dat me bijgebleven. En toen ben ik eens gaan opzoeken. En toen bleek dat er ja, een ontzettend fascinerende geschiedenis achter zit. En dat de Stadsduif onze hulp ook wel kan gebruiken.
3: Ja, want het is wel leuk, want je hebt een bakje met voer heb je bij je. Even kijken hoor, waar is dat bakje?
5: Een etuietje. Oh,
3: kijk, het is radio, hè?
5: Oh ja.
3: Gaan we even schudden, hè? Snap je al, hè? Hey, gaan we even schudden. Wat zit erin?
5: Ja, duivenvoer. Dus,
3: ja, goed, het ziet eruit alsof ik het ook kan eten.
5: Ja, kan ook. Het zijn zaden, pitten.
3: Dit is wat mijn vrouw volgens mij bij de yoghurt doet 's ochtends. Kan dat?
5: Nou, ik eet het zelf in die vorm eigenlijk ook, ja.
3: Nou, oké, maar wat?
5: Je kan ze ook gewoon havermout of muesli. Ja. Nee, er zitten zaden, pitten in, gedroogde maiskorrels, erwten en wat pinda's. Want dat is echt een soort chocolade.
3: Alleen als je dit in je yoghurt doet, dan ben je 16,10 euro kwijt. En dit haal je bij de...
5: een dierenwinkel.
3: Ja, ja, precies. Gewoon met 40 dat ga ik ook doen hoor, voortaan. Ja. Ik krijg gewoon 20 kilo zak neer thuis. Hey, en wat zit er nog meer? Want dat is wel leuk, want jij hebt ook nog een doktersetje, hè? Je hebt een etui.

0: is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners de schade vandaag op na het noodweer van afgelopen weekend. In Landsmeer brandde een huis af, in het Gooi is veel schade door hagel en ook is op veel plaatsen het zwemwater vervuild, omdat het riool overstroomd is. Vandaag wordt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Deze week draait het om de avondklok en maatschappelijke onrust en langzaam en zeker begint bij Nederlandse en Marokkaanse voetbalfans begint de spanning op te lopen. Want vannacht spelen we tegen elkaar en de voorpret, ja, die levert al mooie momenten op. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
2: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: Nou, 10 files hebben we en je krijgt de langste 3. Allereerst op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog steeds een uur vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Ook op de N201 uit Horen richting Hilversum sta je voor de aansluiting met de A2 een kwartier vast. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 25 minuten. En ook op het spoor heb je vertraging, want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden er geen treinen. Komt door een aanrijding.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van auto.

0: Ga naar otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Tina Turner met The Best. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op weer een prachtig mooie maandagochtend. Want wat is het heerlijk. Het zonnetje schijnt en het wordt niet zo achterlijk en bokheet als de afgelopen tijd. Het is 29 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ja, ik heb het er al wel eerder over verteld, maar ik stond op een camping in het oosten van het land. En ja, blij toe zou ik willen zeggen, want daar viel het allemaal wel mee met het noodweer. Maar ik heb beelden vanuit Hilversum voorbij zien komen. Hagelsteen is een grote golfbal, hè?
1: Ja, god,
0: en er wordt vaak gezegd, oh, hagelsteen is een grote golfbal. Deze waren echt knijtergroot. Knijtertje groot.
1: Lijkt me doodeng.
0: Ja, en ik heb daarbij ook beelden gezien van auto's waar die hagelstenen op terecht gekomen zijn.
2: Zo.
0: Dat is ook niet fraai. Ja. Frank, jij was onder de indruk, hè?
3: Ja, maar dat is het ergste wat er is.
0: Nou, ja, behalve als je het zeg maar zonder hoofddeksel erin rondloopt, is nog vervelender. Maar,
3: ja, dat is waar. Maar hoe je auto er dan uitziet,
0: ja,
3: het is als gewoon een soort maanlandschapje.
0: Ja, het is echt een poffertjespan. Je kunt gewoon, ja, of eigenlijk als de golfbal die erop gevallen is.
3: Tja.
0: Zo ziet hij eruit.
3: Alsof je geparkeerd stond bij die golfbaan.
0: Ja, nou inderdaad, ja. En ruiten zijn ook nog gesneuveld van auto's en dergelijke. Ja, ik kan me niet voorstellen dat niet heel veel mensen er last van hebben in Hilversum.
3: Oh, iedereen zal er last van hebben. Nou, is Hilversum misschien wel net weer een plek waar mensen hun auto's binnen kunnen zetten.
0: Oh ja?
3: Ja, weet ik niet. Niet iedereen
0: een klein
3: natuurlijk.
0: Carportje hier en daar.
3: Hier en daar, ja. Ja, nou, dan lach je je buren wel uit, Jan.
0: Ja. Potverdorie, ziet er niet goed uit, buur.

0: All the Bee Gees meant more than a woman.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, ondertussen stroomt het hier ook binnen met appjes van luisteraars die zeggen... ja, potverdorie, een hele auto inderdaad naar de haaien.
2: Wat fijn is dat, hè?
0: Ja. Ja, want Frank, jij hebt natuurlijk wel iets met auto's, laten we wel wezen. En jij kunt ook niet tegen de beelden, valt mij op.
2: Nou, ik vind het echt, het lijkt me heel vervelend.
0: Ja.
2: Hij staat daar veilig voor je deurtje. Heb je nog je best gedaan om even voor de deur te parkeren?
0: Ja.
2: En dan komt ineens komt de aanval van boven. Ja, nou,
0: ja.
2: Nee, dat doe jij.
0: Nee, ja, het zijn beelden die je wel kent van het Como-meer of iets dergelijks.
2: Ja, inderdaad. En oké, dat is een beetje het risico. En dan zeg je, wat een pech. En natuurlijk, het is alleen maar blikschalen. En laten we wel wezen.
0: Ja, weet je wat helemaal lullig was? Ze hebben aan het begin van deze hele bui... hebben ze ook gezegd van tips... wat je er tegen kunt doen.
2: Oh ja?
0: Er bestaat dus blijkbaar een soort van hagelhoes voor je auto.
2: Hagelhoes?
0: Ja. Dus ze zeggen, stel dat je naar het Como-meer gaat... Ja. Neem dan zo'n hagelhoes mee.
2: Hoe werkt dat dan?
0: Ja, dat is een soort deken waar een beetje een soort van wattering in zit. Gewoon een klein beetje om die eerste klap op te vangen.
2: Ja, dan redt hij het wel.
0: En dan redt hij het wel. Er zijn mensen, want die beelden ken ik ook... die hun hele campingbed op de auto neerleggen als het zo helemaal losgaat.
2: Oh ja?
0: Ja, want als je in principe gewoon je luchtmatrassie of iets dergelijks... op je dak en op je motorkap en op je vooruit legt...
2: Oh ja.
0: Dan red je het wel.
2: En slapen doe je toch niet?
0: Nee, niet met dat weer. Nee, je moet ook niet in je voortent blijven zitten trouwens.
3: Mm.
0: Want daar klapt het gewoon doorheen soms, hè? Er woont
3: dat is eng, hoor.
0: Hier achter het bedrijf woont iemand... en die had foto's geplaatst van de hagelstenen... en die zei, ze zijn zo groot als mandarijnen.
2: Ja, en ze zagen er ook, ze zien er dus ook uit. Ik heb eigenlijk nooit verdiept in een hagelsteen. Het is een soort pompoentje.
0: Nou ja, wat het is volgens mij... is dat de hagelsteen de hele tijd weer aangroeit... met de andere hagelstenen en dergelijke. Ja. Dat die dan daardoor zo'n knijtergroot ding wordt. Het is niet zo'n mooi rond balletje zoals je gewend bent... dan in het klein, maar dan in het groot.
2: Oh.
0: Het is een heleboel aan elkaar geklonterde. En ze waaien weer naar beneden, weer naar boven in die storm. En dan komt er de hele tijd een extra laagje ijs bij.
2: Je kent Jan Visser goed, zeker?
0: Ja, dat je dit verhalen gehoord, inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, dus, wat weet u nu, Frank, voor je volgende vakantie?
2: Luchtbed, nee.
0: Ja.
1: De bijtafel.

0: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Ik ben Meta, uit Horen.
8: Ik ben Mark, uit Schellinghout.
9: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Thomas, uit Hilversum.
11: Ik ben José, uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9:30 in Hollands Kronen, 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners de schade op van het noodweer afgelopen weekend. In Landsmeer brandde een huis af. In het Gooi is veel schade door hagel, hadden we het eerder al over. En ook op veel plaatsen is het zwemwater vervuild, omdat riolen overstroomden. Volgens het waterschap rond het Gooi kan de waterkwaliteit hierdoor 3 tot 5 dagen slecht zijn als het over zwemwater gaat. Contact met het water brengt een verhoogd risico met zich mee, zeggen ze, op bijvoorbeeld gezondheidsklachten, omdat ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Om 10:00 vandaag begint het voor met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in de parlementaire enquêtecommissie Corona, die vooral in het teken zal staan van de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Ik denk dat we allemaal snappen dat het nodig is, zei ze op de avond van de invoering, Femke Halsema dus. Maar achteraf bleek ze toch kritisch. Ze zei jaren later dat ze grote moeite had met die avondklok en dat ze getwijfeld had of de maatregelen wel echt uitgevoerd moesten worden. Er is grote ongerustheid over de vermissing van de shorttracker Sven Roes. De 26-jarige schaatser van Team NL werd zaterdagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere Olympiërs, waaronder de broertjes Jens en Melle van het Woud en ook schaatser Sandra Velzenboer, delen een oproep op hun sociale media. Ook de schaatsbond KNSB zegt enorm geschrokken te zijn en hoopt dat de schaatser Roes snel gevonden wordt. Moordvoerder van de politie Noord-Nederland, waar Roes woont, doet nu onderzoek naar de vermissing. En de treinreizigers moeten vandaag rekening houden met veel vertraging op het spoor tussen Alkmaar en Uitgeest. Na een aanrijding rijden daar de hele ochtendspits geen treinen. De NS waarschuwde sowieso al voor vertraging. Door de naweeën van het noodweer van afgelopen weekend rijden er de komende dagen minder intercities tussen Alkmaar en Haarlem. Ook tussen Amsterdam en Den Haag en Schiphol en Oost-Nederland rijden minder snel treinen. Ja, en langzaam maar zeker begint bij Nederlandse en Marokkaanse voetbalfans de spanning op te lopen. Vannacht spelen we namelijk tegen elkaar. En die voorpret is goed merkbaar in deze Marokkaanse supermarkt in Amsterdam.
14: Ja, we hebben allemaal cupcakes in de winkel. Geheel op thema, Marokkaanse thema, Nederlandse thema. En we hopen gewoon op een leuke match.
15: Als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik, ja, natuurlijk liever Marokko. Maar als ik ga komen kijken, dan gun ik het Nederland ook van harte. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
13: Ja, mooie, eerlijke wedstrijd.
16: Maar dat is eigenlijk iets waar ik bij iedere wedstrijd op hoop. Ja. Maar hier helemaal.
7: Kijk, als er iemand verliest, dan is het prima. Maar niet op zo'n soort van heetgebakerde, lelijke manier... met nog een zwalbe en dat soort toestanden.
13: Oh, nee?
7: Jij wel. Jij vindt alles mooi, jawel. Maar ik heb al... Oké, ik weet niet of ik dit hier moet vertellen.
13: Oh?
7: Maar ik heb... Nou...
13: Doe maar zachtjes.
14: Ja.
7: Nee, ik heb een beetje een gevoel bij die hele FIFA en dat soort dingen. Ik heb het idee dat Messi een beetje too big to fail is. Ik maak me een beetje zorgen dat Messi niet mag verliezen van de FIFA.
13: Nou,
7: Dat zijn grote woorden, dat weet ik.
13: Nou,
7: zo bedoel ik het niet, maar die indruk heb ik.
13: Nou, hij zit wel lekker in een bepaald hoekje van het speelschema. Daar hadden we allemaal wel willen zitten.
7: Ja,
13: met de Argentijn.
14: Wat is dit nou weer voor conspiracy allemaal?
7: Nou, hij heeft natuurlijk ook een overtreding gemaakt... waarvan iedereen zegt die er verstand van heeft... en dat ben ik absoluut niet... maar iedereen die er verstand van heeft, die zegt... rood, op zijn minst geel, maar waarschijnlijk rode kaart had dit moeten zijn. Ja. En het is niet eens gefloten. Er is niet eens een overtreding voor gefloten.
13: Waar is er niet ingegrepen, ja. Nee. Maar het is al wel een paar wedstrijden geleden. Ze moeten nu tegen Kaapverdië. Messi met zijn vrienden tegen Kaapverdië.
14: Leuk.
13: En wij weten allemaal... dat is een ploeg die gewoon heel moeilijk te verslaan is.
7: Is dat zo?
13: Die hebben nog niet verloren.
14: Oh, nee.
13: Die hebben drie keer gelijk gespeeld.
14: Goed, ja.
13: Oh. Een half Rotterdams team is dat.
7: Dat is
13: echt lachen.
7: Dat is wel zo natuurlijk.
13: Dus Messi, maak je bord maar nat. Borst. Je bord ook misschien. Maar je borst maar nat. Kaapverdië komt eraan.
7: Oké, die gaat het misschien gewoon doen.
13: Nou, ik zou wel echt heel gaaf zijn.
7: En dan met penalties gewoon winnen. Ja,
13: ja precies. En het is ook wel zo dat zeg maar, de wereldkampioen... De verdedigende wereldkampioen...
7: Ja,
13: zeg, de winnaar
7: komt
13: van
7: nooit ver,
13: keer,
7: wordt er gezegd.
13: Dus nooit ver. Dus mensen...
7: Als er een finale Nederland-Argentinië komt... dan ga ik net zoals vannacht niet kijken. Want dat kan ik niet aan.
13: Piet,
14: dat je is gaat de finale veel. Niet kijken?
7: Dan ga ik niet kijken. Dat is te veel voor mij. Daar kan ik,
14: te veel?
7: Ja.
13: Piet, hoe kan dat nou? hoe kan dit nou?
7: Ja, dan wordt de spanning gewoon te veel.
13: Ja.
14: Nou, dan moet je even 90 minuten mee dealen.
7: Ja, vooruit.
13: Nou, 90 minuten mee dealen. Je moet er nog 25 jaar mee dealen. Want ik ga de komende 25 jaar tegen jou
7: niks
13: over de finale
7: hebben.
13: Praten.
7: Ja, dat is wel zo natuurlijk. Wat dat betreft, kijk.
13: Ja,
7: anders ga ik niet mee praten. Oké, misschien moet ik wel kijken dan.
13: Kijk maar, dat je hem ook uit kan zetten. Hè? Dat is ook belangrijk.
7: Ja, precies. Ook voor jou.
13: Inderdaad. Nou, inderdaad. In het landsbelang, Pieter Kok. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
8: Het is vandaag droog weer en er zijn flinke perioden met zon. De middagtemperaturen komen aan de kust uit op zo'n 22 tot 23 graden. Elders wordt het maximaal 24 tot 25 graden. De lucht doet een stuk droger aan dan de laatste dagen. De wind is west en meest matig, later een noordwestenwind. Morgen opnieuw droog weer, misschien een enkel buitje... en een afwisseling van zon en wolken. Het wordt maximaal tussen 22 en 24 graden... en de wind is zwak tot matig uit het oosten, later uit het westen.
7: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
14: Twee files hebben we nog. Eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog steeds 55 minuten vast. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem... nog steeds voor de aansluiting met de N207. Een kwartier vertraging. En vertraging op het spoor dus nog. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden er geen treinen. Komt door een aanrijding.

0: The Lighthouse Family met Lifted.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maar hij is niet alleen gaaf, hij is ook prachtig. Het is een juweel voor het oog. De ontbijttafel kaasgaaf. En hij is ook vrij makkelijk te winnen. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf even te appen naar 088-850-51-52. Ja, de bedoeling is ermee dat je op de lijst terechtkomt. En dat lukt ook eigenlijk altijd wel, toch?
2: Op de lijst terechtkomen, ja. Zeker, ja.
0: Ja, ook voor mensen die niet kunnen appen. Voor de duidelijkheid, je mag ook bellen naar dat nummer. Dan moet je alleen een beetje in de wacht hangen over het algemeen. 088-850-51-52. Sta je eenmaal op de lijst, dan is er een kans dat ik je opbel. En ja, dan is er nog maar één taak aan jou. Dat is opnemen en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zeggen.
2: Ja.
0: Als je dat doet, niks aan de hand. Dan win je rond bij de tafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: En ook geen doekje voor het bloeden, zeg maar.
2: Nee, ik vroeg me nog af, jij was op de camping dit week einde. Heb jij hem meegenomen?
0: Poeh, dit is even taai wat ik nu moet zeggen. Oh, dit had ik even geen rekening mee gehouden.
2: Oh, hoezo?
0: Ik heb plakjes kaas meegenomen.
2: Echt waar?
0: Ja, ik heb plakjes kaas meegenomen.
2: Gênant.
0: Ja, dat echt? Durf ik eigenlijk. Ja, dat is echt waardeloos.
2: Waarom?
0: Nou ja, kijk, normaal gesproken gaan natuurlijk blokje kaas en kaasgaaf mee. Maar nu was het een camping op een festival. En dan zijn de afwasmogelijkheden over het algemeen niet echt gigantisch.
2: Altijd een wasbakkie.
0: Ja, dat was er dus niet.
2: Op ieder festival heb je een wasbak.
0: Nou, hier niet.
2: Je moet toch ergens je tanden poetsen?
0: Ja, dat kon er ook, maar met koud water. Er was geen warm water daarvoor.
2: Doe je toch even een borsteltje, een beetje afwasmiddel, hup.
0: Ja, nou goed. Lang verhaal kort einde, ik had hem niet mee, ik had plakken kaas. En dat is ook zodat ik hem meer kan uitdelen hier, hè. Want anders...
2: Ik krijg gewoon bijna buikpijn van. Je had op de heel die camping had je hem kunnen laten zien.
0: Zet even je microfoon dicht, dus ben ik van gedonder af. Goed, toon bij tafel kaasgaaf. Je wint hem 088-850-51-52. Alleen even een appje sturen en anders even bellen naar dat nummer. En wie weet is dat ding dan zometeen voor jou.

0: Sunset met It's So Easy.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, dat is dit spel in principe ook, maar het wil nog wel eens misgaan. Dat iemand op de verkeerde manier opneemt bijvoorbeeld. Gebeurt gewoon al.
3: Het gebeurt.
0: Maar het is wel te lang geleden, vind ik. Ik leg het te goed uit, denk ik.
3: Misschien is dat het.
0: We gaan iemand bellen en voor de rest zoek je het maar uit. Het duurde wel lang, maar gaat goed.
4: Kaas.
0: Ja, nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Je moet het 3 keer zeggen en niet 5 keer, Anne.
4: Oh.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Liliana Tavares.
0: Ach, Lilian, ik moet je teleurstellen. Je moet het 3 keer zeggen en niet 5 keer.
4: Ik was zo enthousiast.
0: Ja, dat was enthousiast, maar dat begrijp ik. Nou ja, volgende keer beter.
4: Nou ja, oké. Nou.
0: Dag.
4: En dag dan allemaal.
0: Ja, van hetzelfde. Poeh, over buikpijn gesproken, hè, Anne? Ja, dan gaat het toch weer mis. Hé, verdik me.
3: Ik wilde net nog zeggen, ik heb heel veel vertrouwen erin. Ja, dat komt wel goed.
0: Snap ik. Nou ja, je moet het 3 keer zeggen en niet meer dan dat. En anders is het gewoon, gaat het feest niet door. Dus we gaan iemand anders bellen en kijken of die persoon dan op de juiste manier opneemt.
3: Oké. Okay.
0: Ik snap het ook wel, hè. Dat je bent enthousiast en je zit er middenin en je denkt, oh, kaas gaaf, kom hier met het ding. Maar ja, 3 keer is 3 keer en regels zijn regels.
3: Oké.
0: Hier ga ik geen spijt voor aan hebben dat ik deze heb afgekeurd. Dit was gewoon regels zijn regels.
3: Weet ik niet.
5: Kaas gaaf.
0: Zo moet hij wel! Ja hoor! Wat is er? Wat zitten jullie moeilijk te kijken?
3: Niks.
0: Frank en Anne, moet je wel. Wat, Frank, wat is er aan de hand?
3: Helemaal niks.
0: Wat is er?
3: Het ging heel goed.
6: Het ging heel goed, maar het was een technisch probleempje.
0: Ja, je hoorde even zo'n hikje, dacht je, of zo. Ja.
6: Jij bent zo streng.
0: Ja, nee, maar dit was gewoon goed. Dit was gewoon wachten. Er was geluid op de achtergrond. Dat mag, want de radio staat aan met een beetje mazzel. Met wie spreek ik?
7: Met Nico.
0: Nico.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Ik heb goed nieuws voor je. Je hebt zojuist de kaasgaaf gewonnen.
7: Ja, wat gezellig zeg. Nou, die had ik echt even nodig, hoor.
0: Ja, was het even nodig? Even een kaasgaafje erbij. Was er iets mis met je oude kaasgaaf?
7: Nou, nee. Maar ik heb net een familieweekend achter de rug.
0: Oh.
7: En ik ben nog een beetje voor.
0: Ja.
7: Ja, dan kun je wel een kaasgaafje gebruiken.
0: Nou, dat dacht ik, ja. Ja, ik ken je familie verder niet, maar ik heb een beeld.
7: Ja, nou, dat is heel erg gezellig.
0: Mooi zo. Ik wens je er veel plezier mee, Nico. En een fijne dag.
7: Dankjewel. En jullie ook.

0: George Michael met Freedom. Tegenover mij ook de vrijheid zelf. The one and only Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een goede kleur, Pieter.
0: Ja, ik ben het hele weekend op een festival rondgelopen.
1: Ja, festival tent.
0: Ik heb een festival tent, heb ik. Ja, ik zal ook in een festival tent. Ja. Zeker weten.
1: Nou, Laco, wel respect dat je daar heen ging, hoor.
0: Ja?
1: Het enige festival afgelopen weekend wat wel doorging.
0: Ja, dat vond ik inderdaad ook een beetje riskant. Ik dacht ook van, waarom gaat dit dan in hemelsnaam wel door? Maar toen ik er was, begreep ik het.
1: Ja.
0: Er zit namelijk een enorm meer bij.
1: Oké.
0: Waar je in kan liggen. En er waren inderdaad wel op het terrein gewoon heel veel bomen. Het was een prachtig mooi park eigenlijk. Veel schaduw. Ik denk dat de beste plek was van heel Nederland om te zitten. Als je dan toch naar een festival moest.
1: Ja. Vandaar ook Lago natuurlijk.
0: Ja, vandaar dat. Ja, precies. Er zijn twee meren.
1: Kleine meren, Oké, ook weer opgelost. Nou, fijn dat je het overleefd hebt, Pieter. Ik ga lekker muziek draaien. Spooky and Sue met Swingin' on the Star. En Taylor Swift komt ook langs met I Knew It, I Knew You. En ik doe straks een bakje met Britta Maria uit Amsterdam. Chansonnière. Ze heeft dan al bestaand liedje wat zij samen met haar man heeft geschreven. Haar man is Maurits Fonsen, vaste pianist van Freek de Jonge. Vertaald naar het Frans. En ik ben heel benieuwd of zo'n liedje dan ook nog van, laat ik zeggen, thematiek verandert. Hè?
0: Ja, precies. Wat je dan allemaal moet doen om dat een beetje op de juiste wijze
1: exact
0: de banen te leiden.
1: Dus dat.
0: Oké, zometeen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
7: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
8: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
9: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
10: Thuis in heel
1: Het is bij tienen. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De man die gisteravond dood op het strand van Texel werd gevonden was een 56-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam werd gisteravond even voor 10 uur gevonden bij de Duinrand, ter hoogte van de Koog. Vandaag wordt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Deze week draait het om de avondklok en de maatschappelijke onrust destijds. En verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jessel Gus en staatssecretaris Bos.

0: Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Nou, één melding die begint ver buiten onze regio, maar eindigt daar wel. Dan gaat het om de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 39 minuten doe je er daar langer over. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Ook de A10 nog, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 minuten, daar staat een te hoog voervoertuig. En de laatste is dan de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, daar doe je er 21 minuten langer. Over.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Goedemorgen.
12: Met Bart Slim.
13: Goedemorgen.
14: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bart.
14: Goedemorgen, Bart.

0: Van haar album The Life of a Showgirl hoorde je Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent aan het begin van weer een nieuwe week. Het is week 27 en dus zijn we eigenlijk zonder dat we het door hadden over de helft van het jaar. Hè? Zeker. Ja, mooi. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ja, heb je ook zo je ogen uit staan kijken bij dat onweer afgelopen zaterdagnacht? Jezus man, wat ging het tekeer? Ja, ik ga daar wel vrij goed op. Ik had een matras in de woonkamer gelegd, schuifpui op een kier, gordijnen open en ja, toen heb ik me toch wel even lopen vergapen aan dat spektakel. Maar ik kan me ook voorstellen dat de schrik je om het hart slaat als je dat meemaakt. Ja, niet iedereen kan er even goed tegen, dat snap ik heel goed. Mijn moeder bijvoorbeeld, die gaat echt een beetje onder de trap zitten als het onweert. Nog steeds, op de oude dag. Ja, ik was er toch wel van onder de indruk. Maak je ook een soort van onderdanig, al dat natuurgeweld. Maar goed, hopelijk ben je het ook een beetje schadevrij doorgekomen. En heeft je auto het overleefd? Want die zijn ook niet onberoerd gebleven, hè, geloof ik, afgelopen weekend. Ik ben wel blij dat het even een tikkeltje minder warm is ook. Hè? Goed, ik ga er een lekkere show van maken. Aan de muziek zal het niet liggen, want die is echt weer om door een ringetje te halen. Het nieuws uit Noord-Holland is actueel, vers van de pers, heet van de naald. En voor jou in een bulletin gegoten door Frank Boer. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht voor je. En ik doe straks een bakkie met Britta Maria uit Amsterdam. Ze gaat vertellen over haar nieuwe liedje. Ja, het is al een bestaand liedje. Het is eigenlijk een bewerking van een nummer dat ze schreef met haar man, Maurits Vonsen, pianist. Ja, een heel bijzonder muzikaal stel is dat. En dat liedje is zeer de moeite waard. Maar natuurlijk nog veel meer muziek. Tussen nu en 12 uur straks Culture Club en Time. Eerst de Beatles en All My Lovin'. En net als voor Roy van Dijk uit Opperdoes, die als grasmeester op het WK de verantwoordelijkheid heeft over elke graspriet van het stadion van Houston, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, de hoogste tijd voor een lekker bakkie. Dat gaat er altijd nog wel in. Zo iets na tienen, eigenlijk het perfecte moment. En het is helemaal leuk om een bakkie met iemand te doen. En helemaal als die iemand dan Britta Maria uit Amsterdam is. Britta, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat mag ik voor je inschenken?
2: Ja, ik ga deze keer toch voor een koude koffie, als het kan.
1: Een ice koffie.
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, hoe hou jij staande met die tropische temperaturen?
2: Ja, een ventilator staat hier aan. Overal hangen mooie rieten gordijntjes voor de zuidkant van het huis. En zo houden we de zon een beetje buiten. Ja. En we hebben eigenlijk wel elke dag gezwommen in de Amstel.
1: Oh ja, ja, dat is fijn, hè? De nabijheid van water is echt een geschenk zo in deze tijden. Ja, wij springen in de ringvaart elke dag. Heerlijk. Ja.
2: Ja,
1: heel fijn. Hey, even ter zake, Britta. We kennen jou natuurlijk als zangeres van prachtige liedjes. Ik vind zelf een van de allermooiste liedjes over de zomer ooit. Die zing jij samen met je man, Maurits. Een zomer lang, dat vind ik echt een beeldschoon liedje. Nou, je hebt getoerd met werk van Lisbeth List. En nu hebben jij en je man ooit een liedje geschreven dat heet Houd Moed. Maar voordat we naar de nieuwe versie van dat liedje gaan, maar waar gaat het eigenlijk over?
2: Ja, we hebben dat geschreven om mensen een beetje moed te geven als ze het even niet zien zitten. Wie heeft dat niet wel eens een dag dat het minder gaat? En er zijn natuurlijk ook mensen die hebben dat niet één dag, maar die hebben dat langere tijd, dat ze door een zaakperiode heen moeten. Daar hebben we het niet voor geschreven. Eigenlijk komt het zo. De moeder van Maurits zei dit altijd tegen Maurits als hij het even niet zag zitten. Oh. Jongen, houd moed. Ach. En zo is dit lied ontstaan.
1: Ja.
2: En voor onze nieuwe voorstelling die we gaan spelen vanaf september wilden we graag wat eigen liederen ook gaan spelen in het Frans. En dus hebben we het laten vertalen. Houd moed. En dan wordt het Courage.
1: Ja, en voor die vertaling hebben jullie de hulp ingeschakeld van Emmanuel Tardif. Ja. Wat kun je over haar vertellen?
2: Ja, zij is wel echt een hele goede vertaalster. Zij heeft ook al boeken van Anne Enquist bijvoorbeeld vertaald, van het Nederlands naar het Frans. Maar ze is een Française. Maar ook de boeken van Bart van Loo, ook wel bekend. Wereldwijd door geweest om te praten over het chanson. Dus zij is heel goed. En ze was ook vrij snel klaar. Daar waren we heel blij mee, want dan konden we het snel opnemen in de studio.
1: Ja, kan ik me voorstellen dat het Nederlands zich soms lastig laat vertalen, omdat het volgens mij wel een taal is met veel nuances, hè, waar woorden soms meerdere betekenis hebben. Hoe was dat voor haar? Want je zegt, het was eigenlijk best snel, was ze er klaar mee. Dus dat betekent dat haar kennis van het Nederlands dan ook heel goed is.
2: Klopt, ze woont al heel erg lang in Nederland. En ze spreekt dus ook ontzettend goed Nederlands. En heeft daar inderdaad ook de finesse van taal te pakken.
1: Ja.
2: Het enige waar ze mij even over appte was van het eind der dagen zat. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja.
2: Daar moesten we het even over hebben. En dan moest ik natuurlijk ook even gaan nadenken, hoe ga ik dat nu vertalen? Nou, nu zit ik te kijken van wat heeft ze nou precies gedaan? Nou ja, het is niet één op één, hè? Soms is het echt een vertaling, maar soms is het ook een hertaling. Want ja, iets moet natuurlijk ook rijmen.
1: Ja, ja, ja.
2: Het moet ook hetzelfde aantal lettergrepen hebben om in de zin te kunnen passen.
1: Ja,
2: dus het was wel een klusje, hoor. En we dachten, we laten dat eens een keer door iemand doen die dat echt heel goed kan, in plaats van zelf daarmee aan de slag te gaan.
1: Nou, het is natuurlijk ook niet een heel gebruikelijke uitdrukking, het eind der dagen zat, hè?
2: Nee, misschien ook niet. Dat heb je ook gelijk in. Het heeft wel iets heel ouderwets, hè?
1: Ja, maar ook wel iets moois. Iedereen heeft daar wel een soort beeld bij of zo, toch?
2: Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook.
1: Hey, is het nou zo, Britta? Ja, misschien ben jij niet degene om dat aan te vragen. Maar ik denk altijd dat volgens mij iets van het Frans naar het Nederlands vertalen makkelijker is dan vice versa. Of is dat gewoon, of bedenk ik dat nu te plekken?
2: Dat weet ik eigenlijk niet zeker.
1: Nee.
2: Dat zou je denken, maar ik denk dat het allebei toch echt gewoon een vak op zich is.
1: Ja.
2: Ik weet dat bijvoorbeeld Ivo de Wijs heeft het ook wel gedaan voor Jenny Arian.
1: Ja,
2: en dan vertaalde hij vanuit het Frans, bijvoorbeeld iets van Aznavour, naar het Nederlands voor haar. Omdat ze dat dan zulke prachtige muziek vond. Maar Jenny die vindt natuurlijk het liefst in haar eigen taal. Dus het gebeurt natuurlijk al heel lang. Conny van der Bos heeft natuurlijk ook heel veel Frans gezongen.
1: Ja.
2: Benny Nijman. Ja, het komt heel veel voor.
1: Ja, ja. Hey Britta, de zomervakantie die staat op het punt van beginnen. We zitten allemaal ook met kinderen die bijna klaar zijn. Hè?
2: Ja.
1: Is dat dan een periode, die zomervakantie, dat jij juist en samen met Maurits ook extra druk bent omdat je veel speelt? Of is de vakantie ook echt even kalm aan?
2: Nou, wij nemen ook echt wel even de tijd om weer lekker bij te komen. Maar ook om naar Frankrijk te gaan. En we gaan naar de Tour de France dit jaar.
1: Wat leuk.
2: Dus dat is heel leuk. We gaan een tour bekijken in de Vogezen. Daar gaat Herman zich ook ontzettend op verheugen. Want die is ook een heel erge tourfanaat.
1: Ja.
2: We laden ons daar op. Maar we denken ook na over onze nieuwe voorstelling die we gaan spelen. En ondertussen ben ik ook, moet ik dan heel erg toegeven, op de camping echt wel bezig met nieuwe teksten leren. Voor alle nieuwe chansons die we gaan spelen. Dus ik ben ook een beetje aan het werk. Maar ondertussen ben ik aan het zwemmen en aan het genieten en aan het uitrusten.
1: Ja. Dat? Nou, heel goed. Dat is ook wat een vakantie moet zijn, volgens mij.
2: Ja.
1: Hey, en als vanaf september de tour dus, hoe gaat die eruit zien?
2: Ja, die heet Saint Marie. Dat is naar een chanson van Adamo. Daar gaan we spelen door het hele land. We doen ook weer veel Noord-Holland aan. Denk aan Haarlem, denk aan Amsterdam, Horen, Medeblik. Er zitten heel veel leuke data bij. Het is een voorstelling met Franse chansons, waarin dus voor het eerst ook eigen liederen zullen gezongen en gespeeld worden door ons. Deels vertaald zijn dus door Emmanuel Tardif. Ja. Maar ook wat liederen die we zelf in het Frans hebben geschreven.
1: En een van de liedjes die dan ongetwijfeld voorbij gaan komen is het liedje wat ik nu van jou ga draaien, Britta. Courage dus, de vertaling van het liedje Houd Moed. Dank voor je verhaal. Neem je koude koffie lekker mee. Geniet van de zomer en heel veel succes met alles, Britta.
2: Jij ook, Bart.
1: Groetjes.
2: Dag.
1: Doeg. Au revoir. Ja, dit is er, Britta Maria, met dat fraaie, prachtige Courage. Ga niet door het intro heen. Geniet ervan.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
11: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
12: En

0: Het is 10:30. In Diemen is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de parlementaire enquêtecommissie corona is het verhoor van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema begonnen. Deze week gaan de gesprekken vooral over de impact van bijvoorbeeld de avondklok en de sociale aspecten daarvan. Halsema voerde die avondklok destijds wel in, maar twijfelde daar achteraf openlijk over. Want ze zag hele groepen ineens kwetsbaar worden.
2: Jongeren in het geheel, dus ook jongeren met hoge opleidingen, die je eigenlijk niet bij de kwetsbare groepen rekent, maar door corona werden ze dat wel. En vrouwen. En het waren met name ook bijvoorbeeld vrouwen die veel thuis waren, die bijvoorbeeld economisch afhankelijk van hun man waren, dat we daar ons grote zorgen over maakten.
1: Nou, het verhoor is nog altijd bezig. Vandaag gaat het dus vooral over die sociale impact. Verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren. Waar dat hagelcalamiteitencentrum komt, dat is nog niet bekend. Ook op verschillende andere plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners en verzekeraars de schade op na het noodweer van afgelopen weekend. In Landsmeer was ook de schade groot. Daar brandde bijvoorbeeld een heel huis af na blikseminslag. En op sommige plaatsen in Noord-Holland is het zwemwater de komende dagen vervuild, omdat er riolen overstroomd zijn. De dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd gisteravond even voor 10:00 op het strand aangetroffen. Hoe de man om het leven is gekomen, dat is niet bekendgemaakt. Er is grote ongerustheid over de vermissing van shorttracker Sven Roes. Dat is een 26-jarige Olympische schaatser van Team NL. Hij werd zaterdagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden in Noord-Holland. Meerdere Olympiërs, waaronder de broers Jens en Melle van het Woud en ook Sandra Velsenboer, die delen de oproep op hun sociale media om uit te kijken naar Sven Roes. Ook de KNSB, dat is de schaatsbond, zegt enorm geschrokken te zijn en hoopt dat Sven Roes snel wordt teruggevonden. Ja, en dan moeten we het nog eventjes hebben over voetbal natuurlijk. Hè, want langzaam begint de Nederlandse en de Marokkaanse voetbalkoorts op te lopen. Vannacht spelen we tegen elkaar. Ja, dat is eigenlijk een derby. En de voorpret is goed voelbaar in deze Marokkaanse supermarkt in Bos en Lommer.
3: We hebben allemaal cupcakes in de winkel. Geheel op thema. Marokkaanse thema, Nederlandse thema. En we hopen gewoon op een leuke match.
4: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik natuurlijk liever Marokko. Maar als ik ga komen kijken, dan gun ik het Nederland ook van harte. Ja. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
0: Ja. Nou, ik denk wel dat het een spektakelstuk gaat worden. Het zijn twee buitengewoon aanvallende teams natuurlijk, die mooi willen spelen.
1: Ja, Marokkanen hebben echt een leuke ploeg. Ja. En natuurlijk een hoop Nederlandse dwarsverbanden. Dus dat is ook te gek. Maar ze spelen goed ook.
0: Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik zag ook een aantal, laat ik zeggen, Marokkaanse Nederlanders. Ook bij vrienden van mij die ook serieus daarmee worstelen nu. Van, ik ben hier geboren en getogen. Ik ben echt een op- en top Nederlander. Maar goed, mijn roots. Ik ga natuurlijk elke zomer wel naar Marokko. Dus je zit er tussen beide werelden in. Ja. En kijk, eigenlijk komt die wedstrijd ook een beetje te vroeg. Het zou een mooie halve finale zijn geweest of zo. Of een finale misschien wel anders.
1: Ja, het is zo moeilijk. Weet je. Ik zou zeggen, vooral als voetballiefhebber, zeg ik, kies lekker zelf wie je support. Ja, want je moet gewoon juichen voor datgene waar je hart ligt.
0: En, ja, zo is dat.
1: En dat weet je soms misschien pas na een minuut of vijf ook, hè?
0: Ja.
1: Dat je ineens weet, ik heb dat wel eens bij voetbalwedstrijden waar ik niet meteen een uitgesproken favoriet heb.
0: Nee.
1: En dan denk je ineens, ik ben toch ineens
0: voor iemand. Ben voor de een of de ander. Ja. Nou ja, goed, ik woon natuurlijk in Osdorp, dus ik ben sowieso een winnaar, hè?
1: Ja, jij kan niet verliezen.
0: Ook wint, hè?
1: Ik weet niet, doet je tuteurt? Oh nee, dat zijn weer de Turken.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, ik vind het wel een mooi beeld als ik zo het wijkje in kom rijden. Dan inderdaad oranje, rood-wit-blauwe vlaggen en Marokkaanse vlaggen, die wisselen elkaar af. Een enkele vlag hangt dan nog een tas, hè, een schooltas.
1: Ja, heeft iemand toch wel hergehaald?
0: Ja, precies. Nee, dus het is, het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd. Ook om het tijdstip natuurlijk.
1: Ja, joh.
0: En het is allemaal, morgen is kleine oogjesdag.
1: Ja, dat is het. Ik heb gewoon heel veel zin in.
0: Ja,
1: ik heb wel een beetje spanning.
0: Ja, ik
1: voel het.
0: Een beetje te voelen, ja.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan het meemaken.
1: Meer spanning in de app. Of op nnieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Oh, dan moet ik natuurlijk niet. Dit is niet de bedoeling. Kijk, hier gaan een paar dingen niet goed. Ik moet Jan natuurlijk even een muziekje geven.
1: Juist.
0: Jan Visser, daar ben je. Ene schuif dicht, andere schuif open. En de belangrijkste schuif staat nu open, en dat is die waar jij onder zit. Jan, goedemorgen.
5: Ja, dag Bart, goedemorgen.
0: Ja, we zijn weer aan het begin van een week met een weekend waarin, nou, bij de een doodsangsten uitstond en de ander zich toch wel stond te vergapen aan het spektakel van afgelopen zaterdagnacht.
5: Ja.
0: Het was, mijn hemel, het ging er even goed op, hè?
5: Ja, het was een beetje alles tegelijk. Hè. Aan de ene kant verbijsterend het mooi. Maar aan de andere kant toch ook wel momenten van grote verontrusting natuurlijk. Ja. Want als dat zich afspeelt met drie honden in totaal dan. Hè, dat moet ik wel even bijzeggen. Tussen zaterdagochtend. En dat, nou ja, de eerste deel van de dag was er natuurlijk weinig aan de hand.
0: Ja.
5: En zondag tot 2:00 s'nachts, telden het KNMI 300.000 bliksemontladingen.
0: Niet te geloven.
5: En daar komt dus nog dat grote complex bij, dat in de loop van de nacht over onze provincie, over onder meer onze provincie trok. Dus reken maar uit, dat zullen er misschien totaal richting 450.000 ontladingen zijn geweest.
0: Ja.
5: En dat is werkelijk gigantisch.
0: Ja, het was echt enorm inderdaad. Ja. Ja, je kwam ogen en oren tekort inderdaad.
5: Ja.
0: Maar goed, het eerste leed is wat dat betreft geleden. Hoe ziet vandaag en de rest van de week eruit, Jan?
5: Ja, vandaag gewoon een ronduit heerlijke dag. Ja. De lucht is droger. We hebben behoorlijk wat zon. En de temperatuur is nu op dit moment, as we speak, zeg maar 20 tot 21 graden aan de kust. Elders 22 tot 23 graden. Er komt uiteraard, want we zitten pas in de ochtend, nog wel wat bij. Ik denk dat het maximaal zo tussen de 23 graden in de kustgebieden gaat worden. En elders 24 tot 25 graden. Mocht de beeld nog de grens van 25 graden aantikken, dat is zeker niet onmogelijk. Dan wordt het de 12e dag van de landelijke hittegolf. En dan is het de langste hittegolf sinds augustus 2020. Toen hadden we er eentje van 13 dagen in totaal.
0: Ja.
5: Maar goed, dat is even bijzaak natuurlijk. Want ik denk dat de temperatuur morgen wel een fractie lager zal liggen daar. En dan loopt die af. Maar ja, al met al, het is gewoon mooi weer vandaag. Flink wat zon dus, er ontstaat wel wat bewolking. En voor de mensen die naar het strand gaan, de zeewatertemperatuur is inmiddels ook al opgelopen naar 20 tot 21 graden. Dat is normaal pas in grote zomers, begin augustus het geval. Eind juli, begin augustus. En dat is nu al een maand eerder. Dus echt enorm hoor, wat dat betreft.
0: Ja.
5: Dat kan consequenties hebben, maar goed, dat is vooralsnog, is dat, qua weer is dat niet echt aan de orde. Morgen ongeveer, Bart, hetzelfde weerbeeld als vandaag. Wat bewolking, zon, er trekt een hoge drukgebied dat in de nacht boven ons land ligt. En het ervoor zorgt, het wordt natuurlijk een spannende nacht vanwege het voetbal, maar dat het ook behoorlijk afkoelt naar een plaatselijk 13 tot 14 graden. Nou ja, dat is op zich geen hele lage temperatuur, maar wel een heerlijke temperatuur om eventjes de koelte binnen te krijgen.
0: Ja.
5: He, want die huizen, ja, daar zit natuurlijk nog, zeker in de geïsoleerde woningen, daar blijft die warmte ontzettend lang hangen.
0: Zeker, he? ja.
5: Dus, nou, morgen een dag dus met zon, met wolken, vrijwel overal droog weer, misschien een enkel buitje, en temperaturen aan de kust 22 tot 23 graden opnieuw, elders 23 tot 25 graden, en een zwakke tot matige wind, eerst uit het oosten, want een hoge drukgebied boven de Duitse bocht, en later uit het westen. Nou, woensdag en donderdag neemt de kans op een enkele bui toe, voor de rest weinig verandering, wat meer wind op donderdag, en dan vanaf vrijdag zien we de komst van een nieuw hoge drukgebied, en dat betekent droog weer, geregeld zon, en de temperaturen blijven in ieder geval tot en met zondag op hetzelfde niveau. Misschien een fractie hoger. Maar voor de rest is het dus voorlopig mooie zomerweer.
0: Ja, niks te klagen.
5: Nee.
0: Nou, even dan voor de volledigheid. Christian vraagt zich af hoe het weer op Texel wordt. Volgt een beetje het beeld van de rest van...
5: Dat lijkt me wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, weten we dat ook weer. Oké, Jan, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
5: Ja, hoor.
0: Krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie. Eens even kijken. Nou, er rijden geen treinen tussen Alkmaar en Uitgeest. Nou, laat ik je dat ook even meegeven. Dan hebben we de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velzen en Beverwijk Oost. Daar duurt er 6 minuten langer over. En dan ook nog de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Hoogmade en het knooppunt Burgerveen. Daar 16 minuten. Dat is het gevolg van wegwerkzaamheden.

Alida Adams hoorde je met The Window of Hope. Fijn om die weer eens te horen. En dit waren de mama's en de papa's. Ja, gedeeld ouderschap, hè, was toen al heel gebruikelijk. Met een liedje wat je ook gewoon de rest van de week op een dag kan draaien, hoor. Maar goed, wel het meest toepasselijk op de maandag. Monday. En ik moet toch altijd aan bananen denken als ik de mama's en de papa's hoor of draai. De verhaal heb ik wel eens verteld, toch? Een van de vrouwelijke zangers, je had Mama Cass. Dat was een beetje die uit de kluiten gewassen dame. En dan had je die andere, die dunne. Nou, die had ooit, bij wijze van protest, een banaan tijdens een tv-optreden. Ze was het er namelijk niet mee eens dat ze moesten playbacken. En dat was bij de talkshow van, ik denk, Ed Sullivan. Nou, als je daar was uitgenodigd en je mocht daar spelen als band, playbacken of niet, nou, dan was je kostje gekocht. Want dan keek heel Amerika naar je. Dus dat deed de verkoop van je platen heel erg goed. Die bekendheid, nou, dat was echt een soort, als je daar zat, dan was je een aardigend op weg. Maar nou ja, een principe kwestie. Hun werd gevraagd van, ja, we hebben even niet de middelen om hier een heel orkest te laten spelen. Dus of jullie even kunnen playbacken. Nou, er ging dus, drie van de vier gingen ermee akkoord, maar een van de mama's zei, nou ja, liever niet. Nou, toen de meeste stemmen gelden, hè, dus toen ging ze toch dat nummer playbacken. En toen ging zij dus demonstratief op het podium een banaan pellen en opeten op het moment dat zij eigenlijk had moeten zingen. Ik vond dat eigenlijk wel een mooie ludiek protest. Dat je gewoon even een banaan gaat eten, terwijl tientallen miljoenen Amerikanen naar je kijken. Dus, nou goed. We eten trouwens, dat las ik vorige week, met z'n allen heel veel bananen. Ze hebben uitgerekend, las ik, dat mensen nu meer bananen eten dan apen. En dat klopt, denk ik wel. Want ik denk dat ik zo'n 4 bananen per week eet en misschien 1 aap.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
13: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
16: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is klokslag 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een vrije discussie over de te nemen maatregelen tegen het coronavirus was eigenlijk niet mogelijk. Daarvoor was de positie van het Outbreak Management Team te sterk. Dat zegt burgemeester Halsema zojuist tijdens het verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Zij was tegen de avondklok, maar voerde hem toch in. De man die gisteravond dood op het strand van Texel is gevonden was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is niet door een misdrijf om het leven gekomen, dat meldt de politie. En verzekeraars die openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten namelijk zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars nu de schade maar op een centraal punt willen inventariseren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd.

0: worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, laat ik beginnen met een waarschuwing voor wat betreft de treinen. Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En dan een aantal vertragingen die zich afspelen aan de rand van onze regio. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Daar doe je er een kwartier langer over. Nou, dan heb je die A44 nog. Den Haag richting Amsterdam. Tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden en die is nog tot 1 juli dicht. En de laatste is op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep, daar doe je er 22 minuten langer over. En ook dat is het gevolg van wegwerkzaamheden. En dat zijn dan die werkzaamheden aan de A44. Nou, daar ben je helemaal bij.
2: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: één van de Amerikaanse speelsteden tijdens het WK. Jazeker, hier bezongen door Stella Lefty, hoor de Boston. Zei ik dat ineens met een overdreven Amerikaans accent, hè? Boston. Nou ja, hoe dan ook.
1: Ciao tutti, ja. Buongiorno. Daar zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze maandagochtendeditie van Goedemorgen, waarbij toch de vraag die in veel hoofden rondzinkt is: wat doen we? Gaan we voorslapen of trekken we hem door? Ja, ik weet zelf ook nog niet helemaal uit wat ik ga doen. Ja, 3 uur 's nachts begint die wedstrijd. Mijn hemel, ja, ik sta altijd wel vroeg op, maar dit is wel ruim 2 uur eerder dan ik gewend ben op te staan. Dus ja, wat te doen? Misschien toch even een klein voortukje doen en dan de wekker zetten of zo? Ja, ik weet het echt nog niet, joh. Lastig. Nou ja, laten we hopen op een goed resultaat. Het is helemaal zonde als je dan midden in de nacht opstaat en je vliegt er ook naar uit. Dan moet je er ook niet aan denken. Nou ja, ik ga het ergens vandaag beslissen. Straks hoor je mij weer een heel bekend liedje fluiten. Herken jij die melodie, dat couplet of het refrein? Onmiddellijk die telefoon pakken en bellen. Hè? 088-850-51-52. En dan kan het winnen van een klein maar fijn prijsje op deze maandag gewoon weer een fluitje van een vent zijn. Fluitje van een cent zijn. Verder hoor je natuurlijk het laatste nieuws uit Noord-Holland. Misschien nog nieuws over die enquêtecommissie over corona. Waar vandaag dus burgemeester Halsema op dit moment eigenlijk ondervraagd wordt. Ja, op dit moment is het openbaar verhoor geschorst. Later meer daarover. Je krijgt een weerupdate van Jan Visser. Dat allemaal op deze maandag. Het is 29 juni op nhnieuws.nl. Het verhaal van de bever. Ja, die duikt op steeds meer plekken in onze regio op. Dat is goed voor de biodiversiteit. Maar ja, de core business van die beesten is toch echt het knagen aan bomen. En dat heeft wij allerlei gevolgen voor dijken en oevers.
2: Als waterschap maakt het ons niet zoveel uit dat hij hier lekker op dit stukje natuur zit. Echter, een aantal tientallen meters die kant op ligt een kering, dus een dijk. Daar hebben we hem liever niet in zitten. Wij willen natuurlijk geen hele grote holen in onze dijken hebben.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Ja, meer heb ik niet voor je in de aanbieding. Maar was het toch voldoende voor je? Herken je het liedje, de melodie? Weet je het antwoord? 088 850 51 52. Welk liedje floot ik hier?
1: Fluitje van een cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Dat is het spelletje dat ik op de maandag speel. Ja, dinsdag, woensdag en donderdag doe ik dan die toeter, hè, die vermalendijde toeter. En op vrijdag altijd herinnert u zich deze nog quiz. Ja, tot ik geen opgave meer kan bedenken. Ik kan me voorstellen dat de oogst daar op een gegeven moment op is. Maar het lukt toch wel bijna elke week weer om een opgave te verzinnen. Maar goed, dat is allemaal vrijdag. Even naar het hier en nu, de dag van vandaag. Saïda die zegt nog een keer laten horen, die fluit. Ja, dat vind ik een beetje competitievervalsing. Saïda, ik laat hem één keer horen. En op basis van dat ene korte fragment, vind ik, moet je je best doen. Nou, dat hebben jullie allemaal gedaan. En Saïda vraagt zich ook af of het voetbal vanavond is. Ja, strikt genomen is het natuurlijk morgen. Het is na 12:00. 3:00 Nederlandse tijd, Saïda, dan begint het voetballen. Dus nou ja, maak ook voor jezelf even de beslissing. Ga ik naar bed, ga ik voorslapen of blijf ik wakker? Goed, dan even naar de goede inzendingen. Christian had bij het rechte einde, geldt ook voor Joyce. En Anja, Loes, die had de titel wel goed, moest even piekeren over de zanger. Kwam ze uiteindelijk ook op uit. Ellie vond hem wat lastiger. En verder waren er nog goede inzendingen van, dus even kijken, Eline Els Paula. En dit is, ja, dan kan ik mijn eigen handschrift weer niet goed lezen. André, ja, nou, die had het allemaal bij het rechte eind. Die gaat dus aan Leo vragen. Leo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart, hallo.
1: Waar bel je vandaan?
2: Uit Voorhout.
1: Oh ja, net buiten de regio, hè?
2: Net buiten de regio, ja.
1: Maar ook daar staan we er goed op, toch, NH?
2: Ja, zeker weten. Alles fijn om naar te luisteren.
1: Nou, hartstikke fijn om te horen. Hé, hey, ik deed mijn uiterste best om een klassieker van vaderlandse bodem te verfluiten. En dan is de vraag heel simpel, welk liedje floot ik hier? Weet jij het antwoord, Leo?
2: Jazeker.
1: Wacht even, we kunnen even twee dingen doen. Je kan natuurlijk, dat vergeet ik helemaal. Ik vind het natuurlijk leuk als we een beetje met de oplossing meegaan neurien of fluiten of zingen. Durf je dat aan, Leo? Of zeg je van nou, geef mijn portie maar aan Vicky?
2: Nee, ik vind het wel leuk hoor.
1: Ja? Ah, laten we het gewoon doen. Ik doe met je mee. Ik ken de tekst ook niet zo heel goed. Ja, wel de titel, hè, waar het om draait, maar daarna dan moet ik het ook opgeven. Dus we gaan gewoon een poging wagen. En als we denken van ik geloof het wel, dan geloof ik het wel. Ja?
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, komt-ie Leo. Oh.

0: stadion.
1: Jeetje, Leo, er is een grote volkszanger aan jou verloren gegaan, als ik het zo hoor. Godverdorie, ik ben onder de indruk. Hartstikke goed. En ook dank ook voor het gebrek aan gêne. Dat vind ik ook altijd mooi. Want ik vind, als je dan meezingt, dan moet het ook uit volle borst, toch?
2: Uit volle borst, zeker.
1: Nou, even voor de volledigheid, want dat vindt de jury altijd belangrijk. Nog heel even de titel en de uitvoerende artiest.
2: Was van Frans Bauer.
1: En nou, staan we helemaal. Hartstikke goed, hoppatee. Dan hebben we het ook even officieel gedaan. Klopt als een bus, Leo. Van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
2: Leuk.
1: Nou, heb even geduld tot vrijdag. Dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat jouw naam en adres.
2: Oké, dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Dank voor het meedoen. Doei, Leo. Fijne dag.
2: Hoi, hoi.
1: Fijne wedstrijd als je gaat kijken. Niet iedereen gaat kijken. Zo is het ook natuurlijk. Dit is Marlon Roudette in Goedemorgen met een heel mooi liedje. Dit is New Age.
3: Love is a word I don't understand. The simplest sound.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
7: Ik ben Dea uit Zaandam.
8: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 11:30. In Avenhoorn is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen voor de parlementaire enquêtecommissie. Corona is het verhoor van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in volle gang. Deze week gaan de gesprekken vooral over de impact van bijvoorbeeld de avondklok. Halsema was daarop tegen op die avondklok, maar voerde hem wel in. Ze zag direct extra kwetsbare groepen ontstaan, vertelt ze.
11: Jongeren in het geheel, dus ook jongeren met hoge opleidingen, die je eigenlijk niet bij de kwetsbare groepen rekent, maar door corona werden ze dat wel. En vrouwen. En het waren met name ook bijvoorbeeld vrouwen die veel thuis waren, die bijvoorbeeld economisch afhankelijk van hun man waren, dat we daar ons grote zorgen over maakte.
10: Ja, ze zegt dat er te weinig ruimte was om haar zorgen te uiten in het kabinet, omdat het Outbreak Management Team een te grote stem had in het coronabeleid. De dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen, dat zegt de politie. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam werd gisteren op het strand aangetroffen ter hoogte van De Koog, rond 10:00, vertelt de politie. En verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen, dus door het noodweer, dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren. Op verschillende andere plaatsen in Noord-Holland is er ook veel schade ontstaan. In Landsmeer brandde een huis af. En op sommige plaatsen is het zwemwater vervuild omdat het riool overstroomde. De druk op de dakloze opvang in Noord-Holland die blijft toenemen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van nood- en tijdelijke opvang, zegt terwijl de doorstroom juist stokt. Tegelijkertijd sluit eind dit jaar het enige inloophuis voor dak- en thuislozen in Zaandam. Er moet daar een nieuwbouwwijk komen, maar ja, dat is wel een groot probleem voor alle mensen zonder huis natuurlijk. Hulporganisaties maken zich daarom grote zorgen. Ja, voetballen dan. Kunnen we toch niet omheen. Het is Nederland-Marokko vannacht. Daar moet je midden in de nacht voor opstaan. Maar voor het zover is, is het natuurlijk wel tijd ook in Mexico. Want daar spelen we voor die wereldberoemde oranje fanwolk. Van links naar rechts. Van links naar rechts gaan we dan allemaal. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder aanvoering van die enorme oranje bus. Nou, die was in Amerika. Die moest naar Mexico toe. 1800 kilometer rijden. Een heel avontuur.
12: Je weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zegt die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis hier.
10: Dat is niet normaal, joh.
13: Ja, alleen voor deze man moet er nog even een tijdje in het toernooi blijven.
10: Ja. Ze zijn, ik geloof, inmiddels een jaar of 18 geleden bij wijze van grap begonnen met die bus.
13: Zuid-Afrika, geloof
10: ik. Ja, voor mij in 2008 zijn ze begonnen. Ja. Dus,
13: niet te geloven.
10: Ze slepen hem overal mee naartoe. Het is wel een avontuur.
13: Het is een Noord-Hollander, hè? Toch de eigenaar van deze bus?
10: Ja, dat geloof ik niet. Het zijn Brabanders, dacht ik.
13: Oh, ik heb stond volgens mij ook iets voor mij. Dat, ja. Als ik hem. Nou, we gaan even tot op de bodem uitzoeken.
10: Die claimen we helemaal, ja, natuurlijk. Maar ze zijn oranje en ja, is een beetje oranje. Dat is trouwens niet helemaal. Want er is ook een groot deel natuurlijk groen en rood vannacht. Ja. De Marokkaanse gemeenschap, die kijkt ook
13: wat
10: mee.
13: Ik ook nog heel even vermelden waard vind. Ja, binnenkort denk ik hopelijk bij ons op de site. Maar twee collega's van ons zijn afgereisd naar Mexico. Eén van die twee is getrouwd met een Mexicaans.
10: Ah, vandaar.
13: Ja, Mexicaans. Spreekt vloeiend Spaans. Ah, dus is daar ook een beetje de spokesperson voor NH. Ja. En ook die kunnen op een warm onthaal rekenen. Die hebben al, ik zie ze bij een andere mensenmassa toespreken. En die zitten vanavond bij die wedstrijd. Dus,
10: En dat is een stadion, jongen. Ga er even van genieten.
13: Te geloven.
10: In Monterrey, een provinciestadje daar in Mexico. 4 miljoen inwoners.
13: Kijk naar die bergen. Nou,
10: dat is echt gek.
13: Ik weet niet wat je ziet werkelijk.
10: Het is echt een prachtig stadion. En we hopen op een prachtige uitslag. Nederland, Marokko dus. Ja, natuurlijk al een klassieker in wording. Het is gewoon jammer dat we elkaar zo vroeg al tegenkomen.
13: Dat zijn we een uurtje geleden al. Ja. Dit had een prachtige halffinale of desnoods een finale geweest. En nu gaat dus een van de favorieten. Of althans, een van de...
10: De lokale favorieten.
13: Jij noemde terecht een soort van derby. Hè?
10: Het is het.
13: Wat dan Nederland-Marokko.
10: Dus het wordt te gek. En ik kan niet anders zeggen. Vervelend voor de Marokkanen. Want wij worden wereldkampioen.
13: Gaat meemaken.
10: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
13: Oh, wat gebeurt er nou? Ja. Techniek laat me in de steek. Het is maar goed dat ik die bus niet in het bestuur zet. Het weer dan, Jan Visser.
14: Vandaag is het droog en overwegend meest zonnig weer. De temperatuur komt in de kustgebieden uit op 22 tot 23 graden. Elders wordt het 23 tot 25 graden. De wind is matig en draait van west naar noordwest. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er komt weinig verandering in de temperatuur. De wind is zeer zwak tot matig uit het oosten, later uit het westen.
13: Nou, het wordt meteen even gecorrigeerd en rechtgezet. Het gaat inderdaad om een Brabantse club mensen. Het zijn Sjoerd van Vessem en de vaste chauffeur Frans Peters. Een berichtje van Omroep Brabant. Dus die bus is niet van ons, maar ook weer wel. Hè. Goed, dan krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie. De A44, ik noem hem toch even. Den Haag Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en die is dus dicht. Dan rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. Dat is het gevolg van een aanrijding. Nou, daar ben je weer helemaal bij.

mateloos populaire zangeres, deze Dua Lipa. Ja, behalve dan in Palermo en omgeving. Ja, daar zijn ze niet zo dol op haar. Dat kwam omdat daar zo'n beetje de halve stad zich dagenlang moest aanpassen. Omdat mevrouw Lipa daar haar bruiloft gaf. Huwelijksfeest. Duurde een week, geloof ik. Bij de stad afgezet. Vonden ze niet leuk daar. Nee, ja, als die Italianen niet met hun vespaatje overal tussen deel kunnen rammen, dan worden ze natuurlijk al snel chagrijnig. Dus nee, stond ze er niet zo heel erg goed op. Kan gebeuren. Straks in Goedemorgen Ramse Shaffi met zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Jazeker. Ooit nog eens opgenomen met de voltallige Ajax-selectie. Mooi clipje was dat. Als je het nu ziet, dan denk je, jeetje man, dat is lijkt lang geleden. Zou toch zijn met al die voetballers. Die dus zometeen Ramses met dat prachtige liedje. Eerst een nummer dat een beetje een rare reis maakte in mijn smaakbeleving. Ja, je weet misschien dat de smaakpapillen, wat moet ik zeggen, eigenlijk voortdurend veranderen. Ook een paar weken, dan vernieuwen die zichzelf. En dat is toch wel bijzonder. Zo kan het dus dat je dingen die je vroeger niet beliefde, dat je die op een gegeven moment lekker gaat vinden. Ik heb dat bijvoorbeeld met olijven en hummus. Dat vond ik vroeger echt niet tevreden. Daar ben ik nu dol op. En dat is volgens mij met muziek ook zo. Dat je nummers die je vroeger helemaal niks vond, ineens top begint te vinden. En tegelijkertijd komt het volgens mij nooit voor dat je iets mooi vindt en er dan later een hekel aan krijgt. Hè? Want met muziek is het zo, eenmaal mooi is mooi. Dus wat dat betreft lijkt het ook wel weer een beetje op eten. Zo'n ding, een lekker gerecht wat je moeder vroeger maakt of zo. Maar goed, van die liedjes dus waar je vroeger niets van moest hebben, en die op een zeker moment herontdekt en dan ben je er ineens weg van. Ik heb dat met een aantal liedjes. The Hole of the Moon ken je misschien wel. Dat liedje van de Waterboys vond ik vreselijk vroeger. Prachtige plaat nu. She Sells Sanctuary van The Cult had ik ook helemaal niks mee. Nou, draai ik zeer regelmatig. Ik heb het ook met het liedje wat ik nu ga draaien. Daar had ik vroeger dus helemaal niks mee. En nu ik ouder ben, vind ik het eigenlijk beeldschoon. Ja, wonderlijk is dat toch hoe dat werkt. Het is het nummer van een band uit Glasgow. Die de geluiden van de stad, de mensen, de bussen, de trams in de arrangementen en dan met name de strijkers verwerkte. Het geluid van de stad, het is een ode aan de wereldsteden waar je je dromen na kan jagen, maar je ook alles kwijt kan raken. Er is ooit nog een mooie reportage over gemaakt, de Untold Stories van de Top 2000. Dat is echt de moeite waard om die een keer te gaan kijken. Dan gaan ze met de zanger terug naar de kamer, eigenlijk een klein mini-appartementje waar ze destijds als band oefende en waar dat nummer ontstond. Ik vind het vroeger dus, vond ik het helemaal niks. Vind nu een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. In Goedemorgen is dit de Blue Nile. En Tinseltown in the rain.

0: Goedemorgen.
1: NH.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

0: helpen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen?
4: Joen, wat ga je doen? Dan is de vraag, vervolgens ga je voorslapen of blijf je wakker?
1: Ik ga denk ik voorslapen.
4: Ja, ik denk het ook.
1: Ja.
4: Ik dacht, ik ga alvast de wijk en een beetje dingen kapot maken. Ik ga alvast voorslopen. Want daar ben ik een beetje bang voor.
1: Dat weet ik wel zeker. Zeker in de buurt waar jij woont. Waar ga je kijken eigenlijk?
4: Ja, thuis. Ja,
1: oh, thuis.
4: Ja, toch wel. Ik denk dat toch...
1: Ik hoop dat Barbara weer met mij meegaat naar de kroeg in de Rijnstraat.
4: Ja, dan wordt het morgen wel echt een kleine oogjesdag hier op het werk, denk ik.
1: Maar ik denk als je gewoon gaat slapen van tevoren... en je pakt, weet ik veel, je gaat om 19:30 slapen tot 00:30... dan rijd ik naar Amsterdam voor die kroeg.
4: Nou ja.
1: En dan, maar ik hoop niet op een verlenging dan of zo.
4: Ja,
1: of dat je dan gewoon om 6:00 in je bed ligt... en dat ze dan uiteindelijk verloren hebben met penalties.
4: Ja, het is wel, het wordt wel een nacht die ons altijd bijblijft, denk ik zo.
1: Maar ik ben natuurlijk half Nederlands, half Canadees. Dus ik dacht eigenlijk... Ik had Barbara geappt om van de Canadese vlag vandaag een jurkje te maken. Maar dat heb ik niet gedaan. Het gaat niet over voetbal straks. Want ik denk, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die hebben niets met voetbal.
4: Klopt.
1: Het gaat over katten vandaag.
4: Oh, leuk.
1: Ja, dat vind ik wel een speciaal iets voor jou.
4: Ja.
1: We hebben onze kattengedragsdeskundige uitgenodigd.
4: Leuk.
1: Wat doe je met je kat tijdens de vakantie? Laat je die verzorgen? Door iemand die dan af en toe wat voer in een bakje doet? Of neem je je kat mee? En waar moet je dan op letten?
4: Ah, ja, dat is lastig. Ja, die van ons gaat, als ze lang weggaan, dan gaan ze naar een kattenhotel. Vinden ze niet leuk, maar dat is wel de beste oplossing.
1: Ja, en hoe komen ze dan terug?
4: Nou, dan brengen we ze en dan halen we ze weer op. En dan
1: dat snap ik. Maar zijn ze dan getraumatiseerd of zo?
4: Valt wel mee.
1: Gelukkig. Oké. Goed, dat doen we dus. En Short Hilaris is op weg gegaan naar een luisteraar. Ze heet Loes en ze is haar boodschappentas kwijt.
4: Ach jeetje.
1: Ja.
4: Nou, die gaan we even helpen.
1: Ja, proberen. Okay.
4: Dat is
1: mijn muziekje is afgelopen.
4: Ja, dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier erbij. En kijk even wat je doet hè, met die wedstrijd.
1: Okay.
4: Toedeloep. Doedeloep.

0: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
13: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
14: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
16: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
17: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
18: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
19: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 1 minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona wel uitvoeren, aangezien het een landelijke maatregel was. Dat zei ze vanochtend in haar verhoren voor de parlementaire enquêtecommissie. Ze was er wel op tegen. Ze noemde de avondklok frustrerend en heeft steeds op de negatieve effecten daarvan gewezen, zegt ze. Directeur Marijn Beuker vertrekt bij Ajax. Zijn vertrek hing al even in de lucht. Zijn rol was uitgespeeld nadat Jordi Cruijff daar technisch directeur werd. En verzekeraars die openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakte

0: Treinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A10, knooppunt Koenplein richting het knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Durgerdam, daar is sprake van 10 minuten vertraging.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: June tot 2.

0: 27 juni. En dit is een programma June tot 2. Waarbij wij het gaan hebben over katten en vakantie of misschien wat thuis laten. Sjoerd is op weg geweest en die is op zoek naar een boodschappentas van een luisteraar. En het persoonlijk moment, ja, dat wil ik hebben over verschillende dingen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus ik moet één ding kiezen. Ik zou het willen hebben over het Nederlands elftal, wat er vannacht allemaal gaat gebeuren om 3 uur, of je wel of niet gaat kijken. En in welke vorm dan? Ja, ik heb afgelopen wedstrijd met Barbara gekeken in de kroeg in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ja, dat één groot feest om met haar op pad te gaan. Dus stiekem hoop ik dat ze meegaat. Maar goed, dat gaan we niet doen in de uitzending. Waar ik het wel over wil hebben is hoe leuk ik het vind. Ik denk dat ik niet de enige ben om familie te ontmoeten van je collega's. Bij wijze van een zeer grote uitzondering mochten Barbara en ik gisteren komen op een housewarming van de dochter van een collega in de Pijp in Amsterdam. Nou, je kan me niet blijer maken dan me sowieso neer te zetten in Amsterdam. Dus Barbara en ik, we gingen daar naartoe. Alle twee hadden wij gewoon cadeautjes verzameld. En het was zo ontzettend leuk, Maarten. Want we zagen daar onze collega, niet alleen zijn zoon en dochter dus, waar de housewarming was, maar ook zijn vrouw en de schoonmoeder van de vrouw. Maar ook de zussen van deze collega. Ik vond het geweldig.
2: Leuk.
0: Ja, het was heel gezellig. We zaten gewoon daar op het balkonnetje. En de dochter Jip die had alles verzorgd tot in de puntje. En nootjes en toosjes en bitterballen en piccolino's van die kleine pizzaatjes. En drankjes en zo. We zaten als een soort prinsessen daar op het balkon. We kwamen samen bar net even wat later binnen. De hele familie zat er al. Maar die zussen, ja, dat is gewoon echt. Ik vond het ontzettend leuk.
3: Nou, het is gewoon ook leuk om te zien waar iemand uit voortkomt, zeg maar. Stel je voor, Maarten, als wij inderdaad een keer jouw familie zouden ontmoeten, dan denk je van, oh ja, dat heeft hij van zijn vader. Of, zij zijn in zo'n soort gezin opgegroeid. Ja. Of, ja, je ziet allerlei herkenningspunten, toch?
0: Ja, dat vooral. En je ziet ook een stukje herkenbaarheid in het uiterlijk van deze zussen. Jongere broertje was er niet. Maar ook gewoon dat je verhalen beter kunt plaatsen. Deze collega heeft wel eens verteld dat hij dan ergens naar een huisje ging op een waddeneiland, want daar heeft de zus dan, daar gaan ze dan met elkaar naartoe. Maar nu krijg je die verhalen erbij en ook foto's erbij. Dus je kunt het ook een beetje plaatsen.
1: Ja.
0: Ik heb Jeroen ook nog maar 2 keer gezien eigenlijk. Dus
2: dat klopt.
0: Wanneer kunnen we Barbara en ik gewoon...
1: Nou, sowieso met de bruiloft. Dat vind ik heel leuk. Bij bruiloft natuurlijk komen heel veel collega's. Ik ga denk ik alle collega's gewoon uitnodigen.
0: Allemaal?
1: Ja, ik heb geen gezin in de gezeik van die wel, die niet. Zo, iedereen mag gewoon komen, vind ik leuk.
0: Oh, je schrik je dood als iedereen komt.
1: Maar ook mijn familie, dus dan ga je elkaar ontmoeten. Ja.
0: Moet ik dan een jaar wachten?
1: Ja.
0: Barbara, kunnen we voor die tijd een keertje naar Hengelo?
1: Nou,
3: nee, dat wil Maarten volgens mij.
1: Ik weet trouwens wel, de eerste keer dat jij Jeroen ontmoette, toen stond Jeroen hiervoor, want toen gingen we ergens naartoe met de auto, gingen we ophalen. En toen zei je, ik ga even mee, vind ik leuk. Dus Jeroen zat in die auto gewoon te wachten. En wel op en jij smijt die deur open, hangt met die tieten in die auto.
0: Hallo!
3: Jongens.
1: Gelijk, een knuffel. Vond hij wel heel leuk hoor, daar niet van.
0: Die tieten of de knuffel?
1: Ja, allebei. Ja, dat weet ik nog wel, ja.
3: Eigenlijk was er geen maar, want hij vond het dus wel heel leuk.
1: Hij vond het heel leuk, ja.
0: Oké.
3: Nou, ik vind het enthousiasme top. En toch?
1: Ja,
0: ik vond het echt. En ik heb Jeroen nog een keer gezien met jouw vader toen je aan het klussen waren in het huis.
1: Zeker. Weet je wat waar ik laatst zat? Ik was met onze grote baas Koen. Die had ik laatst bespreking mee. En toen zei hij, oh, wacht even, ik word gebeld. En toen was hij heel schattig. Zijn zoon belde, van volgens mij 14 of 15. En die zei op het einde, pap, ik hou van je.
0: Oh.
1: Nou, ik moest bijna huilen. Dan heb je het gewoon goed gedaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat vind ik heel leuk.
1: Ja, dat is heel schattig.
0: Oh, wat leuk. Nou, dus ben ik een keer ook wel bij Barbara thuis geweest. En dat was Puk en Michel natuurlijk, collega van ons. Ja, en jullie zijn bij mij wel eens geweest. Ja, ik vind het toch eigenlijk wel heel erg leuk.
1: Ik vind het ook leuk op jouw kinderen. Die zie ik af en toe natuurlijk wel.
0: Ja,
1: je hebt leuke kinderen ook.
0: Ja.
1: Ja, wij volgen elkaar ook op Instagram.
0: Oh, liken
1: alles. Ja, ik heb gisteren nog iets van Maaike, je dochter, geliked. Er stond een vriend die zat in een vliegtuig of zo. Even liken.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Wat grappig. En volg je Jesse ook op Instagram?
1: Jesse ook, ja.
0: Nee. Ja. Dus we zijn eigenlijk gewoon 1 grote familie.
1: Eigenlijk wel.
0: Oh, wat heerlijk. Kunnen we ook een keer met elkaar vakantie doen?
1: Niet heel erg.
3: Maar wat is de vraag voor iedereen?
0: Weet ik niet. Nou ja. Nou ja, of je... ik hoop, ja, misschien werken luisteraars nog, misschien niet meer. Of je ook wel eens hun familie ontmoet hebt.
1: Ja.
0: Dat is een vrij korte vraag.
1: Of misschien wel je geliefde. Ik heb hier 2 ervaringsdeskundigen tegenover mij zitten.
3: De geliefde van de collega. Moet simpel zijn, hè?
1: Oh, ja. Dan heb ik niks gezegd.
0: Oké. Okay. Dus of je wel eens de geliefde of de familie van je collega's ontmoet hebt.
1: Ja. Nee, het wordt inderdaad ingewikkeld.
0: Nou, het maakt me niet uit waar het over gaat.
3: Niemand gaat bellen, hoor.

0: waren de Poppies met No Rien Changé. Oftewel, er verandert helemaal niets. Goed, hoe goed is jouw band met inderdaad de familie van jouw collega's toen je nog werkte, of misschien nog steeds, hè? Want ik ga ervan uit dat heel veel mensen wel nog werken. Ja, en weet je, ik vind het leuk, Maarten. Jij volgt mijn kinderen,
1: ja.
0: Maar mijn kinderen volgen jou ook.
1: Ja.
0: En je wil niet weten hoe vaak het gesprek over jou gaat.
1: Oh jee.
0: Ja, nee, maar echt heel complimenteus.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, ze vinden jou echt heel erg leuk.
1: Oh, leuk.
0: Sterker nog, ze zouden het liefst dan volgend jaar naar die bruiloft willen.
1: Oh, dan, ze zijn welkom, hoor.
0: Ah, ja, hoor. Dat zou goed wezen. Ja,
1: ik doe ook trouwens, mijn nichtje heet ook June.
0: Ja.
1: En dan zing ik ook heel vaak. Dat is natuurlijk jouw liedje bij Bart van June, ja. Wat ga je doen?
0: En dat zing je voor haar.
1: Ja, en mijn moeder zingt dat ook wel eens voor haar.
0: Ja, wat schattig.
1: Ja. En mijn dichtje zegt ook altijd, als ik jou heb, zegt ze... welkom doe je. Je bedoelt grote June.
0: Oh ja.
1: Jij bent grote June bij ons in de familie.
0: Ja, dat snap ik wel. Want kleine June is zij
1: zelf.
0: Ja, dat is zij zelf. Nee, maar dat is heel leuk. Nou goed, van hoeveel collega's ken ik een beetje de achtergrond en de familie? Ja, dat zijn er denk ik toch dan niet zo heel erg veel. 5 misschien of zo. En jij dan?
1: Wat?
0: Bij hoeveel collega's ken jij de achtergrond? Heb je wel eens familie en geliefden ontmoet?
1: Geen idee. Ja, de vrouw van Pieter Kok vind ik leuk.
0: Oh ja, Esther.
1: Ken ik natuurlijk. Oh ja. En zijn kinderen ken ik ook.
0: Ja.
1: De vriend van Jelmer Vlot ken ik ook goed.
0: Oh, heb je die ontmoet?
1: Die ken ik een beetje. Die volg ik ook op Instagram. Ja, dat een beetje.
0: Ja, grappig, ja. Hè? Ja, leuk. We gaan even naar Jos Blomkist. 088-850-51-52. Als jij dat dan ook hebt of hebt gehad. Jos, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag, Dylan.
0: Hallo daar. Hoe zit dat met jou?
2: Nou ja, ik weet het niet. Ik schreef vooral naar jullie van... Vroeger was, als je niet zo'n grote afdeling had... was het eigenlijk een soort familie. Sorry.
0: Gaat het?
2: Jawel, een beetje verkouden. En ja, we hebben het een periode gehad. Die had dan een jaar of budget van, om een feestje te organiseren met elkaar. Dat was dan in het systeem. En dat werd dan per jaar verdeeld over een van de collega's.
0: Ja.
2: En de een deed het dit jaar en de andere deed het volgend jaar en het jaar erop en zo. Dat ging een mooi rondje. En het waren nou mannen 15, dus ik heb er maar 10 jaar gewerkt. Dus ik heb hem niet helemaal rondgekregen. Maar we kwamen wel gewoon bij elkaar thuis.
0: Ja, leuk is dat. Maar dat is dan ook een voordeel als het een beetje gewoon een klein bedrijf is of een kleine afdeling.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, het was een heel groot bedrijf, maar een kleine afdeling.
0: Ja, precies. En je krijgt toch ook alweer een beetje andere kijk op iemand. Dat maakt het contact dan net even weer wat diepgaander, nou, denk ik dan.
2: Ik vond de partners van een aantal collega's leuker dan de collega's zelf.
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Hey, hartstikke goed. Dankjewel, Jos. En de groeten thuis.
2: Prima.
0: Goed zo, dag. Ik zie ook een appje binnenkomen van Francis. Die heeft mijn dochter wel eens ontmoet, want die heeft hem geholpen bij de dankjewel diner. Dat was ze in de bediening.
1: Ik zie het, ja, met een mooie foto.
0: Ja, echt leuk. Heel leuk. Ja. Wat komt er verder binnen, Maarten?
1: Ook Elise stuurt een appje. Ze zegt, ik ben heel benieuwd naar de kinderen van June. Dus dat speelt toch wel. Misschien moet ik je uitnodigen als gast. Dat is leuk. Ga je ze interviewen?
0: Oh, wat schat.
1: Dat zou leuk zijn. Evelien dan, die zegt...
0: Zou ze dat willen? Weet ik niet.
1: Weet ik niet, moet je vragen.
0: Ja.
1: Evelien zegt, mijn buurvrouw is tegelijkertijd ook een collega. Dus ik ontkom er niet aan. Ook niet in het weekend. Ik zie er heel vaak. Hans die zegt, mijn vrouw en ik gaan al jaren op vakantie met een collega van haar en aanhang van haar.
0: Dat kan dus ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, waarom niet? Inge zegt, ik heb een zoon van 14 en zijn beste vriend is dan weer de zoon van een collega van mij.
0: Oh.
1: En Pieter tenslotte die zegt, ik werk in een familiebedrijf en werken met je familie is niet altijd een goed idee.
0: Nee, dan krijg je dat ook nog wel. Nee, oké. Weet je, we hebben heel lang in Amsterdam hebben we ook Sinterklaas bijeenkomsten georganiseerd. En dan kwamen de kinderen van collega's allemaal naartoe.
1: Oh,
0: dus wij hebben die kinderen ook een beetje op zien groeien.
1: Ja.
0: Het is echt wel heel leuk. Oké, maar vakantie met een collega, dat moet dus kunnen.
1: Ja, waarom niet?
0: Dus dan zou ik volgend jaar mee kunnen op die huwelijksreis.
1: Ja, als jij de koffers draagt.
0: En de reis betaalt.
1: Ja, dat ook.
0: Okay. Dank jullie wel voor de appjes.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ik ben Els uit Hoofddorp.
8: Ik ben Hans en ik kom uit Pakkum.
9: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
10: Ik ben

0: 11:01 precies. In Den Burg op Texel is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, aangezien het een landelijke maatregel was. Maar dat was wel heel ingewikkeld, zei ze vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Zij vond de avondklok zeer frustrerend en vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op mensen. Ze benadrukte meermaals kenbaar gemaakt te hebben wat zij ervan vond, maar ze wilde geen ruzie binnen het bestuur. Ze had wel last van gewetensnood, maar als bestuurder heb je je te voegen naar democratische besluitvorming, zei ze vanochtend. Bij een grote brand aan de Amsterdamse Raadhuisstraat is vanochtend een souvenirwinkel volledig uitgebrand. Een hond is gered. Ja, twee mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Boven de winkel waar de brand woedde zijn meerdere appartementen. En daar was ook de hond die gered kon worden. Verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren. Op verschillende andere plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners de schade op van het noodweer afgelopen weekend. In Landsmeer brandde een huis af. Ook op sommige plaatsen is het zwemwater vervuild omdat het riool is overstroomd. De dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam werd aangetroffen op het strand ter hoogte van De Koog. En Ajax neemt per 1 juli afscheid van sportief directeur Marijn Beuker. De Amsterdamse club meldt dat dat besloten is omdat het beter is om uit elkaar te gaan. Ja, Beuker werkte sinds 2023 bij Ajax en hij was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Maar toen Jordi Cruijff werd aangesteld als nieuwe technisch directeur begin dit jaar, vielen de meeste taken van Beuker weg. Ja, Cruijff kreeg namelijk de eindverantwoordelijkheid over Ajax 1, Jong Ajax en onder 19. En meer nieuws, dat vind je natuurlijk in de app en op nanieuws.nl.
0: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht en het is met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
2: Joen, goedemiddag.
0: Dag, wat kunnen we vandaag verwachten?
2: Ja, vandaag is het mooi weer. Heerlijk weer eigenlijk, zou ik willen stellen. De lucht is een stuk droger. Temperaturen zijn aangenaam. Het is op dit moment aan de kust 20 tot 21 graden. Elders 22 tot 23 graden. Er komt nog wel iets bij. Maar al met al prima temperaturen. Veel zon, ook al wat wolkjes. Maar over het algemeen behoorlijk wat zon. Ook de zeewatertemperaturen zijn nu op niveau. Dat is 20 tot 21 graden. Dat komt in deze tijd van het jaar vrijwel nooit voor. Dat is meestal pas begin augustus het geval. Bedoel ik echt op de stranden voor de kust. Hè? Want andere wateren zijn natuurlijk wel wat warmer.
0: Ja.
2: En de wind die is meest matig uit het noordwesten. Dus een heerlijk windje erbij, mooi weer. Ja, er is helemaal niets aan de hand. Veel beter natuurlijk voor de meeste mensen dan het verhitte weer van de afgelopen tijd. Nou, morgen wordt ook zo'n mooie dag. We hebben zon, we hebben ook al wat wolken. Want er zijn wat zwakke storingen in de buurt. Maar die doen verder niks, blijft droog. Temperatuur komt aan de kust uit op zo'n 21 tot 22 graden. Elders 23 tot 24 graden. En de wind is 's ochtends zwak tot matig uit het oosten. Later op de dag gaat de wind uit het westen waaien. Op woensdag en donderdag neemt de kans op een paar buien toe. Temperatuur verandert er niet veel. Er is ook af en toe zon. Op donderdag wat meer wind. En vanaf vrijdag is het dan weer onder invloed van hoge druk boven de kanaalregio. Droog weer met geregeld zon. En temperaturen die ongeveer op hetzelfde niveau gaan uitkomen. En pas na het weekend zien we weer een temperatuurstijging. Maar of dat werkelijk weer zal leiden tot excessieve warmte, dat valt nu nog niet te zeggen. Het is ook nog ver weg natuurlijk.
0: Daar is het iets te vroeg voor.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspraak?
2: 1025 en vandaag is het Sint-Pieter. En als het op Sint-Pieter schoon mag zijn, dan drinken al de mulders wijn. Maar valt er dan de regen, het valt hen en de bakkers tegen.
0: Ja, precies, want dat scheelt weer in de oogst. Hartstikke goed, dankjewel.
2: Ja hoor.
0: Dag.
2: Hoi.

0: Het eindigde zo mooi met vioolmuziek natuurlijk. Maar opeens is die plaat klaar.
1: Ja.
0: Vind ik toch moeilijk.
1: Vind het wel een mooi nummer altijd.
0: Ja, Love and Understanding van Cher.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pin.
2: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Ik denk dat de meeste mensen het wel weten. Vannacht om 3:00 speelt de Nederlandse elftal tegen Marokko.
1: Ja.
0: Ja, en als we dan winnen, dan moeten we zaterdagavond tegen de Canadezen om 7:00 s'avonds. Dus een christelijk tijdstip.
1: Ja.
0: Oké, nog één wedstrijd op een beetje ongewoon tijdstip.
1: Ja.
0: Maar het is niet anders.
1: Nee.
0: Hoort erbij.
1: Ja.
0: Goed. Dan heb ik de selectievraag. Waar denk je aan bij het WK?
1: Okay.
0: Dus waar denk je aan bij het wereldkampioenschap voetbal? Al heb je niks met voetbal, dan moet het toch te doen zijn. Vind je niet?
1: Tuurlijk.
0: Kan je altijd iets verzinnen. Dus waar denk je aan bij het WK? Het is de M van Marie. 088 850 51 52. Weet je iets, Maarten?
1: Nee.
0: Maasbeker is niet goed.
1: Dat is vast een speler met de M.
0: Ja. Voor Frankrijk. Oké, okay, 088 850 51 52. Waar denk je aan bij het WK-voetbal? En dan moet het in ieder geval beginnen met de M van Marie.

0: Toto en Stop Loving You. We gaan beginnen, Maarten.
1: Ja!
0: Kunnen we?
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De vraag die gesteld werd als selectievraag is: waar denk je aan bij het WK voetbal? Beginnend met de M van Marie. En wat kwam er binnen?
1: Nou, de beste speler van de wereld, Messi.
0: Messi,
1: ja,
0: Lionel Messi.
1: Marokko, Medici, de middenstip, Mikken, Memphis Depay.
0: Memphis.
1: Moe van het kijken, als je 's nachts moet gaan kijken. En, deze vond ik mooi, meedoen is belangrijker dan winnen.
0: Oh, nou, vanavond niet hoor. Dag. Ik dacht dat Mbappé ook gewoon nog wel... Dat is een speler
1: Mbappé.
0: Van Franca. Mbappé.
1: Oh.
0: Ja, dat is een hele goede speler.
1: Oké,
0: met wie gaan we spelen?
1: Met Gerda en Rodi.
0: Ja, daar zijn ze. Gerda, goedemiddag.
3: Hallo June,
0: hi Rodi. Hi, dag Rodi.
3: Een hele goede middag June.
0: Ja jongen, ben jij van de voetbal?
3: Altijd.
0: Mooi.
3: Ja.
0: En waar ga je kijken?
3: In het café.
0: En welk café?
3: Nee, dat is in Amsterdam.
0: Ja, maar welk café?
3: Ja, geen idee. Wat gezellig lijkt. Wat er open is.
0: Moet je het café nog uitzoeken?
3: Ja.
0: Oké, hartstikke goed. En wat gaat het worden denk je vanavond tegen Marokko?
3: Verlenging is strafschop en dan helaas eruit.
0: Ach, mijn lieve. Oké, nou, laten we er niet van uitgaan. Maar dankjewel. Wat was je antwoord eigenlijk? Dat vergeet ik helemaal.
3: Dus voor mij was middenstip.
0: Middenstip, hartstikke goed. Daar begint het, op de middenstip. Gerda, sorry dat ik even aan de slag ging met Rodi. Hou jij van voetbal?
3: Nou, niet echt.
0: Niet echt, oké. Nou, die moeten er ook zijn, hoor.
3: Maar de Nederlandse wedstrijden kijk ik wel. Maar voor de rest vind ik het goed.
0: Dus je gaat vannacht je wekkertje zetten op 14:15?
3: Nou, ja, twijfelachtig.
0: Oh, oké. Nou, ik spreek je morgen wel. Het geeft ook energie, hè, voetbal kijken.
3: Jawel, ja. En dit is natuurlijk heel belangrijk.
0: Precies. Gerda, wat had jij als antwoord?
3: Media.
0: Media, tuurlijk. Zonder de media beginnen we helemaal niets. Maarten, ben jij er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: En wat is de eerste vraag, Maarten?
1: Wat kun je een lekker drankje voor op vakantie?
0: Oh, ik overviel je. Oh, altijd paraat. Een drankje. Wat kun je drinken? Een lekker drankje. Het is de N van Nico.
3: Een neut.
1: Een wat?
0: Een neut.
3: Een neut.
1: Een neut.
0: Neut is een borreltje.
1: Een lekker neutje.
0: Een lekker neutje.
1: Hartstikke goed punt voor Rodi.
0: Oké. Vraag nummer 2 komt bij mij vandaan. Vraag nummer 3 weer bij jou. Iets van papier. Iets van papier. Wat kunnen we doen? Wat is er allemaal van papier? Het is de H van Hendrik. Iets van papier met de H van Hendrik.
3: Nou... Goeie vraag.
1: Ja. Iets van papier met de haai.
0: Ik weet wat. Mag ik?
1: Ja.
0: Een handleiding.
1: Nou.
0: Leuk, hè?
1: Mooi.
0: Ja, ik vind hem ook zo leuk. Oh, wat heb ik gewonnen. Niks. Oké, wat is
3: er?
0: En jouw vraag, Maarten.
1: Ik moest denken aan... Wimbledon is vandaag begonnen. Waar denk je aan bij tennis?
0: Oh ja, waar denk je aan bij tennis? Wimbledon, oh... Het is de E van Eduard.
3: Een ace, man.
0: Een ace.
1: Oeh, dat gaat heel snel. We doen eerst Gerda. Wat zei jij?
3: Ace.
0: Ja, maar een ace slaan is met een A.
1: Oh ja, dat is A-C-E, hè?
0: Ja.
1: En Rodi zei dat volgens mij ook, hè?
3: Ja, ik zei ook ace. Ja, dat klopt.
0: Nee. Ja, dat is toch gewoon niet goed?
1: Dat is niet goed, helaas.
0: Oké, hebben we nog iets anders?
3: Het erepodium.
1: Het erepodium.
0: Erepodium.
1: Ja, hoor.
0: Ja,
1: hartstikke goed. Goed. Punt voor Rodi.
3: Goed, Rodi, hoor.
0: Ja. Ik dacht gewoon Engeland. Vraag nummer 4 is: wat kun je verzamelen? Wat kun je verzamelen? Nou, wat kun je allemaal verzamelen? Het is de T van Tinus.
3: Tijdschriften.
1: Oeh, was tegelijk, dus we doen eerst Gerda.
3: Tijdschriften.
1: Tijdschriften kan je inderdaad sparen. En Rodi?
3: Truiers of t-shirts.
1: T-shirts.
3: Voetbalclubjes.
1: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed. Allebei een punt, want het was tegelijk.
0: Zoon van Barbara Mulder heeft heel veel t-shirts. Hè? Die heeft natuurlijk heel veel voetbalshirts.
1: Met zijn eigen naam erop ook.
0: Ja, goh.
1: Ja.
0: Die jongens 21 en die gaat door naar de volgende club. Hup,
1: ja,
0: goed, zo kan hoor. Het ook, hè, met je carrière.
1: Zeker.
0: Is toch anders dan wat wij doen?
1: Ja. Ook qua salaris, denk ik.
0: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het spelen. En, niet, en om het winnen. Oké, dan hebben we vraag nummer 5. Die komt bij jou vandaan, Maarten.
1: Iets dat op dit moment groeit en bloeit.
0: Och, wat een mooie filosofische vraag. Nou, in ieder geval, de carrière van Teun Gijzelhardt, dat groeit en bloeit. Groeit en bloeit met de A van Anton.
3: Anjers.
1: Oh, doen we weer, want het was weer tegelijk. Wat zei jij, Gerda?
3: Anjers.
1: Ja, die bloeien je nu. En Rodi?
4: Is er apen.
1: Apen?
0: Apen?
4: De apen kunnen groeien voor een hele reten.
1: Ja, dat zijn de baby-aapjes die nu geboren zijn, die aan het groeien zijn. Nou, het maakt voor de stand niet uit, want Rodi heeft gewoon gewonnen met 4-2.
3: Rodi, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
0: Ik denk, er komt aardbeien, komt er wat te sprake. Zit er ineens tussen de apen. Oké, Rodi, gefeliciteerd. Inderdaad, het zijn Maarten al. En Gerda, wekkertje zetten, hè, vanavond.
3: Nou, ik doe mijn best, maar ik beloof niet.
0: Nee, doe me niet. Ik kom
3: maar jullie veel plezier.
0: Ja, dankjewel, schat. Rodi, gefeliciteerd. Je mag de prijs uitzoeken bij Maarten.
3: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Goed zo. Dag. Oh, wat lekker om deze weer te draaien.
1: Ja.
0: Adele.
1: Slank geleden.
0: Goh, weet je hoe die heet?
1: Water Under the Bridge.
0: Dat bedoel ik.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
8: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
11: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
12: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Ene precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van de kwalitatief allerbeste nieuwslezer, Barbara Mulder. Waarom kijk je nou naar José Dieker?
15: Ja, gewoon. Zij is kijk geen nieuwslezer.
16: Nee, nou ja. Dank voor het compliment.
14: Graag gedaan.
16: En ik heb het nieuws. Namelijk de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die moest de avondklok tijdens corona uitvoeren. Aangezien het een landelijke maatregel was. Ze noemde de avondklok zeer frustrerend, met veel negatieve effecten. Marijn Beuker die vertrekt bij Ajax. Hij was daar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. En verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen, vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: de wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
12: Bij Pauw Recreatie en heer Hugo Waard...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: June tot 2.

0: 9 minuten over 1 op deze maandag 29 juni. We gaan het hebben over katten. En dan is er maar één persoon die je uit kan nodigen. Dat is de kattengedragsdeskundige José Dieker. Zij is vaker bij ons te gast geweest. Ja, de vakantieperiode komt er aan. En dan gaan we heel vaak op vakantie, of het nou binnen of buitenland is. En dan zijn we weg. En als we een kat hebben, nemen we die kat dan mee? Of laten we de kat thuis met een beetje goede verzorging? Dat is de vraag. José Dieker, kattengedragsdeskundige in Weesp. Verbonden ook aan het Grote Plein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt katten?
1: Zeker.
0: En als je op vakantie gaat, wat doe je dan met je katten?
1: Die blijven lekker thuis. Want ik ga niet weg. Nee. Ik ben eigenlijk gewoon zo'n tut die zijn katten niet ergens onder gaat brengen. Dus wij gaan gewoon dagjes weg.
0: Oké, jij gaat niet langer op vakantie.
1: Nee.
0: En stel dat jij 2 weken op vakantie zou gaan naar het buitenland, zou je kat dan meenemen?
1: Nee. Ik zou dan voor een oppas aan huis zorgen.
0: Ja, er zijn wel mensen die de katten meenemen. Ik heb dat zelf ook gezien een paar weken geleden tijdens vakantie. Mm-hmm. Waar moet je dan aan denken als je je kat van plan bent mee te nemen?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk sowieso verstandig. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe ver weg je gaat, hè? Om katten al van jongs af aan te socialiseren. Op het vervoeren, in een mandje, langdurige ritten maken. En als je een kat daaraan wendt, dan is dat vaak wat makkelijker. Ook niet voor elke kat, hoor, want karakter heeft natuurlijk ook, speelt ook een rol. Om dat aan te kunnen. Maar zo'n kat moet natuurlijk in een klein mandje of in een kleine
0: band. Ja, dat vinden ze niet grappig.
1: Dat is niet leuk. Katten zijn heel stressgevoelig, ook gevoelig voor veranderingen. Dus ik denk dat je de meeste katten er geen plezier mee doet om ze mee te nemen.
0: Nee. En stel dat je er toch voor kiest om je kat mee te nemen, dan moet je op een gegeven moment toch ook stoppen om zo'n kat te laten plassen. Hoe werkt dat? Ja, hoe lang kan een kat überhaupt zijn plas ophouden?
1: Nou ja, kijk, als het moet, dan kan dat natuurlijk best wel lang. Maar de vraag is, moet je dat willen? Hè? Dus het mooiste is als je een zodanig grote bench hebt dat daar ook een klein kattenbakje in kan, zodat die kat ook onderweg naar de bak kan. En dat hij voldoende water en eten heeft. Het eruit halen onderweg is natuurlijk ook een risico. Ja. Hè? Want als je een kat naar buiten laat, ja, dit kan je niet zomaar loslaten.
0: Nee, dus je moet een riempje en anders ontsnapt hij.
1: Ja,
0: goed, ik hoor het al. Jij bent er geen voorstander van om de kat dus mee te nemen op vakantie. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die gaan op vakantie in eigen land, of die hebben ergens een vaste standplaats en nemen de kat mee. Ja. En dan zie je zo'n kat wel eens op een camping aan een riempje en aan een lijntje. Hoe werkt dat? Hoe vind je dat voor zo'n kat?
1: Nou, ook dat moet je een kat aanleren. Je kan hem niet zomaar even een tuigje aandoen en aan een lijntje. Het is geen hond. Hè. Voor een kat, die kan ineens, als hij ergens van schrikt, een bepaalde kant op rennen, verstrikt raken. Daar zijn ook risico's aan. Dus ook dat moet je eerst aanleren. Ik heb vroeger wel mijn kat meegenomen toen we nog op een camping stonden. En dat ging eigenlijk best heel goed. Maar dat was een ritje van een half uur. En dan kon hij daar ook los. En hij bleef ook in de buurt, dus dat was helemaal prima. Maar dat moet wel kunnen. Hè? Dus de kat moet dat aankunnen, die moet daar makkelijk in zijn. En dat kun je wel oefenen. En als ze niet los mogen, moet je dus oefenen met een tuigje al van jongs af aan. En dan gaat dat soms best heel goed.
0: En is dat ook zo'n tuigje dat je tegenwoordig vaak bij honden ziet, zo'n harnasje?
1: Ja, dat is eigenlijk wel het mooiste. Niet zo'n ding wat om de nek zit. Want daar kunnen ze zich natuurlijk aan ophangen.
0: Ja.
1: En het moet de juiste maat zijn. Het moet niet te strak zijn, niet te los zijn. Dat hij zich er niet uit kan ontworstelen. Ik vind dat zelf altijd wel mooie tuigjes.
0: Ja. We praten zo meteen verder. Na de plaats van Acta de Munnik. En dan hebben we het over de kat thuis laten. Wat moet je dan regelen? Want ik heb wel eens gezorgd voor de katten van de buurvrouw aan de overkant. Daar moest ik toch iets raars doen? Nou, dat komt zo meteen wel. 088-850-51-52. Heb je vragen over het gedrag van je kat, dan kun je die nu stellen. En dan gaat José Dieker hem straks beantwoorden. 088-850-51-52.

0: dan.
1: Agda en de Munnik, en dan leef ik toch nog een keer. We praten verder over onze katten. En als er vragen zijn over het gedrag van de kat, dan kun je die vragen natuurlijk allemaal doorbellen. Goed, stel dat we dan wel weggaan en we kiezen ervoor om onze kat thuis te laten.
2: Ja.
1: Dan moet je zorgen voor in ieder geval goede opvang. Nou ja, goede verzorging. Oké, ik heb bij de buurvrouw heb ik het gedaan. Ze is trouwens verhuisd. 2 katten. Daar moest water naartoe. Gefilterd water. Nou, daar had ze een apparaat voor, dat snap ik wel. Maar ik moest daar ook gewoon dan 2 keer per dag een liedje zingen bij de katten.
2: Oh.
1: En dat heb ik niet gedaan. Ik denk, dit gaat wel heel ver. Ik vertelde thuis en de kinderen hoorden dat. En ja, die vonden het wel grappig. En Arjen zei, joh, dat ga je toch niet doen. En toen dacht ik, ja, dat zal de kat het merken dat ik het niet doe. Ik heb het ook niet gedaan. Goed. Wat vind jij een goede verzorging voor je kat als je er niet bent?
2: Nou ja, je kunt inderdaad ervoor kiezen om thuis iemand te laten komen. Je kan ook vragen of een familielid of een kind.
1: Gewoon in huis?
2: In huis komt logeren, zeg maar. Soms vinden dat mensen leuk om in een ander huis op te passen. Je kunt ook iemand vragen om 2 keer per dag te komen. Of je kunt een professionele kattenoppas inhuren. Ik vind dan altijd wel belangrijk dat iemand 2 keer per dag komt. Niet 1 keer per dag. Om toch even inderdaad het water te verversen. Maar ook die aandacht te geven. Ja. Even die knuffel. En
1: ja, want niet spelen. Dus alleen dat eten neerzetten.
2: Nee, het is juist die interactie. Hè. Normaal klets je ook even tegen je kat. Of je aait hem. Of je gaat even spelen. Ja, die interactie die missen ze natuurlijk. Het gaat niet alleen maar om eten en drinken. En dan vind ik 2 keer per dag even checken hoe het met de kat gaat. En meestal, als ik het doe, ik pas dan ook op de katten van mijn zoon momenteel. Doe ik 1 keer wat korter en de andere keer ben ik gewoon 2 uur ben ik bij ze. En dan ga ik spelen en doe ik van alles met ze. En als ze niet willen, is het ook goed. Dan ga ik gewoon even op de bank zitten en een beetje kletsen.
1: Ja. Laat je dan die kat wel naar buiten als je dus op de kat past van een ander?
2: Dat hangt ook weer van de situatie af. Als die kat had gewend is om gewoon zelfstandig via een luikje naar buiten te gaan, dan zou ik dat wel doen. Want ja, je krijgt natuurlijk enorme stress. Die kat begrijpt er niks van als dat ineens niet meer kan. En waarom zou die ineens niet terugkomen? Kan altijd, maar dat is niet heel erg waarschijnlijk. Dus ik zou hem gewoon zoveel mogelijk zijn eigen routines laten houden. Dan heeft hij de minste stress.
1: Ja. En hoe lang kan dit maximaal duren, verzorging van een kat door een ander?
2: Dat hangt dus van de intensiviteit van de zorg af. Als je iemand in huis hebt, dan kan dat een maand zijn. Dat maakt niet uit. Maar als iemand maar 1 keer per dag eventjes wat eten komt geven, dan vind ik dat maximaal een week. Is dat 2 keer per dag en met extra aandacht, nou, dan kan het ook wel 2 weken zijn.
1: Ja, wat vind je van een kattenhotel?
2: Dat kan ook. Zeker. Alleen daar moet je ook weer kijken naar de individuele kat. Heb je een angsthaasje? En zit hij in een kattenhotel alleen maar 2 weken in een hoekje, doe je hem die kat daar geen plezier mee.
1: Nee.
2: Maar heb je een hele sociale open kat die het ook leuk vindt om met andere katten te zijn, dan kan het ook weer een verrijking zijn. Hè? En soms heb je ook geen keus. Dan moet je wel, want je hebt die opvang niet. Regel het dan in ieder geval lang van tevoren. Hè? Als je nu nog iets wil boeken, is het allemaal vol. En dan kan je misschien een plekje alleen met een uitloop naar buiten regelen, zodat je het wel zo comfortabel mogelijk voor die kat kunt regelen. En dan is dat ook prima. Maar als je het nu nog moet regelen en dan komt
1: dat is te laat.
2: Een kat met een ruimte met 20 andere katten, ja, daar doe je hem geen plezier mee.
1: Nee. Kunnen katten een beetje tegen de hitte eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, goed, ze hebben wel een dikke vacht. Dus ze kunnen wel wat hebben, hoor. En je moet ze daar natuurlijk wel een beetje tegen beschermen door wat schuilplekken en wat koele plekken te creëren. En voldoende water aan te bieden, natuurlijk.
1: Altijd wat water, inderdaad. Ja. En voldoende plekken. Ja. Maarten, ik zie nog wat appjes binnenkomen.
3: Ja, meneer Koenen zegt, als ik met mijn kat naar de dierenarts ging, dan zat hij in een kleine hondenbench. En dan had hij die bench met een deurtje een beetje opengezet. Is dat een goed idee? Werkt dat goed?
2: In de auto?
3: Ja, en ook dus bijvoorbeeld in de wachtkamer van de dierenarts.
2: Nou ja, zolang het maar veilig is. Als je het deurtje een beetje open hebt en er komt in de wachtkamer ineens een hond binnen, dan kan het ook zijn dat het fout afloopt. He, dus dat de hond naar de kat toe gaat of de kat die schrikt en die rent naar buiten.
3: Ja.
2: Hetzelfde geldt in een auto. Moet je ook altijd wel voorzichtig zijn dat als er iets gebeurt, dat die kat niet door de auto geslingerd wordt. Dus ja, zo'n deurtje open zou ik eigenlijk niet zo gauw doen.
3: Nee. En dan nog Elsbeth, die vertelt zelf over een ervaring waarop via een website je voor een oppas kan. Die kunnen via die website boeken.
2: Ja.
3: Wat is jouw mening daarover, over dat soort website? Dat dan een beetje een onbekende eigenlijk op je kat gaat passen?
2: ik zou wel eerst kennis gaan maken. Dus ik zou iemand uitnodigen om langs te komen en te kijken van nou, wat houdt dat dan precies in?
3: Ja.
2: Zijn er ervaringen van andere mensen? Dus dat je een beetje gaat kijken van, zijn er reviews? Op zich is een kattenoppas inhuren helemaal prima. En die mensen zijn vaak heel gemotiveerd en zorgen goed voor je dier. Dus ik heb nog niet gehoord dat dat fout is afgelopen of dat mensen negatieve ervaringen hebben gehad.
3: En ook niet als je je kat dan bij diegene dropt. Dus als je die eigenlijk uit die eigen veilige omgeving haalt en dan naar iemand anders toebrengt.
2: Liever niet.
3: Nee.
2: Maar ook daarvoor geldt, soms heb je geen keuze. Moet je plotseling weg, dan is alles beter. Ja,
1: kwestie van overmacht.
2: Ja.
1: Oké, ik denk dat we eigenlijk de belangrijkste dingen wel genoemd hebben. Zijn we nog iets vergeten? Verder nog extra dingetjes, extra snoepje tijdens de vakantie als je er niet bent?
2: Ja, een beetje extra verwennen is altijd leuk, tuurlijk. Ja.
1: Maar ja, snapt de kat dan waarom het is?
2: Nee, maar die vindt wel degene die dan steeds komt wel steeds leuker worden.
1: Ja.
2: He, als je normaal één keer per dag een klein beetje melk geeft en je geeft het nu twee keer per dag. Ja, dat doe ik met de kat van mijn zoon ook. Die komen nou al binnen als ik naar me toe als ik binnenkom.
1: Ja,
2: want we weten dat ze wat krijgen. Dus je maakt het voor de kat net even iets leuker.
1: En dat willen we ook.
2: Niet overdrijven, maar doe het gewoon.
1: Precies, we doen het gewoon. 088 850 51 52 voor wellicht nog een vraag. Op de valreep, zo niet, dan doen we het de volgende keer. Dit is Chaka Khan, I'm Every Woman. En je luistert naar NH. June till 2.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
9: Ik ben Els uit Hoofddorp.
10: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché macho.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Half twee is het bijna over 1 minuut. Bussum 25 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, omdat het een landelijke maatregel was. Maar het was wel heel ingewikkeld, zei ze vandaag, tijdens de parlementaire enquêtecommissie corona. Femke Halsema vond de avondklok zeer frustrerend en vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op de mensen. Daarnaast merkte ze vandaag op dat sommige groepen in de samenleving veel harder getroffen werden door corona dan anderen.
14: Mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
13: Ja, en dat zei Femke Halsema vanochtend. Ja, ze wilde zich als bestuurder voegen naar de democratische besluitvorming en voerde daarom de avondklok in, zei ze. Ajax neemt afscheid van sportief directeur Marijn Beuker per 1 juli al. De Amsterdamse club meldt dat dat besloten is, omdat het beter is om uit elkaar te gaan. Beuker werkte sinds eind 2023 bij Ajax. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Toen Jordi Cruijff werd aangesteld als nieuwe technisch directeur begin dit jaar, vielen de meeste taken van Beuker weg. En de dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Nou, het lichaam werd gevonden op het strand ter hoogte van De Koog. Je hoorde het al even, verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Ja, dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars nu de schade op een centraal punt willen inventariseren. Op verschillende andere plaatsen in Noord-Holland nemen bewoners schade op van het noodweer. Ja, in Landsmeer brandde een huis af. En ook is op sommige plekken het zwemwater vervuild omdat de riool overstroomd is. En bij een grote brand aan de Amsterdamse Raadhuisstraat is vanochtend een souvenirwinkel volledig uitgebrand. Een hond is wel gered. Twee mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij veel rook hadden ingeademd. Boven de winkel waar de brand woedde zijn meerdere appartementen ontruimd. En de brandweer controleert nu de woningen en is bezig met het ventileren. Er vielen geen gewonden. En meer nieuws vind je bij ons in de app en op nanieuws.nl.
15: Keurig. Oh.
13: Wat is er met je stem?
12: En die ben ik kwijt. Ik wilde zeggen keurig, Barbara.
13: Oh, dat is goed. En de krul van de juf.
12: Ja, maar mijn krul kwam er niet zo lekker uit.
13: Maakt niet uit, hoor.
12: Laten we maar gaan luisteren naar het weerbericht met Jan Visser.
11: Vanmiddag is het droog en zonnig met temperaturen in de kuststreek rond 22 graden. Elders wordt het 23 tot 24, in het Gooi wellicht nog 25 graden. De wind waait uit het noordwesten en is heerlijk verfrissend. Morgen droog en geregeld zon, maar ook wel wat bewolking. De temperatuur opnieuw tussen 22 en 24 graden en de wind is zwak tot matig uit het oosten, later op de dag uit het westen.

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.
1: NH helpt.
0: We hebben een aantal keren per week hebben we een helpactie. Sterker nog, we hebben ook het programma van Rachel Morsink. En dat is iedere zaterdag van 12 tot 2. En daar zitten ook helpacties in. Dus als je hulp nodig hebt, dan weet je ons te vinden. Althans, dat hoop ik. Zo hebben we Sjoerd op pad gestuurd. Ja, het is wel een verhaal hoor, dit. Hij is bij een luisteraar en die is haar tas kwijt. Toch, Sjoerd?
2: Hey June, een hele goede middag vanuit Krukjes.
0: Krukjes, oh, dat was het.
2: Afgesproken met Loes.
0: Ja, Loes.
2: Ja, ze zwaait al. Kijk, je zat al op me te wachten natuurlijk, hè Loes? Hoe gaat het?
3: Nou, het gaat wel.
2: Het gaat.
3: Het is warm, hè?
2: Het is warm, hè? Je hebt een speciale bril op, zie ik.
3: Ja, dit is een bril die je over je eigen bril kan zetten.
2: Oh, dat is makkelijk.
3: En je springt het glas uit.
2: Hallo, hallo, kom op, mijn mensen voorbij lopen. Ja, hallo.
3: Ja, die liepen er straks ook al voorbij.
2: Oh, heb je niet gezien?
3: Nee? Nee, je wou ze niet zien.
2: Ik keek alleen maar naar jou, Loes.
3: Ja, dacht ik al.
2: Hé, Loes. Jij belde naar ons, naar NH Helpt. Want er is iets aan de hand.
3: Ja, ik ga elke week naar de markt in Heemstede.
2: Ja.
3: En toen heb ik zo mijn boodschappentas. Kwam ik van de markt af en zo rij ik meestal.
2: Ja.
3: Zo heb ik hem vast.
2: Je hebt je zit in een rolstoel, hè? Dus dan heb je een, zeg maar, de tas op je benen.
3: Ja, op mijn benen. Ja. Voor verre afstanden heb ik een elektrische rolstoel.
2: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan heb je boodschap. Oké, en wat is er toen gebeurd met je boodschappentassie?
3: Ik heb een aanval gehad toen ik klaar was met boodschappen.
2: Een aanval van epilepsie?
3: Ja, van epilepsie. Ja. En ineens, dan ben je helemaal verward en verwaand.
2: Ja.
3: En ik denk, ik mis er wat.
2: Ja.
3: Dus.
2: Tas kwijt.
3: Deze tas.
2: Ja.
3: Kijk, dat is een vrij grote tas.
2: Ja.
3: En toen ben ik helemaal weer terug. Ik denk, oh jee.
2: Oh. Dus je was dat, wat zat erin?
3: Ik was, nou, boodschappen.
2: Oh, echt waar? Wat zat er allemaal in?
3: Fruit, snoep en haring en brood.
2: Wat een wonderlijke combinatie. Fruit, snoep, haring en brood.
3: Ja. Nou, ik lust graag een haring.
2: Oh ja, echt waar? Wanneer ben je die kwijtgeraakt trouwens? Want het is natuurlijk vandaag maandag. Wanneer is die tas kwijtgeraakt?
3: Vorige week, woensdag.
2: Oh, nou die haring hoeven we niet meer dan.
3: Nee, die zwemt al. Ja.
2: Maar die snoep die erin zit, die kan nog wel even mee.
3: Ja, dat waren 6 zakken snoep.
2: Wat voor snoep was het?
3: Ja, voor allerlei soorten ouderwetse Hollandse snoep.
2: Oh, lekker. Ja. Ja. Dus die staat nog ergens. Maar die is dus ergens, staat die daar misschien nog op de markt?
3: Ik weet niet meer. Nee, want ik ben weer teruggereden richting... Ja. Ik weet niet hoe die straat heet, maar bij de Binnenweg...
2: Ja.
3: En ik heb het aan iedereen gevraagd. Ik ben nog helemaal verder doorgereden.
2: Geen tas gevonden.
3: Groenendaalse bord ben ik terechtgekomen.
2: Ja.
3: En niemand heeft hem gevonden.
2: Nou, dan gaan we nu een oproepje doen, want daar ben ik voor natuurlijk. Hè. Mocht je nou vorige week een tas hebben gevonden. Wat staat erop? Dirk, geloof ik, hè?
3: Ja, Dirk.
2: Ja. En daar zat dan in een haring.
3: Een doosje haring.
2: Sjokje snoep.
3: Verschillende soorten snoepsoorten. Ja. En brood.
2: Brood.
3: En en krentenbollen.
2: En krentenbollen. Nou, in een rode tas.
3: In een rode tas.
2: Wie heeft er mee? Moet dan iemand mee naar huis genomen hebben? Die is toch wel gaan smikkelen. Nou ja, en dan wil je dan ook alles nog terug hebben? Of zeg je van nou, die haring hoef ik niet meer?
3: Nou, ik zou wel graag willen weten waarom. Het was haast 15 euro snoep.
2: Zo. Ja. Nou, we zoeken dus voor Loes de June, de Dirktas. Rode Dirktas met haring erin. Bakje haring, hè? Bakje haakharing. Zat er nog met uitjes ook?
3: Ja, uitjes.
2: Dingetje, ja, dat we wel kunnen herkennen als we de tas... zakje snoep dus, hè? 3 zakken snoep, grote zakken.
3: 6
2: 6 zakken snoep. En dan nog brood en krentenbollen.
0: Krentenbollen, ja. En fruit.
3: Ja.
2: Ja. Nou, mocht je het terugvinden, dan die haring hoeven we niet meer.
3: Nee, die legt wel te huilen. Dat zou ik niet.
2: De tas van Loes en met name de snoep, die missen
0: we. Ja, dat dacht ik al. Oké, snoep en fruit en krentenbollen. En die tas is dus van Dirk. En ja, ergens blijven liggen in Heemstede. 088 850 51 52.

0: Ed Sheeran, A Little More. We krijgen hele leuke appjes binnen en telefoontjes. Bijvoorbeeld naar aanleiding van die tas van Loes.
1: Ja, inderdaad. Ja, en John zegt wel heel terecht van die zoektocht is toch een beetje nutteloos.
0: Dat denk ik ook. Is maar we proberen het altijd wel.
1: Maar we wilden ook laten zien van dit is dus wat kan gebeuren.
0: Ja, dat, precies.
1: Zoiets kan je overkomen en dan wordt je tas nog meegenomen. Maar hij zegt, ja, als ik nou eens dat geld overmaak naar haar bankrekening, dan kan ze nieuwe snoep halen.
0: Nou, dat vind ik zo lief.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke lief.
1: Dus zeggen we dan opgelost?
0: Ja, eigenlijk toch? Wel, denk ik, toch?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, en zo kregen we nog ook telefoontjes van andere luisteraars. Zeker. Die dat ook willen doen.
1: Ja.
0: Super lief. Nou, ja, maar dat bedrag dat hij wil overmaken is wel heel veel, hè? Dus dat doen we gewoon.
1: Ja, hij zegt 50 euro, maar het was 15 euro.
0: Ja, dus, 15 euro. John, dank je wel. Ach, ja, mijn dag is al goed.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk.

0: George Ezra. En dit nummer heette Budapest. En dan gaan we door met Denise Williams en daarna nog Candy Station. Maar Maarten,
1: ja?
0: Kun jij mij vertellen wie we hier morgen hebben?
1: Zeker, morgen hebben we de zusjes Kleeman, oftewel
0: Suzanne en Monique. Kleeman, ja, Lois Lane. Waarom eigenlijk?
1: Ze hebben de nieuwe single.
0: Kijk, dat willen we.
1: Ja.
0: Superleuk. Dat hebben we morgen. Wat hebben we vandaag? In ieder geval vandaag de dag. En niet te vergeten, het programma Goedemiddag. Tot morgen.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Pelgrim verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
5: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door grote hagelstenen dat verzekeraars de schade op 1 centraal punt willen inventariseren. Marijn Beuker die vertrekt bij Ajax. Hij was daar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. In grote steden zoals Amsterdam die maken zich klaar voor een bijzondere voetbalnacht. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Goedemiddag.
5: Met Nick Velderman.

Daar is Terry Swims bij. En ha, ben jij een beetje een Mr. Know-it-all? In dat geval kun je heel goed de wedstrijd misschien vanavond wel voorspellen. Hoe zit het eigenlijk bij jou? Ja? Heb je er zin in? Ben je er voor te paaien? Zit je vannacht voor de tv? Ik moet je eerlijk bekennen, in eerste instantie dacht ik ga het niet doen. Maar het begint toch te kriebelen. Ik denk toch dat ik even een wekkertje zet, daarvoor even naar bed. Dan eruit, uurtje of 2:30, wedstrijdje aan. En ja, het wordt toch wel een wedstrijd die je gezien moet hebben. Dit is zo'n wedstrijd waarbij je over 10 jaar zegt, weet je nog, toen. Ja, zo'n wedstrijd wordt het. Ja, een adviesje om de vingers bij af te likken op het tijdstip om minder vrolijk van te worden. Althans voor mensen in Nederland die gehecht zijn aan hun slaap. Want de werkvloeren zullen dinsdag gevuld zijn met werknemers die vermoeider zijn dan normaal. Vanavond natuurlijk Nederland-Marokko. Wat wordt de uitslag? Gaat spannend worden. 100%. Ja, heel eerlijk, Marokko heeft echt een heel sterk team. En misschien zelfs wel sterker dan dat van Nederland. Ik hoop natuurlijk voor mezelf, vind ik leuker, dat Nederland wint. Maar beide partijen ontzettend goed. Ik gun het ze, moet je zeggen, ook beide wel. Wat denk jij? Wat gaat het worden? 088 850 51 52. En omdat het vannacht is, dacht ik, zijn er liedjes met Tonight in de titel die we kunnen draaien. Zo meteen 088 850 51 52. 088 850 51 52. Kim Wilde hoor je bij NH. Dit is Kids in America.

Mo bij NH en nog even blijven. Ja, blijf er even bij. Of ga alvast naar bed, hè. Dan ben je op tijd weer wakker vannacht. Want vannacht is het zover. Nederland-Marokko. Dankjewel voor de voorspellingen. Toch zie ik hier een klein beetje de meerderheid voor de Nederland. Is logisch natuurlijk misschien. Dat er meer... Het wordt spannend. Ik ben benieuwd. Liedjes die gaan over vannacht. Er kwam heel veel binnen. We dachten van Tina Turner met Tonight. Maar deze. Tijdje niet gehoord. Leuk. Hotshell Ray hoor je bijna. Met Tonight Tonight. It's been a really, really messed up week.

0: Er is Lionel Richie bij en haar met My Destiny. Wat is de Destiny van Nederland vanavond?
1: De Destiny van Nederland. Winnen, hoop ik.
0: Ja, nou, wordt wel spannend, denk ik. Hè? Want Marokko heeft een heel goed team.
1: Ja.
0: Voetballen heel goed.
1: Ja, wij ook, hè?
0: Ben ik helemaal met je eens. Maar het wordt wel spannend. Dat wordt het. Ga je kijken eigenlijk, of niet?
1: Ja, ik ben nog een beetje in dubio. Ik denk, ik heb de vorige wedstrijd wel. Toen zat ik om 12:30 in de kroeg.
0: Of, oh jee.
1: Om 1:00 begon het.
0: Ja.
1: En ik was het hele weekend toch een beetje moe. Dus ik ben geneigd om niet ergens te gaan kijken.
0: Maar dan wel thuis, bedoel je?
1: Misschien half slapend. De tv aan te zetten.
0: Ja, het is wel zo'n wedstrijd dat ik denk dat over 10 jaar misschien gezegd... weet je nog toen?
1: Ja.
0: Dus ja, ik ben zo bang. Ik heb altijd, ben bang dat ik wat mis. Als ik het niet
1: zie. Moet je gaan.
0: Ja, dan moet je gaan. Nee, ik moet gaan kijken.
1: Wat ik vervelend vind is dat bij die regels van dat laat open mogen, die cafés, is dat de deuren dicht moeten. Dus je wordt een klein beetje claustrofobisch als je daar in het café zit.
0: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Denk je dat het helemaal bomvol zit dan?
1: Tuurlijk, iedereen wil dat zien.
0: Ja, oké, zit wat in.
1: Maar goed, het is leuk. En,
0: we weten morgen wat het geworden is, hè?
1: Wellicht historisch.
0: Dat denk ik ook. Bar, wat zit er zo meteen nieuws van 2:30?
1: Nou, ook dit onderwerp.
0: Oké, meer straks dus.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
20: Ik ben Nicole uit

0: is 2:30. Momenteel in Naarden is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Grote steden zoals Amsterdam maken zich op voor een bijzondere voetbalnacht. Nederland-Marokko. De aftrap is natuurlijk vannacht om 3:00. Rond de wedstrijd staan ook stewards paraat en wordt extra toezicht gehouden met camera's. Ja, gemeenten hopen dat supporters na afloop vooral de overwinning vieren. Maar ze zijn ook voorbereid als de sfeer onverhoopt omslaat. Amsterdam wil niet precies vertellen welke voorbereidingen er zijn getroffen. We doen nooit uitspraken over specifieke veiligheidsmaatregelen. En de Amsterdamse burgemeester Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, omdat het een landelijke maatregel was. Dat was wel heel ingewikkeld, zei ze vandaag tijdens de parlementaire enquêtecommissie corona. Femke Halsema vond de avondklok namelijk zeer frustrerend en ze vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op mensen. Ja, ze merkte vandaag ook op dat sommige groepen in de samenleving veel harder getroffen werden door corona dan andere mensen.
2: Mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
1: Ja, Femke Halsema vandaag bij de parlementaire enquêtecommissie. Ja, zij was dus tegen de avondklok, maar zegt ze, als bestuurder heb je je te voegen naar de democratische besluitvorming. Ajax neemt per 1 juli afscheid van sportief directeur Marijn Beuker. De Amsterdamse club vindt dat het beter is om uit elkaar te gaan. Beuker werkte sinds eind 2023 bij Ajax. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Maar toen Jordi Cruijff werd aangesteld als nieuwe technisch directeur begin dit jaar, vielen de meeste taken van Marijn Beuker weg. De dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen, dat meldt de politie vandaag. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Lichaam werd gevonden op het strand ter hoogte van De Koog. Laatste berichtje, je hoorde dat eerder al even. Verzekeraars die openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum.
0: Oh jee.
1: Dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op een centraal punt willen inventariseren.
0: Was het zo ontzettend erg dan?
1: Ja, misschien heb je wel onze baas, een radiobaas, Koen. Die stuurde ook een berichtje in de groepsapp dat zijn auto, daar zitten allemaal grote diepe putten in van die hagelstenen.
0: Ja, ik heb toevallig een foto voorbij
1: gezien
0: komen van hem.
1: Dus hij is een van de mensen die dan naar dat hagelcalamiteitencentrum
0: moet je
1: gaan.
0: Ook eerlijk zeggen, ik zit op TikTok, hè. Zit ik alles te bekijken. En er komen ook wel filmpjes voorbij van de schade van die storm. Maar heel veel mensen, vooral meer in het zuiden eigenlijk van het land, hè, in de omgeving Brabant, hebben best wel grote golfballen gehad van hagel. Ramen kapot, lak kapot. Je ziet eigenlijk een soort, hoe noem je het, een poffertjespan is daar geworden.
1: Dat is dus ook in Hilversum gebeurd.
0: Ja.
1: Echt niet normaal.
0: Ik ben toen even meteen gaan uitzoeken hoe zit dat in mijn geval als het bij mij zou gebeuren. Hè? Want dan kan ik niet tegen. Ik hou voor netjes, alles wordt goed. Is dat bijvoorbeeld verzekerd? Nou, is dat dus wel verzekerd, heb ik uitgezocht. En het valt ook niet onder je schadevrije jaren.
1: Oké.
0: Ligt er wel aan hoe je verzekerd bent. Dus als je bijvoorbeeld al riskverzekerd bent met je auto, of WA+, even uit mijn hoofd, dan wordt die stormschade, die hagelschade, wordt dan gewoon vergoed. Zonder dat je je eigen risico of je eigen schadevrije jaren. Je eigen risico denk ik wel, maar je schadevrije jaren niet.
1: Nee, want je hebt die schade ook niet zelf aangericht, toch?
0: Nee, maar soms heb je stormschade en dat wordt dan weer gegooid op, dat is onvoorspelbaar en dat wordt niet gedekt. Dat heb je soms ook, weet je wel.
1: Maar weet je dit wel, geval dus niet. Weet je wel, natuurlijk.
0: Weet je wel, goedemiddag, hè?
1: Tot later. Dag, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog en zonnig met temperaturen in de kuststreek rond 22 graden. Elders wordt het 23 tot 24, in het Gooi wellicht nog 25 graden. De wind waait uit het noordwesten en is heerlijk verfrissend. Morgen droog en geregeld zon, maar ook wel wat bewolking. De temperatuur opnieuw tussen 22 en 24 graden en de wind is zwak tot matig uit het oosten, later op de dag uit het westen.

0: Tinstel bij NH met Suddenly I See.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Tino Martin met Zij Weet Het.
3: Van mijn allerbest verdiend.
0: Keuze B, dan kies je voor London Beat met I've Been Thinking About You. Dat zijn ze, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, Tino Martin met Zij Weet Het, of wordt het keuze B, London Beat, I've Been Thinking About You? Stemmen doe je nu 088 850 51 52.

0: van de Bauza bij NH met Magnetic.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En dankjewel voor het stemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Tino Martin met Zij weet het. En keuze B, London Beat. I've been thinking about you.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze A, Tino Martin.

0: Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
6: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
8: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
9: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Grote steden zoals Amsterdam die maken zich op voor een bijzondere voetbalnacht. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat het vrolijk en veilig verloopt. Verzekeraars openen een speciaal hagelcalamiteitencentrum in Hilversum. Want dit weekend raakten daar zoveel auto's beschadigd door hagelstenen dat verzekeraars de schade op 1 centraal punt willen inventariseren. En Marijn Beuker vertrekt bij Ajax. Hij was daar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, maar heeft veel minder taken sinds Jordi Cruijff ook bij Ajax werkt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: 10.000 euro per maand.
17: 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Goedemiddag.
27: Met Nick Velderman.

0: officiële WK-lied van 2026. Het is Shakira met Burna Boy bij NH Daida.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Wilber Hemker. Is 41 jaar geworden vandaag uit Amsterdam. Wilber, mag ik jou van harte feliciteren. Nog één toetertje dan, alsjeblieft.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen. goedemiddag@nhradio.nl. Zet ik jou bij ons op de verjaardagskalender. Als je jarig bent, krijg je een toetertje op je verjaardag. Is toch gezellig? Dat wil je toch? Ja. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de maandag van NH. Met Eric Clapton nu. Dit is Wonderful Tonight.

0: Billie Eilish bij en haar met Birds of a Feather.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1994. Zo had je in het jaar een inval op de Westermarkt. Luister mee.
3: Medestanders van de krakers protesteerden tegen de politieactie. Die zetten honden in om de lastige klanten te verwijderen. Tegen 3 uur vannacht werden de ruiten van het ABN AMRO-pand aan de Keizersgracht ingegooid. Een getuige had stenen gooiers een kraakpand aan de Westermarkt zien binnengaan. De politie wilde het pand met geweld binnendringen.
0: Oké, terug naar de gezelligheid, hè? Ja, terug naar 1994, 29 juli. Toen de tijd de radio weer aan gezet, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk echt een ontzettend grote hit. 14 weken lang staan ze in de hitlijsten. Het is Timeless, hoor je, bij NH. Dit

0: zijn er mee bij NH met Back to You. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: We gaan onder meer even naar de Bantamstraat in Haarlem. Kijken hoe hoog die oranjekoorts is daar.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
13: Wij zijn Lois Leen
14: en wij komen uit Amsterdam.
0: Het is ondertussen bijna 3:30 momenteel in Bentveld. Is het 25 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Grote zorgen zijn er nog steeds over shorttrekker Sven Roes. Hij wordt nog steeds vermist. De 26-jarige atleet van Team NL is zaterdagmiddag om 4:15... voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. En om 6:55 s'avonds zaterdag is er voor het laatst contact met hem geweest. Ja, meerdere Olympiërs delen de oproep op hun sociale media. De Nederlandse Schaatsbond heeft in een reactie laten weten enorm geschrokken te zijn van het bericht dat hij vermist wordt. En ze houden contact met de familie en hopen dat er snel positief nieuws te melden is. Ja, de politie is er druk mee met het onderzoek. Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden aankomende donderdag en vrijdag geen treinen. ProRail vervangt een belangrijk en versleten spoorkruis om storingen te voorkomen, juist met het oog op de drukke zomerperiode. De NS zet bussen in als vervangend vervoer. Ja, die werkzaamheden die duren tot zaterdagochtend vroeg. Daarna moeten de treinen weer rijden volgens de normale dienstregeling. De dode die gisteravond op het strand van Texel werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Het gaat om een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam werd gevonden op het strand ter hoogte van De Koog. En grote steden zoals Amsterdam maken zich op voor een bijzondere voetbalnacht. Nederland-Marokko. Vannacht dus om 3:00. Stewards staan ook wel paraat. Er wordt extra toezicht gehouden met camera's. Gemeenten hopen dat het vooral vrolijk en veilig zal zijn.
0: Ja,
1: en dat supporters na afloop vooral de overwinning vieren. Ja, en het is aftellen geblazen. Over oranjekoorts gesproken in de Bantamstraat. Dat is een soort van oranjestraat van Haarlem. Berry Bantam Hendricks en wat buren, ja, die zitten vannacht om 3:00 klaar. Vol zenuwen om die wedstrijd te gaan bekijken. En natuurlijk hadden ze het vandaag al een beetje over hoeveel het dan gaat worden.
13: We gaan winnen.
15: Maar niet meer 5-1, denk ik.
13: Niet meer 5-1.
15: We gaan nu maar even op weg naar Rome Jan, hè?
16: Heel helft op een kameel en terug de Sahara heen. Nou, ik vond het echt, nee, was niet naar mijn zin.
15: Tegen Marokko, wat denk je?
16: Nou, ik zal even vertellen. Marokko hebben een beetje een streepje voor natuurlijk, hè. Qua techniek en positiewisseling allemaal. Maar als we nou die Sabari af kunnen remmen, weet je wel. Want die gaat natuurlijk als een sneltrein gaat die natuurlijk.
15: Want je gaat uiteraard kijken, Rome Jan.
16: Ja, uiteraard ga ik kijken natuurlijk. Het is gewoon een derby.
1: Het is gewoon een derby.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Grappig, toch?
0: Leuk, ja. Nou, ik denk dat veel mensen vannacht gaan kijken. Dat denk ik echt.
1: Dat denk ik ook. Ja. Want jij gaat... Ja, inderdaad, we hadden het er net al over. Je gaat niet naar een café, maar je gaat wel de tv aan.
0: Jij ging wel naar een café, volgens mij, zei je.
1: Ik denk dat ik daar niet de energie voor heb. Het klinkt een beetje suf.
0: Ja.
1: Maar goed, ik twijfel nog.
0: Once in a lifetime, hè, Bar?
1: Ja, ja, ja. Okay. Dat is ook zo. Maar goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel. Het weer met jouw visser Jan. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog en zonnig met temperaturen in de kuststreek rond 22 graden. Elders wordt het 23 tot 24, in het Gooi wellicht nog 25 graden. De wind waait uit het noordwesten en is heerlijk verfrissend. Morgen droog en geregeld zon, maar ook wel wat bewolking. De temperatuur opnieuw tussen 22 en 24 graden en de wind is zwak tot matig uit het oosten, later op de dag uit het westen.

0: go. Het is Guy Sebastian bij NH met Before I Go.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is op het moment: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. Of keuze B, dan kies je voor Supertramp met The Logical Song.

Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Zo meteen kies je voor die keuze A, Buster Poindexter met Hot Hot Hot. Of voor het keuze B, Supertramp. De Logical Song. Stemmen 088 850 51 52.

0: is Bente. Goed. Met 3-2-1 bij NH.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes. Keuze A. Buster Poindexter met Hot Hot Hot. En keuze B. Supertramp met The Logical Song.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste stemmen. 80% kiest.

Metropool Index erbij en haar met Hot Hot Hot. Zometeen is het tijd voor Vandaag de Dag. Na 4 uur met Patricia. Zometeen nog James Blunt en The Wise Man. Na deze voor Sheryl Cole. Dit is Fight for This Love.

0: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Statusduw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
0: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
0: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Ludo uit Opdam.
15: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
16: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Anna uit Purmerend.
18: Ik ben Christian uit Amstelveen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Bij een steekpartij op het Haarlemmerplein in Amsterdam is vanmiddag een gewonde gevallen. Politie is op zoek naar één of meerdere daders. Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden aankomende donderdag en vrijdag geen treinen. ProRail vervangt een belangrijk en versleten spoorkruis om storingen in de toekomst te voorkomen. En grote zorgen zijn er nog steeds over shorttrekker Sven Roes. Hij wordt nog steeds vermist. De 26-jarige atleet van Team NL is zaterdagmiddag om 4:15... voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar.
1: En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
20: En dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Daar kan Jelmer ons meer over vertellen. Goedemiddag Jelmer, hoe druk is het op de weg?
9: Er staan op dit moment 7 files en ik noem even de langste 3. De eerste de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 7 minuten vertraging. 13 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. En de laatste de A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesanddijk. 10 minuten vertraging.
14: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen?

0: echte dag. Goedemiddag Jelmer, fijn dat jij er weer bent.
1: Goedemiddag.
0: Zo, we zitten er weer.
1: Ik vind het weer heerlijk, we zitten er weer.
0: Ja, toch?
1: Heb je een lekker weekend gehad?
0: Oh, ik heb een heerlijk weekend gehad. Na die ongelooflijke feestelijkheden van afgelopen donderdag, toen ik 25 jaar in dienst bleek te zijn en enorm verrast werd hier in de studio, heb ik het hele weekend een beetje doorgezweefd.

0: op mijn roze wolkje.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Het was zo superleuk.
1: Wat leuk. Ja, oh, wat enig. Nou, ik was een beetje gesmolten. Ja. Ik had er de hele week geen last van. Maar dit weekend vloog het me opeens ontzettend aan. Ja. Dus ik heb een beetje als een, wat zou ik zeggen? Als een uitgerangeerd gesmolten ijsje op mijn bank gelegen.
0: Ook lekker. Ik zag op internet zag ik allemaal foto's langsgaan van een man die bij de Aldi of bij een andere supermarkt in de vriesvak was gaan liggen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik.
1: Dat is leuk.
0: Dat is wil ik gewoon. Dat daar liggen. Ja.
1: Maar nu ben ik er weer helemaal en ik heb er weer hartstikke zin in. Dus
0: leuk.
1: Kom erop.
0: Leuk, leuk, leuk. En Barbara, die is er ook weer bij. Goedemiddag,
2: hey,
0: Barbara.
2: Goedemiddag.
0: Ook weer een beetje bijgekomen van het weekend? Of heb je gewoon een lekker rustig weekend gehad?
2: Nee, ik heb echt super druk weekend gehad.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Dus je bent nu lekker aan het bijkomen, hier.
2: Nou, op een gegeven moment zaterdag moest ik mijn zoon een beetje helpen met verhuizen. En uiteindelijk duurde het zo lang dat ik daar ben blijven slapen. En het was een huis, ik denk dat het 's nachts 45 graden was. Ik had echt het gevoel dat
0: je
2: koorts had en dan keer 10.
0: Jeetje. Oh, wat naar.
2: Maar goed, nog even zeuren over de hitte. Ik ben altijd degene die zegt niet zeuren over de hitte, maar
0: ja, dat is dan voel je hem wel.
2: Ja.
0: Ik denk dat iedereen, denk ik, bijna iedereen wel blij is dat het nu even ietsje minder warm is.
1: Ja.
2: Toch? Zat je net buiten in de zon?
0: Ja.
2: Was bezet, toch?
0: Ja,
1: het was lekker. Ja. Lekker.
0: Maar het was geen 38 graden.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat scheelt.
2: Nee, het was nu wel lekker.
0: Goed, het is 29 juni vandaag. Het is de dag dat in 1920 werd begonnen met de aanleg van de Zuiderzeewerken. Daardoor hebben wij dus nu een IJsselmeer in plaats van een Zuiderzee. Verder is het Nationale Modderdag. Bedoeld om kinderen lekker in de modder te laten spelen. Zodat ze er meer positieve natuurervaringen op doen.
1: Lekker.
0: Als je als kind zo'n modderspeler lekker vies worden.
1: Ik ben tegenwoordig nog wel eens van een moddermaskertje.
0: Oh ja.
1: Op het gezicht.
0: Ja.
1: Nou, dat ging volgens mij wel. Op een gegeven moment werd ik wel ouder en toen vond ik zweten vies. Dus toen wilde ik nooit meer zweten.
0: Oh ja.
1: Maar als kind sprong ik wel gewoon de plomp in. Ja,
0: oh ja?
1: Hoor.
0: Oh nee, ik niet. Nee, ik vond het altijd heel vervelend als ik helemaal vies en nat werd. En dan dacht ik, eeuw. Ik was niet super netjes of zo. Maar ik vond het echt altijd heel vies. Als ik vieze handen had of zo. Ik had het heel vies. Nu heb ik er minder moeite mee. Nu heb ik een tuin. Dus ik zie er dagelijks zieker uit. Alsof ik in de modder ben gevallen. Ja. Dus, Goed, het is vandaag ook de dag, jongens, dat onze mannen van Oranje zich opmaken voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Daar horen we deze uitzending natuurlijk nog veel meer over. Want we gaan ook even bellen met een paar collega's van ons. Ja. Die zitten daar gewoon in Mexico. Hè?
1: Dat is leuk. Daar heb ik
0: superleuk.
1: Zin in.
0: We hebben leuke verhalen te vertellen. Dat hoor je straks. En het is ook de dag dat we bellen met iemand van de Mussenbrigade. En dan denk je, de Mussenbrigade. Ja. Nou ja, wat ze nou precies doen, dat hoor je zo. En ze hebben ook nog een belangrijke tip voor ons.
1: Oké. Okay.

0: Bruno Mars, Risk It All. Nog een paar dagen wachten voor de fans. Want dan treedt hij dus 4 keer op in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En daarna geeft hij ook trouwens nog een afterparty. Meestal kondigen ze dat niet aan, maar dat heeft hij wel gedaan. In nachtclub Jimmy Woo, dat is dan op zondag 5 juli. Dus zorg dat je erbij bent.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan bijzonder onderwerp hier bespreken. Namelijk de huismus waar het niet goed mee gaat. Je zou denken, je ziet ze overal. Dat was ook ooit zo. Maar tegenwoordig staat die huismus op de rode lijst van bedreigde broedvogels. Nou, dat schrok ik wel even van toen ik dat hoorde. En Vera Wiarda van de Vogelwerkgroep, die heeft daar iets op bedacht. En dat is de huismussenbrigade. Vera, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat klinkt heel actief in elk geval, zo'n brigade. Maar wat moet ik me voorstellen bij een huismussenbrigade? Want het zou ook kunnen betekenen dat je juist allemaal lekker thuis gaat zitten als een echte huismus.
3: Ja. Nou ja, als je thuis bent, dat is eigenlijk heel goed voor de huismus. Want dan kan je voor de huismus zorgen.
0: Oh.
3: Dus dat is helemaal niet zo slecht.
0: maar wat doen jullie als huismussenbrigade?
3: Nou, wij zijn net gestart hoor, nog maar net januari dit jaar in Amsterdam. Eigenlijk zou dat in heel Nederland moeten gebeuren. Maar goed, het initiatief is genomen vanuit de Vogelwerkgroep Amsterdam. Het gaat niet goed met de huismussen. Heel Nederland gaat het niet goed. Sinds de jaren 80 is de populatie in Nederland gehalveerd.
0: Zo.
3: Vroeger hoorde je ze overal. Ik ben bijna 72, nou, ik zag ze overal.
0: Klopt, ja, dat is waar, ja.
3: Maar dat is dus vrij ernstig. En dat geldt ook voor Amsterdam.
0: Ja, maar waar komt het door?
3: Nou, dat komt. Er zijn verschillende factoren. En een van die factoren is dat de nestelplekken er niet meer zijn. Omdat alles dichtgesmeerd wordt. Alle kieren worden dichtgemaakt. De huizen worden geïsoleerd. Dus dat is een groot probleem voor de huismussen. Kan geen nestplekken vinden.
0: Ja.
3: Daarnaast gaat het ook niet goed met de biodiversiteit. Dus het gaat ook zeker niet goed met de insecten. En die hebben ze nodig voor hun jongen. Jongen die krijgen voornamelijk insecten. Alhoewel de huismus een graaneter is. Dus hij eet het hele jaar door granen vooral. Maar okay. Als hij jongen heeft hij eiwitten nodig. Dan heeft hij insecten nodig. En die zijn ook minder voorradig.
0: Ja, dus het is een combinatie van weinig woonruimte en weinig eten. Als je wil uitleggen waarom...
3: Nog een andere belangrijke factor is, het is niet zo simpel. Nou, een andere belangrijke factor is dat de huismus heeft nodig een plek waar hij zich in kan schuilen met een groepje. Het zijn koloniebroeders. Maar dicht bij de broedplek vooral is het van belang dat ze kunnen schuilen.
0: Okay.
3: In struiken, bossages, dichte heggen enzovoort. En dat is blijkbaar ook allemaal minder. De tuinen in Nederland zijn tegenwoordig strak met veel tegels.
0: Ja.
3: Dus, maar goed, het goede nieuws is door beschermingsmaatregelen is die gehalveerde populatie. Die zit nu al in Nederland op zo'n, nou, beschatte 800.000-900.000 broedplaatsen. Hè?
0: Ja.
3: En dat stabiliseert zich waarschijnlijk omdat er nu toch beschermingsmaatregelen zijn getroffen.
0: Okay, dus het gaat nu hopelijk niet nog slechter. Maar wat gaan jullie als mussenbrigade dan doen om die mussen mee te helpen?
3: Ja, nou ja, die factoren die ik net opnoemde, daar moet natuurlijk aan gewerkt worden. Je kunt niet zomaar even wat kastjes gaan ophangen en denken dat het dan klaar is voor de huismus. De huismus die heeft rondom zijn broedplek heeft die een aantal belangrijke dingen die op orde moeten zijn in zijn biodiverse habitat. Insecten dus.
0: Ja. Een beetje groen, een schuilplekje.
3: Ja, dus die nestkasten die moeten hangen in de buurt van struiken, bossages, heggen waar ze in kunnen schuilen. Dat is van belang. En eigenlijk heb je graag ook, het beest heet niet voor niks huismus. Je hebt mensen nodig die huismus een warm hart toedragen en die hem ook een beetje gaan voeren.
0: Oh, echt? Want ik hoor altijd, die vogels moet je niet voeren, want dan gaan de ratten ermee vandoor.
3: Ja,
0: maar de huismus moet je dus wel voeren.
3: Nou, dat is niet onwaar. Als je te veel gaat voeren, dan krijg je inderdaad duiven en ratten.
0: Ja.
3: Maar er zijn manieren waarop je die huismus wel kan voeren zonder dat je die ratten krijgt. Daar zijn, ik zou maar zeggen, trucjes voor.
0: Oké, noem eens één trucje waar wij gelijk mee kunnen beginnen vanmiddag. Vanavond?
3: Nou, je hangt een silo op met schone zonnepitten. Die koop je dan zonder gif. Hè. Die koop je bij een... bijvoorbeeld via de vogelbescherming.
0: Ja.
3: Daaronder kun je dan een opvangbakje... Die silo's die zijn verkrijgbaar met een opvangbakje eronder.
0: Ja.
3: De silo moet je regelmatig schoonmaken. Het opvangbakje ook. In de buurt van de voederplaats zet je dan ook water.
0: Ja.
3: En de huismus die houdt van een zandbad om zijn parasieten kwijt te kunnen raken. Dan gaat hij lekker in dat zand spartelen.
0: Ja.
3: Op die manier...
0: Het is eigenlijk vrij simpel. Dus een bakje zand, een bakje water en wat zonnebloempitjes. Ja. En dat maakt de mus helemaal gelukkig. Dankjewel dat je het even bij ons wilde vertellen, Vera. En ik begrijp dat als we ons willen aanmelden, dan kan dat nog. En dat kan via de website van de Vogelwerkgroep in Amsterdam, toch? Ja. Zo gaan we dat doen.
3: Vogels@amsterdam.nl of huismus@vogelsamsterdam.nl.
0: Huismus@vogels.amsterdam.nl. Dankjewel, Vera. En heel veel succes met de brigade. We gaan allemaal een beetje helpen om de huismus weer een goed thuis te geven.
3: De huismus zou weer een bekende Amsterdammer moeten worden. Dat is het eigenlijk.
0: Daar gaan we voor. Dankjewel. En een fijne middag, Vera. Hoi, hoi.
3: Dankjewel. Dag.

0: American Pie, de versie van Madonna. En Madonna die komt deze week met nieuwe muziek. Ja, haar volgens mij 15e album komt aanstaande vrijdag uit. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat daar voor muziek op staat. Maar goed, straks gaan wij het hebben over voetbal. Want Nederland speelt vannacht tegen Marokko. Dat is natuurlijk super spannend. De wedstrijd start wel op een ontzettende rottijd. Namelijk 3 uur vannacht. Toch gaan wij even vooruitkijken. Wij vragen vandaag, ga je kijken vannacht? En doe een voorspelling. Wat denk je dat het gaat worden? Dus praat lekker met ons mee straks over die wedstrijd van vannacht. Op 088 850 51 52 kun je appen of bellen. En dan gaan we eerst luisteren naar het nieuws met Barbara. Wat zit erin?
1: Nou, dat is eigenlijk inhakend op wat jij net zei. Stel, je bent een jaar of 8 of 9 en je houdt enorm van voetbal. Is het dan verstandig om vannacht op te blijven? We horen daarover een leraar.
0: Oh, leuk!
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
10: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
12: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
13: Frans Kuil uit Volendam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:55. In Zandvoort is het 22 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een steekpartij op het Haarlemmerplein in Amsterdam is vanmiddag een gewonde gevallen. Politie is nog op zoek naar 1 of meerdere daders. Ja, het slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Wat nou de aanleiding was voor die steekpartij, dat is nog niet duidelijk. Politie roept getuigen als die er zijn. En mensen met beelden op om zich vooral te melden. Grote zorgen zijn er nog steeds over shorttrekker Sven Roes. Hij wordt nog steeds vermist. De 26-jarige atleet van Team NL is zaterdagmiddag om 4:15 voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Om 6:55 s'avonds, zaterdagmiddag, is er voor het laatst contact met hem geweest. Ja, meerdere Olympiërs delen de oproep om naar hem uit te kijken op de sociale media. En de Nederlandse Schaatsbond zegt, we zijn enorm geschrokken van het bericht dat hij wordt vermist. En we houden contact met de familie. We hopen dat er snel positief nieuws te melden is. Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden aankomende donderdag en vrijdag geen treinen. ProRail vervangt een belangrijk en versleten spoorkruis om storingen te voorkomen, juist met het oog op de drukke zomerperiode. NS zet bussen in als vervangend vervoer. Nou, de werkzaamheden duren tot zaterdagochtend vroeg. Grote steden zoals Amsterdam, ja, we hadden het er net al over, maken zich op voor een bijzondere voetbalnacht. Nederland-Marokko, dat begint om 3:00 vannacht. Ja, rond de wedstrijd staan ook stewards paraat in de grote steden en wordt extra toezicht gehouden met camera's. Gemeenten hopen dat supporters na afloop vooral de overwinning vieren. Maar ze zijn ook wel voorbereid als de sfeer onverhoopt omslaat. Ja, Amsterdam maakt in aanloop naar iedere wedstrijd een eigen inschatting van risico's en scenario's. Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam is er ruimte voor spontane vieringen in de openbare ruimte. Maar het mag natuurlijk niet omslaan in verstoringen van de openbare orde. Ja, en er zijn natuurlijk ook kinderen. Stel, je bent een jaar of 9, 10 of 11. Je zit nog op de lagere school en je wilt natuurlijk die wedstrijd niet missen.
11: Tuurlijk.
1: Hoe moet dat dan vanavond? Nou, dat vroegen we even aan een leraar.
13: Ik denk dat er wel leerlingen zijn die laat gaan maken. Die misschien wakker gemaakt worden. En dat, ja, ergens is dat ook wel mooi. Hè? Dat zijn toch bijzondere, ja, dat maak je niet zo vaak mee. En doe me ook wat je denkt aan mijn jeugd. Hè? In 94 hadden we hetzelfde. Nou, was ik ongeveer net zo oud als hun. En toen ben ik ook wakker gemaakt. En, ja. En de volgende dag, dat komt ook wel goed.
1: Nou, goed, deze leraar is best wel relaxed, hè?
11: Zeker, maar dan moet hij ook wel morgen een beetje de rekening mee houden dat er een paar slaapkopjes in de klas zitten.
1: Ja, en hij zelf
11: waarschijnlijk. En hij zelf ook, ja. Zeker, ja. Het is wel heel leuk natuurlijk. Het is een beetje zo'n gevoel van oud en nieuw, weet je wel?
1: Ja.
11: Dat je als kind eerst naar bed moest en dan, of dat je heel lang op mocht blijven, of dat je even moest gaan slapen en dan dat je door je ouders uit je bed werd gehaald van, het is bijna oud en nieuw.
1: Ja, ik heb het ook wel eens gehad, maar dan kreeg ik mijn dochter eigenlijk met geen mogelijkheid wakker. Maar die geloofde dat dan de volgende dag niet.
11: Kreeg jij de volle laag?
1: Ja, tuurlijk.
11: Tuurlijk, ja.
1: Vanavond blijft ze denk ik wel wakker.
11: Dat denk ik ook, ja. Nou, ik denk veel mensen. En, ben jij van plan om te gaan kijken?
1: Ja, ik ben dus... Nou, Dune, dat hebben jullie misschien al wel eerder gehoord.
11: Ja.
1: Die wil heel graag naar het café. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Maar ik ben iets wat vermoeid. Dus ik denk dat ik dit keer oversla.
11: En drie uur is ook wel een hele heftige tijd, hè?
1: Vorige keer was 1 uur was op zich nog prima te doen.
11: Ja. Nou ja, 3 uur is echt wel... Dat is wel ontregelend.
1: Het haakt je nacht.
11: Ja, zeker.
1: Maar je kan natuurlijk van 9 tot 3:15 gaan slapen.
11: Theoretisch.
1: Dat is, en dan stel je slaapt meteen, dan is het te doen.
11: Dan heb je mazzel, ja.
1: Nou goed, meer nieuws in de app en op nrnieuws.nl.
11: Ja, zeker. En als jullie mee willen praten over het voetbal, ga je kijken. En wat denk je dat het gaat worden? Dan kun je sowieso even contact met ons zoeken via het bekende nummer. En dan praat je zo dadelijk lekker mee in de uitzending. Maar eerst het weer, dat krijgen we van Jan Visser.
14: Vanmiddag is het droog en zonnig met temperaturen in de kuststreek rond 22 graden. Elders wordt het 23 tot 24, in het Gooi wellicht nog 25 graden. De wind waait uit het noordwesten en is heerlijk verfrissend. Morgen droog en geregeld zon, maar ook wel wat bewolking. De temperatuur opnieuw tussen 22 en 24 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten, later op de dag uit het westen.
11: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
15: 8 files op dit moment en ik noem even de langste 3. De eerste de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 18 minuten vertraging. 7 minuten op de A7, Hoorn richting Heerenveen, tussen Wieringenwerf en Breesandijk. En de laatste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en je moet rekening houden met een vertraging van bijna 40 minuten.

0: The Good Thing van de Fine Young Cannibals hier bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan het hebben over voetbal, onze grote passie.
2: Absoluut. Nee, maar ik geen wedstrijd die ik mis.
0: Nee, maar het grappige is wel dat als er EK of WK is, dan vind ik voetbal echt heel leuk.
2: Nou, en het begint nu echt wel echt te kriebelen.
0: Het begint echt te komen.
2: Tenminste, ik heb al wat gekeken.
0: Ja, ik ook.
2: En we hebben het beter dan verwacht.
0: Zeker. Ik vind ze ook echt goed spelen.
2: Ja.
0: Ik ben gewoon weer helemaal fan van Oranje. En ik denk dat ze het heel goed gaan doen.
2: En de straten beginnen echt gezelliger te worden.
0: Zeker.
2: En ik hoop ook echt dat ze doorgaan naar vanavond.
0: Maar wij zaten vandaag dus wel enorm in de dubio. Wat gaan we vannacht doen?
2: Ja.
0: Want die wedstrijd is pas om 3 uur.
2: Ja.
0: We hebben net voor de uitzending waren we even in de tuin van hier van het gebouw van NH. En toen hebben we daar even over zitten dubben.
2: Ja.
0: En dat kunnen we even horen, want we hebben het gevraagd aan een bijzondere groep bewoners daar in de tuin. Het is een beetje vaag misschien als je het nu hoort, maar probeer het maar.
3: Ja, vannacht om 3 uur dan speelt Oranje tegen Marokko. Wij vragen vandaag, ga je kijken? En wat denk je dat de stand wordt?
2: Wat denk jij wat voor stand het gaat worden?
3: Ik hou het op 2-1 voor Oranje.
4: Ik denk 1-1.
3: Ja, oké. Nou, onze bijen die zijn er wel voor helemaal klaar voor.
0: De bijen.
3: Die zijn allemaal rood-wit-blauw.
4: Wat zeggen jullie, bijtjes?
3: 3-1 voor Holland. 3-1.
0: Nou ja, dit was een uurtje geleden in de tuin. De bijen van Den Haag, die zeggen gewoon dat het 3-1 wordt. En ik zie meer luisteraars die gokken op 3-1. Wij zijn heel benieuwd, hoeveel denk je dat het wordt? Laten we daar eens even mee beginnen. Hoeveel denk je? Jij denkt dus
2: 1-1.
0: 1-1, ik denk 2-1. De bijen zeggen 3-1. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Ik zie al best wel veel luisteraars binnenkomen die zeggen 3-1.
2: Ja, Ellie belde, die zegt 2-1 voor Oranje.
0: Oh ja.
2: Ja,
0: en, maar kom maar even door met je voorspelling. Daar zijn we wel benieuwd naar. Laat
2: 088 850 51 52. Bel of stuur een postduif. Kom deze kant op.
0: Ja, en we willen ook graag weten of je gaat kijken. En zo ja, hoe dan en waar dan? June gaat dus kijken in het café. Ja. Wij zitten nog een beetje in de dubio. Onze baas die zei net dat hij de wekker gaat zetten op 4 uur. Dan is de wedstrijd dus al een tijdje bezig. Het begint net de tweede helft.
2: Ja,
0: en dan weet je een beetje, dat vind ik een hele slim, want dan weet je een beetje welke kant het op gaat. Kijk, als je dan hem aanzet en het is al 10-0 voor Marokko, dan weet je van nou, ik kan wel naar bed.
2: Ja.
0: Toch?
2: Zo is het.
0: Zo is het ook. Maar goed, wij dubben dus nog. Gaan we kijken of gaan we niet kijken? Nou, Lars van Velsum, die weet het denk ik wel zeker. Hij maakt namelijk de podcast die heet FC Afkikken komt zijn nest uit. Zo is de titel. Waarin hij alle wedstrijden bespreekt. Lars, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, eerst even jouw voorspelling. Wie gaat er met de winst vandoor vanavond?
5: Ja, ik ben dus overduidelijk niet zo origineel, want ik dacht eigenlijk ook 3-1.
0: Ook 3-1, net als de bijen. Dit gaat helemaal goed komen.
5: Ja.
0: Oh, wat fijn, Lars.
5: Ja,
0: dat zou wel een mooi feestje worden dan, denk ik. Maar jij gaat natuurlijk kijken, want jij maakt ook die podcast. Het zijn wel vaak onmogelijke tijden op het moment, hè? Hoe doe jij dat? Want je moet, denk ik, overdag ook nog wat dingen doen, toch?
5: Ja, nee, ik kijk straks. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Gelukkig hebben we soms wat wedstrijden aan het begin van de avond, hè, rond 7 uur, 9 uur.
0: Ja.
5: Dat gaat er nog wel. Maar ik neem inderdaad elke dag de podcast heel vroeg op, 's morgens. Dus de 6 uur wedstrijden 's morgens moet ik helaas nog wel eens gestek laten gaan. Maar ja, het is niet heel ideaal qua tijd inderdaad, dit toernooi.
0: Nee, jij komt gesloopt uit de wedstrijd, denk ik, uiteindelijk. Van het WK.
5: Snel weer bijslapen dan.
0: Dat denk ik ook. En als we even kijken naar vannacht. Om 3 uur dan gaat het beginnen. Oranje speelt in Mexico. En daar spelen ze in een heel groot stadion, hoorde ik. En later spreken we nog een paar collega's die daar zijn. Dus dan gaan we daar ook meer over horen. Maar als jij even kijkt naar die twee teams. Je hebt daar echt wel verstand van. Waar moet Nederland dan een beetje beducht voor zijn? Waar moeten we voor oppassen tegenover de Marokkanen?
5: Nou, ik denk dat het grootste verschil is. Er gaat heel veel de discussie over welke selectie er beter is. Nu denk ik zelf dat de Nederlandse selectie beter is dan die van Marokko, individueel gezien. Alleen de Marokkanen spelen vaak wel meer met een hart en meer. En bij Nederland is dat wat minder. Dus ik denk qua kwaliteit is Nederland beter. Maar de Marokkanen spelen meer vanuit hun hart, vanuit hun trots. En ik denk dat dat hun sterkste punt is.
0: Oh ja, en hoe denk je dat het qua supporters is? Dat zijn er net zoveel Marokkanen als Oranje-fans daar?
5: Nou, sowieso zijn ze in Mexico helemaal idolaat geworden van Oranje. Volgens mij heeft zelfs de gouverneur daar het bijna tot een nationale feestdag uitgeroepen. Omdat het zo'n groot voetbalfeest is daar.
0: Ja.
5: Alhoewel ze in Mexico natuurlijk ook nog een beetje het trauma hebben van Arjen Robben met No Era Penal. Maar ja, dat schijnt nog niet verminderd te worden.
0: Ja, maar dat moet je even uitleggen. Want dat zie ik overal terugkomen. No Era Penal, dat betekent het was geen penalty. Het was geen strafschop. Mm-hmm. Wat was daar aan de hand? Dit speelt dus over het WK van, nou, wanneer was dat? 8 jaar geleden of zo?
5: Even kijken. Dan moet ik even goed denken. Dat is denk ik 2014. Ja, 2014.
0: 12 jaar geleden.
5: Ja, toen maakte Arjen Robben, ja, wij waren er allemaal blij mee als Nederlanders natuurlijk, maar die maakte een gigantische zwalbe tegen Mexico. En Huntelaar scoorde uiteindelijk uit die penalty en Oranje ging door. En dat is toch wel een beetje een nationaal trauma geworden in Mexico.
0: Ja, want het had eigenlijk dan geen penalty geweest.
5: Nee, het was een behoorlijke popduik, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, hebben wij ook een keer een mazzeltje gehad, denk ik dan, toch?
5: Zo is het.
0: Oké, okay, goed. Nou, leuk je even te spreken, Lars. Jij gaat dus een wekkertje zetten, denk ik. Hoe laat?
5: Nee, ik blijf gewoon wakker, want we gaan natuurlijk eerst genieten van Brazilië-Japan.
0: Oh, ja.
5: En dan gaan we meteen door naar Duitsland-Paraguay.
0: Zo.
5: En dan als hoofdgerecht hebben we dan Nederland-Marokko om 3 uur.
0: Jeetje, nou, heel erg leuk. Het wordt vast heel spannend, denk ik. Ik wens je een goede nacht. En laten we hopen dat je gelijk krijgt met 3-1.
2: Och.
5: Zou dat fantastisch zijn, hè?
0: Ja, zou geweldig zijn, ja. Heerlijk. Nou, wij verheugen ons en veel plezier ook, Lars.
5: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel. En Lars die maakt dus de podcast FC Afkikken komt zijn nest uit. Nou, die komt op het moment amper zijn nest meer in, denk ik,
2: nou,
0: als ik het zo hoor.
2: Ja, oh.
0: Nou, maar praat lekker mee. Wat wordt de stand? Ga je kijken en waar? Laat van je horen, zou ik zeggen.
2: Absoluut, 088 850 51 52. What?

0: Fooling hoorde je van Dion Bromfield. En wij hebben het over voetbal. Vannacht dus een heel belangrijke wedstrijd. Een knock-out wedstrijd, zoals dat heet. Want als Nederland verliest, dan liggen we uit het WK.
1: Ik hoop het echt nog niet, hoor.
0: Nee, ik hoop het ook. Oh. We beginnen nou net in de stemming te komen, eigenlijk.
1: Jammer, René, ik heb mijn oranje onderbroek aan. Kom op.
0: Bewijzen. Goed, er komen heel veel appjes binnen van mensen die de stand voorspellen. Ik zie Erwin gaat voor 4-2.
1: Trix gaat voor 3-1, dus die hebben we nu al echt heel vaak gehoord.
0: Ja, 3-1,
1: ja. Volgens mij ging Francine ook voor 3-1.
0: Oké, goed. Nou, laten we dat hopen. Dat zou toch heel mooi zijn. Intussen wordt er ook gebeld, behalve geappt, door bijvoorbeeld Ali. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, wat hoop jij?
2: Ik hoop penalties.
0: Penalties?
2: En dan gelukkig ze maar winnen dan.
0: Oh, dat is wel mooi. Ja, dan mag de beste winnen. Maar ik vind penalties, Ali, zo zenuwslopend altijd.
2: Ja, dat is niet zo erg. Maar als je verliest met penalties, is het van al met penalties, weet je wel.
0: Ja, dat is waar. Dat is toch iets anders. Dan ben je eigenlijk even goed. Ja. En dan heb je gewoon geluk of pech met de penalties. Zoiets.
2: Dat is mijn mening. Maar ik hoop zelf Marokko.
0: Ja?
2: Ja, oh. Oké.
0: Ga je ook kijken, Ali?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ik ga hem even niet slapen om tien voor om vijf voor. Ik ga voor beschouwing wil ik niet kijken zo. Gewoon vijf voor gelijk kijken en dan klaar is kijken.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Heel goed. Nou, heel veel plezier. Oké, dag Ali. Hoi, hoi. Gaan we verder met Freerk, want die gaat ook kijken volgens mij. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoi, vertel eens.
3: Ja, lekker hè, dat gevoel wat je hebt voor zo'n wedstrijd.
0: Oh, die spanning.
3: Ja, die spanning. Ja, het bouwt op, hè?
0: Ja, toch wel, hè?
3: Zeker door jullie uitzending ook.
0: Oh. Nou ja, het is wel grappig. Kijk, Jelmer en ik zijn allebei niet enorme voetbalfanaten of zo. Het is niet zo dat we de hele Eredivisie en alles elke wedstrijd volgen. Maar met zo'n EK-WK, dan komt er toch iets los, hè? Ik weet niet wat dat is.
3: Ja, toch? Maar ik moet wel zeggen dat het loskomt nu, op dit moment.
0: Ja, ja, klopt.
3: Van de afgelopen weken, al die wedstrijden. Ja.
0: En hoe komt dat dan? Is dat dan omdat we een stapje verder zijn? Of omdat we ons team wat beter leren kennen? Dat we zien wie goed is, zoals zo'n Brobby die helemaal vleugels krijgt? En,
3: ja, fantastisch. Hè,
0: ja, toch? Dat is misschien het punt.
3: Dat is het, maar het is ook al die wedstrijden die nu gespeeld worden, doordat al die landen zijn toegevoegd er zijn wedstrijden om de keizersbaard. En dan denk je van, waar zit ik naar te kijken?
0: Wat een mooie uitdrukking, Freerk, om de keizersbaard. Ja,
3: ja, precies.
0: Prachtig, ja. Ja, dus nu gaat het er echt om. Nu gaan de echte teams die het een beetje kunnen, die gaan knokken met elkaar. En jij zit klaar. Ja. Hoe doe jij dat? Ga jij al alle voorbeschouwingen kijken? Want Ali zei net, nee hoor, ik zet de wekker op 2 minuten voor 3 en dan ben ik op tijd. Of hoe is dat bij jou?
3: Nou, we hadden het er net over, Shani en mijn vrouw en ik. Hoe gaan we dit aanpakken? Maar ik denk de eerste wedstrijd vanavond op 7 uur kijken. Dan slapen, een paar uurtjes. Dan de tweede helft van de tweede wedstrijd kijken. En dan proberen op te blijven. Tot het slotstuk van de dag.
0: Ja.
3: Nederland-Marokko.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind het knap als jullie dat gaan redden.
1: Jeetje.
0: Leuk. Goed bedacht in elk geval. Ja. Hey, en tot slot, Freerk, wat denk je dat het gaat worden? Want we hebben best wel veel mensen, zoals ook de bijen van ons gebouw, die zeggen 3-1. Voor Nederland dan, hè? Laten we even wel wezen. Dadelijk wordt het 3-1 voor Marokko. Nee. De bijen zeggen voor Nederland, en wij ook. Wat denk jij?
3: Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar met een beetje meer spirit van de Nederlandse elftal, dat getik achterin. Daar word ik af en toe een beetje moe van. Ja. Gewoon een beetje, gewoon en Robby, ja, die, als je die aanspeelt, dan doet zoveel met zo'n bal. Die houdt tegenstanders van zich af en die kan terugkaatsen. Dus ja, ik hoop echt op een mooi resultaat van Nederland. Want dan kijken we ook de rest van het toernooi met veel plezier naar de wedstrijden.
0: Ja, ik vond het wel mooi wat Lars net vertelde, die podcast maakt. Van de Nederlanders hebben eigenlijk een iets sterker team. Ietsje sterkere spelers. Alleen de Marokkanen spelen wel meer met hun hart. Die hebben de trots om echt voor hun land te knokken. Misschien iets meer dan die spelers van Oranje. Dat zou
3: nou, ik denk dat de Nederlanders dat Nederland dat ook heeft, die spelers van Nederland. Maar die gaan te veel nadenken.
0: Oh, ja.
3: En dan met je hoofd voetballen. Ik denk dat het beter is met je hart te voetballen.
0: Dat zijn mooie slotwoorden. Dankjewel, Freerk. En heel veel plezier vannacht.
3: Ja,
0: succes.
3: Jullie ook, hè?
0: Succes, joh. Doeg. Nou, ik ben toch onderhand en krijg ik wel zin om gewoon die wekker te zetten.
1: Oh ja, ik eigenlijk ook.
0: Ja, we gaan

0: Fischer Z. The Worker hoorde je hier bij NH. En straks na het nieuws van 5 uur... dan hoor je hoe het gelukt is om een viskotter die bijna 60 jaar geleden vergaan is toch nog terug te vinden op de zeebodem. Je hoort er zo alles over. Nu eerst dus het nieuws van 5 uur.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
6: Status Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
13: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
14: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
15: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:1 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een steekpartij op het Haarlemmerplein in Amsterdam is vanmiddag een gewonde gevallen. Politie is nog op zoek naar daders. Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden aankomende donderdag en vrijdag geen treinen. ProRail vervangt een belangrijk en versleten spoorkruis om storingen te voorkomen, juist met het oog op de drukke zomer. En Loek van Vliet is overleden. Je kent hem van ons mooie radioprogramma Het Sportcafé. Afgelopen 15 jaar kwam hij iedere week in een sportcafé een mop vertellen. Hij zal gemist worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
18: 11 files op dit moment en ik noem even de langste drie. De eerste de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 22 minuten vertraging. Bijna 40 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Asmeer en knooppunt Rotterpolderplein. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook, die is daar dicht. De laatste, de N208, Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 11 minuten vertraging.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
27: Hé, het licht doet het niet.
28: Ik heb geen bereik.
29: Hebben we nog wel...

0: Kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vandaag de dag.
3: Met Patricia Nagelkerken.

0: Make Me Smile, je hoorde Steve Harley, Cockney Rebel. Het is 5:10, een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, wij zijn tot een uurtje of 7 bij jou vandaag. Zoals elke dag eigenlijk.
2: Zoals elke dag.
0: Ja. Maar wat gaan we vandaag de dag doen, het komende uur, Jelmer? Dat is de vraag ook.
3: We krijgen natuurlijk het sportnieuws. En dat gaat vandaag over een bepaalde kleur.
0: Sport en een kleur, dat kan alleen maar over oranje gaan.
3: Oh, het gaat er vandaag over pimpelhaars. Nee, ja. Hoor, je hebt helemaal geliefd. Het gaat inderdaad over oranje. En later spreken we Marcel.

0: Nu was jij vorige week, lieve Patrice, 25 jaar in dienst. Nu wil ik dat niet afdoen, hoor. Dat is fantastisch. Maar Marcel, ja, baas boven baas, die neemt na 40 jaar afscheid.
1: Wow.
0: Van het onderwijs. Oh. 40, dus zou je nog 15 moeten.
1: Jeetje, baas boven baas.
0: Baas boven baas.
1: Ja, ja. Nou, leuk om met hem te spreken, want ik ben wel benieuwd wat hij allemaal heeft meegemaakt.
0: Ja, nou gaan we horen.
1: Nou, dat horen we dus inderdaad zo dadelijk na het nieuws van 5:30. Maar eerst gaan we het hebben over een viskotter die teruggevonden is na bijna 60 jaar. Want in januari 1967 voerden drie mannen met de viskotter WR6 Pieter Albert uit naar het Duitse Waddeneiland Zilt, om daar op garnalen te vissen. Ze kwamen in een heftige storm terecht en het schip is verdwenen in de golven. Eén bemanningslid met de naam Simon spoelde drie maanden later aan. Van de andere twee, Piet Everts en Gerrit Boerdijk, en ook van het schip is nooit meer wat gevonden tot afgelopen weekend. Nu is die kotter gevonden. Dat is echt heel bijzonder na een jarenlange zoektocht door Kees Meeldijk en zijn zoekteam van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Ze hebben het wrak gevonden en vanmiddag kwamen ze terug. Kwamen ze weer op vaste wal. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe voel jij je?
2: Ja, enorm opgelucht en eigenlijk blij en gaan van allemaal emoties door ons heen. Van, ja, het is gewoon fantastisch dat we de kotter zo hebben teruggevonden.
1: Ja, en heel bijzonder ook, want jij bent al jaren op zoek naar het schip. Hè, ja. Jullie met de stichting. Wat betekent dit schip voor jou?
2: Ja, heel veel. We zijn er inderdaad jaren mee bezig geweest. En ja, dat wordt bijna een onderdeel van je leven. Je wil hem zo graag terugvinden en het is nu eindelijk gelukt. Dus ja, wat dat betreft betekent dat ook voor mij echt ontzettend veel. En het is ook echt een enorme opluchting dat het eindelijk is gelukt.
1: Ja, en hoe is het gelukt? Hoe zijn jullie dat wrak nou op het spoor gekomen? Want die zee is zo immens groot en jullie weten natuurlijk ook toch niet precies waar dat schip vergaan is 60 jaar geleden.
2: Nou, wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, dat is dat Bert Kremer, mijn collega, en Gert Lont, die zijn naar het Duitse eiland Amrum gegaan. En die hebben daar gesproken met een lokale fotograaf. En die wist nog precies te vertellen waar destijds het lichaam van Simon Lont was aangespoeld. En aan de hand daarvan konden we terugrekenen met de stroming. En hadden we uiteindelijk een nieuw zoekgebied. En daar zijn de jongens van duikteam B2 in gaan duiken. En uiteindelijk met groot succes.
1: Ja, ja, en weet je dan ook meteen van ja, maar dit moet hem zijn? Of kan het dan ook nog, er vergaan natuurlijk wel meer schepen. Zou het dan ook nog kunnen dat het een ander schip was?
2: Ja, dat had zeker gekund. Ja, er liggen gewoon heel veel wrakken voor de kust. En dat is juist hetgene wat het moeilijk maakt. Zie maar, het is gewoon een speld in een hooiberg.
1: Ja.
2: En dat je nou eindelijk de goede hebt, dat is wel echt heel fijn.
1: Ja, heel bijzonder. En ook lijkt me voor 82-jarige Gert Lont. Je zei net, hij was mee, de zoon dus van Simon, ja, wiens lichaam in der tijd wel is gevonden. Hoe was dit allemaal voor hem om dit mee te maken? En ook om op die plek te zijn waar zijn vader, het lichaam van zijn vader toen gevonden is?
2: Ja, heel bijzonder. Het was ook wel natuurlijk een emotioneel moment ook. En het is voor hem ook bijna nog steeds onwerkelijk. En ik kan ook wel aan hem merken dat er ook nou eindelijk echt een last van zijn schouders is afgevallen. Dat het nou eindelijk weten waar zijn bemanning is gebleven en wat er is gebeurd. En ja, weet je, dat je nou eindelijk na al die jaren wel die antwoorden hebt waar je al die tijd naar zocht.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen inderdaad. En weten jullie ook of de lichamen van die andere bemanningsleden, van Piet en Gerrit, ook nog op de boot zijn of waren?
2: Nou, dat kun je nooit helemaal met zekerheid vaststellen. Kijk, wij kunnen niet in dat wrak verder zoeken. Dat is gewoon helemaal verzand.
1: Ja.
2: En kijk, wij mogen dat wettelijk gezien ook niet doen. Dat is echt een politietaak, weet je. Wij mogen alleen de identificatie van het schip doen. En eerlijk gezegd is dat al moeilijk genoeg.
1: Ja.
2: En ja, kijk, dan blijft het gewoon een zeemansgraf.
1: Oh ja. Ja, want dat wrak blijft daar gewoon ook liggen nu.
2: Ja, ja, kijk, misschien dat we nog wel daar naartoe terug willen, hoor, met andere nabestaanden, maar dat moeten we nog even later bespreken.
1: Ja, ja, maar nu is in ieder geval de locatie bekend en dat is heel belangrijk voor jou, voor alle nabestaanden eigenlijk die het betreft. En ik kan me dat goed voorstellen dat je eindelijk een plek hebt, hè?
2: ja, zeker weten. Je weet eindelijk waar het is en het is tastbaar. Het is een plek op de kaart. En inderdaad, het is ook dat je nu met zekerheid kan vertellen van wat is er nou gebeurd. Want ja, je weet, kijk, het wrak is redelijk intact. Dus dan kunnen we eigenlijk toch wel echt zeggen dat hij waarschijnlijk in die storm toch wel echt is gekapseisd en dat er niet iets anders is gebeurd, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld dat er brand was uitgebroken of dat soort dingen.
2: Ja, op een mijn gevaren had gekund eventueel, maar dan zie je wel schade.
1: Ja, ja, ja. Nou, die duidelijkheid is er nu voor jullie. Voor de stichting natuurlijk ook een heel belangrijk resultaat, Kees. We hebben elkaar wel eens vaker gesproken in het verleden als er weer een kotter gevonden was. Op naar de volgende, zou ik bijna zeggen. Of is dat niet zo? Zijn jullie klaar nu met de zoektocht?
2: Nou, we hebben wel nog wel een paar schepen te gaan.
1: Okay.
2: Maar het wordt wel steeds minder, zeg maar. De zoektochten gaan gelukkig bijna te goed.
1: Dat is dan het goede nieuws, inderdaad.
2: Ja, nou, zeker weten.
1: Ja, nou, ga naar huis, ga genieten van wat jullie nu weer hebben bereikt. En op naar de volgende, zou ik zeggen.
2: Ja, dankjewel.
1: Okay. Dag Kees. Kees Meeldijk hoorde je van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten.

0: 24 Hours, je hoorde Sommieux hier bij NH. En het is alweer tijd voor...
1: Vandaag de dag.
0: De sport vandaag met Milton. En we gaan beginnen, Milton, begrijp ik, met een fragment. Ja, drie keer raden wat we horen.
2: Ja,
0: Milton. De Oranje Marsen.
2: Ja. Ja, dit was de Oranjemas van afgelopen week voor de wedstrijd tegen Tunesië op het WK. Ja, dan tijdens zo'n mars lopen de fans van het Nederlands elftal met duizenden tegelijkertijd richting het stadion achter de Oranjebus aan. Of in ieder geval een supportersbus. En dat levert echt prachtige beelden op. En je hoorde het net, duizenden kelen tegelijkertijd zingen ze dan van links naar rechts en gaan ze ook van links naar rechts. Het zijn echt indrukwekkende beelden. Ik heb begrepen dat bij de eerste twee groepswedstrijden er ongeveer 15.000 toeschouwers waren. Maar bij die laatste groepswedstrijd van Tunesië waren er zelfs 35.000 fans. En dat had ermee te maken dat die oranje marsen best wel wat indruk maakte op de Amerikanen. Dus die hebben allemaal spontaan een oranje shirt gekocht en wat andere oranje dingen. Prularia zal ik het maar even noemen. En die zijn gewoon aangesloten.
0: Oh, wat geweldig. Dus er zitten allemaal Amerikanen gewoon als oranje fan verkleed mee te juichen met de Hollanders. Dat is mooi. Ik zag sowieso inderdaad dat er heel veel internationale media bezig zijn geweest met die oranje mars. En de gekte die daar losbreekt als oranje dan speelt in zo'n stad. Zoals in Houston. Dat het echt de hele boel op de kop staat. Fantastisch. Ja. En dat kunnen we straks ook weer verwachten in Mexico, hè?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk zelfs dat Mexico nog wel wat meer voetbalgek is dan Amerika. Want ik heb ook wel wat van verhalen begrepen dat in sommige steden dan weer wat minder leeft. Bijvoorbeeld in Kansas. Maar Monterrey, waar we vannacht spelen, het Nederlands elftal, daar werden de fans met open armen ontvangen. Nou, ik noemde net al de Oranjebus. Nou, die heeft de oversteek van zo'n 1800 kilometer gemaakt vanuit Kansas naar Monterrey. Nou, dat is zo'n 16 uur rijden met de auto. Dus laat staan met een bus. Oeh. En ik heb begrepen dat de rit ook niet zonder slag of stoot ging, volgens de chauffeur.
3: Ik ben bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen. Omdat die bus eigenlijk kookte dus. Ik moet hem even binnenrijden.
4: Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang.
0: Ja, het is geweldig. Die Oranjebus is echt wereldberoemd aan het worden. Wat is het verhaal eigenlijk achter die bus?
2: Ja, een aantal vrienden uit Nederland hebben in 2004, dus zo'n 22 jaar geleden, een bus gekocht. En die bracht ineens van, ja, het lijkt ons wel leuk om die oranje te schilderen. Toen zijn ze naar het EK in Portugal gegaan van die zomer. En eigenlijk vanaf dat moment is die bus zeer iconisch geworden. En is eigenlijk bij elk eindtoernooi waar Nederland zich voor plaatst, is hij daarbij aanwezig. Bijvoorbeeld ook bij het EK van 2 jaar geleden. Dat was een stuk dichterbij dan dit WK. Dat was toen in Duitsland. Ja, toen maakte die bus en die oranje marsen ook ontzettend indruk op onze oosterburen. En grappig is nog om te vermelden dat ik zag dat de bus met de boot naar Amerika is gegaan. Want ja, hoe moet je anders zo'n boot vervoeren? Ik denk dat dan de bus met de boot vervoeren is dan nog het makkelijkste. Je kan niet naar Amerika rijden.
0: In een vliegtuig laden, nee. Dat past gaat niet.
2: Nee.
0: Het is een bijzonder verhaal. Het levert hele bijzondere beelden op. En steeds meer oranje fans, zelfs dus bij de Amerikanen en ook bij de Mexicanen. Daar gaan we straks meer over horen. Want over een half uurtje dan spreken we onze collega Yuri, die daar zit. En die gewoon daar lekker naar de wedstrijd gaat. Die daar gewoon op vakantie is trouwens, in Milton. Dus hij is niet namens ons als sportverslaggever daar. Maar we gaan hem wel even spreken. Volgens mij gaat hij ook naar die Oranjemars daar in Monterrey vandaag. Dus goed.
2: Die wedstrijd voor ik nog, om daar nog iets over aan toe te voegen. Hij is met een andere collega ook nog met Servaas. Ja. Maar ik zag wat beelden voorbij komen dat ze de vrienden aan het maken waren met de Mexicanen.
0: Ja,
2: ze zijn ook geïnterviewd bijvoorbeeld door de Telegraaf.
0: Ja.
2: Maar er was ook nog een collega die zei, hebben jullie het nog gehad over die befaamde dat penalty moment van WK van 2014. Nou ja, voor de luisteraar, ik zal het kort even schetsen. Arjen Robben maakte in de ogen van de Mexicanen een zwalbe. Dat was vlak voor het einde van de wedstrijd. Het stond 1-1 tussen Nederland en Mexico. Ja, in de ogen van de Mexicanen maakte hij zwalbe. Maar Nederland kreeg een penalty en die werd benut door Huntelaar. En Nederland ging door.
0: Zo ging het, ja.
2: En nog altijd noemen ze no era penal. Die drie woorden, dat is eigenlijk ook een soort iconisch geworden in Mexico. Ja. Want als je dat roept, dan moet je snel wegrennen. Want sommige Mexicanen zijn er nog steeds heel boos over 12 jaar na dato.
0: Ja.
2: Dus volgens mij hebben ze dat maar niet gedaan.
0: Nee, precies. Maar ik begrijp dat de Oranje-fans daar wel met open armen ontvangen zijn. Maar goed, daar horen we dus straks meer over tot slot. Om 3 uur vannacht zet jij de wekker. En wat denk je dat het wordt?
1: Ja, zeker. Ik hoop van tevoren een beetje te kunnen slapen. Dat ga ik in ieder geval proberen. En de afloop probeer ik ook nog wat bij te slapen. Ik verwacht dat het 2-1 wordt. Maar wat ga jij eigenlijk doen, Patricia?
0: Wij zaten dus nog een klein beetje in de dubio, Jelmer en ik. Hoe meer ik het erover heb, hoe meer zin ik krijg om toch even die wekker te zetten. En ik had inderdaad bij mij in de pool, heb ik ook 2-1 voorspeld. Maar wij hebben het hier aan de bijen gevraagd bij het gebouw en aan onze luisteraars. En daar zei iedereen eigenlijk dat het 3-1 wordt voor Nederland. Dus ja, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Ja, hoe dan ook.
1: Maar je gaat dus wel de wekker zetten?
0: Ik denk het wel.
1: Ja,
0: ik denk het wel.
1: Okay.
0: Dag Milton. Okay,

0: Just an illusion, je hoorde imagination. En straks na het nieuws van 5:30, dan gaan we bellen met een man die het niet 25 jaar uithield op zijn werk, zoals ik, vorige week donderdag, maar 40 jaar, dat vind ik helemaal knap. We spreken hem zo dadelijk na het nieuws van 5:30. Barbara, wat zit daarin?
1: In het huis van onze collega Rachel Morsink en in haar hele straat leek het vannacht wel een spookhuis. En dat is nog steeds niet voorbij. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
9: Ik ben Maarten, kom maar boven Kaspen.
10: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
11: Ik ben Peter uit Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Bergen is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft aanwijzingen dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Roes is zaterdagmiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Dat was om 4:15 middags. En die auto waar hij toen in reed is nu aangetroffen op een lang parkeerplaats P3 op Schiphol. Nou, de politie doet nog steeds onderzoek naar de vermissing. En ze roepen iedereen op die meer weet over zijn verblijfplaats om zich vooral te melden. Ja, vrienden en dierbaren die maken zich grote zorgen over zijn vermissing. En dan gaan we naar onze collega Rachel Morsink. Zij woont in Hilversum en in haar straat zitten bewoners al anderhalve dag zonder stroom. Goedemiddag Rachel, wat is daar precies aan de hand?
13: Ja, er is een storing bij Liander. En het wordt elke keer gezegd, nou, het duurt tot 3:00 middags, duurt tot 6:00 avond, het duurt tot 9:00 avond. Dus elke keer teken je bij voor een paar uur. Maar inmiddels zitten we al sinds 1:15 gistermiddag zonder stroom in de straat. Dus dat is niet ideaal.
1: Nee, en kun je eens beschrijven hoe het er vannacht aan toe ging?
13: Er zijn buren die waren nog wakker rond 11:50. En die hebben gefilmd dat het licht een paar keer weer aanging. En het lijkt bijna een soort discofeest met flitsen. Licht aan, uit, aan, uit, aan, uit, 20 seconden lang. Dus mensen maken zich ook wel zorgen van, doen mijn grote apparaten het nog? Nou ja, dat kunnen we niet checken, want de stroom ligt er nog steeds af. Maar het is heel vervelend. De koelkast begint te stinken, de vriezer is ontdooid. Ik heb net even gecheckt, allemaal verlepte pizza's. Ik merk dat ik nog even uitstel om het weg te gooien. Dat ik toch nog hoop dat er iets te redden valt. Maar ja, je telefoons die raken leeg. Ik heb ook nu nog maar een paar procent. Ik hoop dat ik dit gesprek haal. Je schermen raken op. Opeens ontdek je hoe afhankelijk je bent van stroom.
0: Ja, kom anders even naar de studio. Dan kun je alles weer opladen, Rachel.
13: Lekker cool ook bij jullie.
0: Ja, het is heerlijk hier.
13: We hebben gisteren nog wel de ijsjes opgegeten. Die waren gisteravond nog goed. Maar nu durf ik niet te kijken in de vriezer.
1: Nee, maar tot slot kort, hebben jullie dan nu de zekerheid dat vanavond misschien nog wordt opgelost, of niet?
13: Nou, een buurvrouw heeft net de monteurs gesproken en die hebben een verroeste of doorgebrande kroonsteen gevonden in de stroomkabel. En dat is blijkbaar de oorzaak. En ze zeggen nu 8:00 vanavond is het gefixt. Maar als je het vraagt, dan zeggen ze voor de grap, ja, voor jou 8:30. Dus we moeten gewoon blijven duimen, denk ik.
1: Oké. Nou, sterkte heel veel daar sterkte. In ieder geval in Hilversum.
13: Dankjewel.
1: Sowieso is Hilversum wel hard getroffen door het noodweer, hè? Want ja. We kwamen natuurlijk heel veel berichten binnen, ook van onze eigen radiobaas, die had enorme hagelstenen op zijn auto. Zijn auto leek wel een poffertjespan.
10: Jeetje.
1: En toen ik hier vanochtend naartoe kwam lopen, zag ik allemaal hele zware omgewaaide bomen. Dus
10: ja, ongelooflijk.
1: Schade is fors.
10: Ja, inderdaad.
1: Een allerlaatste berichtje. Loek van Vliet is namelijk overleden. Je kent hem van ons mooie radioprogramma Het Sportcafé op zaterdagochtend. Hij was de vaste moppetapper. 20 jaar lang kwam hij iedere week in het Sportcafé om een mop te vertellen. Hij heeft maar 1 uitzending ooit gemist in die 20 jaar. Dus echt heel bijzonder. Verder was hij ook in de jaren 90 natuurlijk bekend door Moppetoppers. Het televisieprogramma van Ron Brandstede. Nou, Leo Dries en het hele team van het Sportcafé zijn ongelooflijk trots dat hij zo lang onderdeel was van het programma en van onze omroep. En we gaan hem ontzettend missen. En laten we nog even naar een mopje luisteren. Als een soort eerbetoon.
14: Mozes voor onderzoek naar de huisarts. Komt hij thuis? Dat zei hij, Mozes, hoe is het gegaan? Zegt, ik moet morgen terugkomen met mijn sperma, mijn urine en mijn ontlasting. Zegt ze, moet je dat grijze pakken doen? Daar zit alles in.
1: Ja, je moet er wel even tegen kunnen. Maar mooi toch?
10: Ja, ja,
1: zo
10: zeker,
1: mooi
10: ja.
1: Droog verteld.
10: En dat hij dat zo lang heeft gedaan.
1: Ja,
10: hè?
1: Mooi. Ik vind
10: elke
1: echt heel
10: dag weer een mop verzinnen.
1: En hij deed dat ook. Nou, hij had ook wel eens herhalingen, begreep ik. Maar dat maakt niet uit.
10: Nee,
1: maar gewoon ook de toon van het vertellen. Ja. En zijn toewijding aan het programma. En, dat deed hij gewoon.
10: Heel mooi.
1: Nou, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer met Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
15: Patricia, goedemiddag.
10: Ja, we hebben natuurlijk dat enorm zware onweer gehad afgelopen weekend. Barbara zei het al, vooral hier in het Gooi is het echt hard aangekomen. Met veel schade en enorme hagelstenen ook. Hè? En ik vroeg me af, waar komen die hagelstenen nou opeens vandaan als het zo warm is geweest?
15: Nou, dat kan ik je uit de doeken doen. Hagel is namelijk een verschijnsel dat niet bij de winter, maar bij de zomer thuis hoort.
10: Oh.
15: Klinkt een beetje gek, maar in de winter, koude lucht kan minder water dan bevatten. En als er dan hagel ontstaat, dan gaat het vaak om korrelhagel, kleine korreltjes. Ja. Met een doorsnee van ongeveer 0,5 centimeter. En veel groter worden ze niet. Maar in de zomer zit er aanmerkelijk meer, want warme lucht kan veel meer energie opslaan. Veel meer vocht, veel meer warmte. En omdat de temperaturen in de bovenlucht, zowel in de zomer als in de winter, ver onder de... En dan vooral in de zomer, want dan stijgen die wolkentoppen tot soms al 10 kilometer en hoger. Nou, daar zijn de temperaturen 50, 60 graden onder nul. Dus alles wat daar omhoog getrokken wordt, door sterke opwaartse stromingen, dat kan bevriezen, dat gaat bevriezen.
10: Ja.
15: En dat klit onderweg aan elkaar en het is afhankelijk van de stroming. De ene keer zijn het hoekige stenen, de andere keer zijn het gelijkend op een beetje door als een diamant afgeslepen stenen.
10: Oh,
15: Dan ziet het heel mooi rond uit. En die kunnen heel groot worden. En zoals in het geval bij Hilversum, 4 tot 5 centimeter.
10: Ja.
15: Nou ja, en als je dat naar beneden komt, ja, dan heb je natuurlijk schade. En ook kleine dieren, zoals katten en noem maar op en zo, die kunnen er aardig door geraakt worden.
10: Ja.
15: En mensen trouwens ook. Dus dat is niet misselijk, hoor.
10: Nee, dat is heftig, ja. Ik heb het wel eens gezien ook dat het op een camping was gebeurd. En dat er echt grote gaten zaten in caravans en in tenten. Dat je denkt,
15: Je zal maar een fruitgaard hebben en zo'n buittrekker over je kersen en weet ik veel. Nou, dan is het einde oefening.
10: Ja, nee, dat is echt... dat is echt een ramp. Ja.
15: Ja.
10: Maar goed, die hagel die is nu geweest. We hebben nu wat rustiger weer, van mijn gevoel. En het is in elk geval lekker een beetje afgekoeld, Jan. Dat is wel weer fijn.
15: Ja, zeker. De temperatuur is vanmiddag uitgekomen op zo'n 21 tot 22 graden aan de kust. Elders werden 23 tot 24 graden. De beeld trouwens nog net een zomerse dag. Dus die hittegolf wordt nog met 1 dag verlengd. En mooi weer dus, droge lucht, lekker windje erbij, noordwestenwind. En ook vanavond komt misschien soms wel iets meer bewolking, maar blijft het verder droog en eerst nog boven de 20 graden. En in de nacht, de voetbalnacht, dan gaat het afkoelen naar een graad of 14, 15. Dus dan kan het in ieder geval ook binnenshuis een beetje aangenamer worden.
10: Ja, zeker.
15: En dan morgen een mix van zon, wolken, droog weer en opnieuw dezelfde temperaturen, graad of 21, 22 aan de kust. Elders 23, 24 graden, zwakke tot matige wind uit het oosten, want hoog gedrukt ten noorden van ons land. Later een westenwind. Nou, woensdag en donderdag is er een iets grotere kans op een bui. En voor de rest verandert er niet zoveel. Dus de hele week even niet praktiseren we volgende week. Dat is nog niet duidelijk. Maar deze week in ieder geval lekker weer.
10: Oh, oké. Okay. Volgende week. Ja, want ik las overal wat verontrustende berichten dat er alweer een nieuwe hittegolf in de maak is. Maar dat is nog niet zeker dus, Jan.
15: Dat is nog niet zeker. Okay. Het ziet er wel naar uit dat het weer warmer gaat worden. Maar ja, het is zomer, hè. Dus,
10: jawel. Maar kijk,
15: Jan, klimatisch veranderd, dus ja.
10: Ja, dat het warmer wordt is misschien niet zo gek, maar als het maar niet weer 38 graden wordt.
15: Nee,
10: dat vind ik een beetje te zot.
15: Dat
10: hoeft niet, hè? Nee.
15: Dat is gewoon banaal.
10: Ja, totaal banaal. Ja. Goed, nou, dat is het hele verhaal. Heel fijn allemaal. Och, nou, nee, ik blijf er rijmelen. We stoppen ermee, Jan. Ik wens je een heerlijke avond en geniet van het wat koelere weer. En ga je vannacht nog naar het voetbal kijken?
15: Ja, het spant erom.
10: Ja, bij mij ook. Ja, nou, we gaan het zien. Morgen hebben we het erover, of niet?
15: Ja, dat is goed. Ja.
10: Oké, mooie avond.
15: Hetzelfde.
10: Doeg. Wij gaan ook nog even kijken naar de situatie op de weg natuurlijk. Staan er nog veel files, Jelmer?
16: 14 in totaal en ik noem even de langste drie. Of die met een bijzondere oorzaak. De eerste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Bijna een half uur vertraging. 7 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en afrit Haarlem-Zuid. Het komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En dan de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Koenplein. 25 minuten vertraging.

0: En een Whitehead hier bij NH. We gaan eens even iemand in het zonnetje zetten.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, dat is Marcel Bogaerts. Die werkte namelijk 40 jaar in het onderwijs. Al de afgelopen 39 jaar als docent bij OSG West-Friesland in Horen. De openbare scholengemeenschap daar. En nu gaat hij met pensioen en hij neemt deze week afscheid van die lange, lange loopbaan op school. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Patricia.
0: Ja, ik was zelf vorige week 25 jaar in dienst. Dat vond ik al enorm. Maar je hebt dus bijna 40 jaar daar bij OSG West-Friesland gewerkt. Dat is echt een gigantische mijlpaal, hè?
2: Ja, dat is het ook als je erop terugkijkt. Maar eigenlijk is de tijd voorbij gevlogen. Want ja, als je plezier hebt in je werk, dan gaat de tijd heel snel.
0: Ja, dat is waar. Dat is herkenbaar inderdaad, ja. En had je dat ook zo bedacht van, dan en dan ben ik precies zo lang in dienst. En wat zullen we dan eens doen? Of was het opeens van, hey, mijn pensioen komt eraan?
2: Nou ja, de pensioenleeftijd is natuurlijk een paar jaar geleden naar achteren geschoven. Ja. Anders zou ik officieel die 40 jaar misschien niet gehaald hebben om te werken. Maar ik vond het niet erg dat het naar achteren geschoven was. Want dan mocht ik nog 2,5 jaar lang of 2 jaar langer werken.
0: Oh, je deed het echt met veel plezier, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Als je terugkijkt, wat is er dan zo mooi aan het leraarschap? Wat heeft het jou gebracht?
2: Het besef ook, zeker achteraf, dat je soms op moeilijke momenten jonge mensen kunt helpen. Op weg in hun leven, in hun carrière. En dat is wel heel mooi. En ja, achteraf blijkt soms ook dat je veel meer impact hebt gehad dan je ooit gedacht zou hebben op dat moment. En dat vind ik wel mooi, die ervaring, om dat mee te maken.
0: Maar hoe kom je daar dan achter? Kom je dan wel eens mensen tegen, bijvoorbeeld?
2: Ja, dan kom je mensen tegen die dan een paar jaar later spreekt of zo. Of ouders komen je bedanken voor iets wat je gedaan hebt. Of wat een kind meegemaakt heeft en dat dan thuis verteld heeft hoe dat dan gekomen is en zo. Dat zijn wel bijzondere dingen.
0: Ja, ja. En over wat voor een soort situatie gaat het dan? Gaat het dan bijvoorbeeld dat je leerlingen hebt geadviseerd in wat voor een richting ze moesten kiezen? Of ook dingen in hun leven waar ze mee zaten?
2: Ja, het kan van alles zijn in hun leven waar ze mee zitten. Ik heb een aantal jaar op terug bijvoorbeeld een keertje een leerling aangenomen. Een andere functie op school had naast het leraar zijn. Die eigenlijk geen school meer wou hebben. En als dan aan het eind van het schooljaar die vader komt met een grote bos bloemen en een fles wijn. En hij zegt van, je hebt mijn dochter teruggegeven. Kijk, dat zijn mooie dingen. Daar spreekt dan ook die waardering. En dat zijn dingen die je gewoon eigenlijk, ja, wel met je beroep meeneemt als het mooi is.
0: Jeetje, wat indrukwekkend, ja.
2: Ja, maar voor de momenten blijven ook bij, hoor. Zo zijn, 40 jaar maak je wel meerdere momenten mee natuurlijk. Maar ja, deze is me altijd bijgebleven. Dit was al iets van 10, 15 jaar geleden of zo.
0: Ja, maar dat snap ik. Ja, dan kun je echt zoveel betekenen voor iemand, hè? Dat is ongelooflijk.
2: Ja, en daar sta je op dat moment eigenlijk helemaal niet bij stil. Want je denkt van, nou god, zo'n kind verdient gewoon een tweede kans.
0: Ja.
2: En meer is op dat moment dan ook eigenlijk niet. Maar als je dan ziet wat voor impact dat dan toch achteraf heeft op een leven van iemand, denk ik, nou ja, fijn dat je iemand kon helpen.
0: Ja, ja, zeker. Het raakt je nog steeds, hè, dit verhaal?
2: Dit verhaal raakt mij, maar er zijn meer verhalen die mij nog steeds raken. Dus ook verhalen die me minder raken, maar toch gewoon wel heel leuk zijn. Ik kwam bijvoorbeeld vorige week, toen we ergens met een sectie zaten te eten, kwam ik gewoon iemand tegen die ik een jaar of 5, 6 geleden in mijn mentorklas had in HAVO 5. En we raakten met elkaar in gesprek. En dat meisje wist nog wat ik in de examenzaal tegen haar gezegd had. Oh. Ja, niet, maar is wel grappig, toch? Ja.
0: Maar zo belangrijk kun je zijn, hè, als leraar. Dat is toch prachtig. Is het dan ook zo dat als jij op straat loopt, bij wijze van spreken in Horen, dat je nageroepen wordt van de meester Marcel, hallo, of zo, dat ze jou daar...
2: Ik word wel heel vaak gegroet. Maar ze zeggen altijd meneer.
0: Oh.
2: Dat is wel heel grappig, hoor, want ik heb ook bij de voetbalvereniging heb ik ook een jaar of 30 trainen gegeven en voetbalteams begeleid. En er waren soms zelfs leerlingen bij die ik in mijn voetbalteam had en op school. En het grappige was, als ze op school tegenkwamen, was het altijd meneer. En als ze op het voetbalveld tegenkwamen of waren met trainen bezig, dan was het altijd Marcel. En daar heb ik nooit iets over hoeven te zeggen. Dat was zo grappig om dat te zien of te horen.
0: Ja, een automatische scheiding eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, nu is het bijna zover. Je laatste weken op school. Hoe gaat dat zijn voor jou? Ik kan me voorstellen, het is aan de ene kant lekker. Je gaat met pensioen, maar aan de andere kant ga je het ook wel missen, denk ik.
2: Ja, het is ongelooflijk dubbel. Nu was ik nog aan het werk aan de speeches die ik donderdagavond mag houden voor mijn leerlingen die geslaagd zijn. En van de ene kant weet je dat je rust krijgt, van de andere kant. Het is zo lang een deel van je werk geweest en je krijgt zoveel terug van wat je weggeeft. Dat is iets wat ik ongelooflijk ga missen, daar weet ik zeker.
0: Ja, want je doet het niet alleen voor je salaris, maar echt gewoon om iets te kunnen betekenen voor die kinderen.
2: Ja, dat is iets wat gedurende mijn carrière steeds duidelijker geworden is. En ja, ik heb ook wel de mogelijkheid gehad om binnen school andere functies te bekleden, maar ik kon dat lesgeven kon ik nooit missen. Nee. Dat contact met leerlingen is uiteindelijk toch geweest datgene waar ik het voor gaan doen ben en geschiedenis ben gaan studeren en mijn onderwijsbevoegdheid gehaald heb. En ja, voor mezelf ben ik altijd trouw gebleven aan het uitgangspunt. Dat is waar ik meer plezier uithaal dan uit de andere dingen binnen een school.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, heel mooi hoe je erover vertelt ook. En ik wens je een heel mooi afscheid. Een waardig, mooi, ontroerend en grappig afscheid toe. Want dat zal vast heel leuk zijn. En ik hoop dat je een leuk plan hebt ook voor straks, daarna.
2: Jazeker, kijk, ik heb een heleboel hobby's gelukkig, dus dat komt wel goed. Ja. En ik heb ook sinds ruim een jaar een leuk kleinzoon, dus daar kan ik ook nog leuke dingen mee doen.
0: Oh, heerlijk. Nou, en ik heb gehoord dat ze in Amsterdam zoeken ze nog onderwijsambassadeurs die als vrijwilliger een beetje willen ondersteunen in het onderwijs, dus misschien kun je daar nog wat betekenen.
2: Ja, ik heb ook nog gelukkig nog dat ik ook in een netwerk zit voor het onderwijs aan de verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb ook in Amsterdam gelukkig nog wel wat contacten, dus misschien ga ik daar ook wel wat doen. Maar er zijn genoeg dingen te doen. Ik ga hem absoluut niet vervelen. En ik neem heel veel mooie herinneringen mee.
0: Ah, mooi. Dag meneer Marcel, meester Marcel. En heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. En jou ook heel veel succes. En die laatste 15 jaar vliegen voorbij, hoor.
0: Net als de eerste 25, denk ik dan. Zo gaat dat ook. Hey, dankjewel en heel leuk om je te spreken.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Je hoorde Marcel, of meester Marcel, Marcel Bogaerts, die dus na bijna 40 jaar eindelijk met pensioen gaat. Mooie carrière heeft hij gehad. Veel betekent voor kinderen.

0: in Brooklyn hoorde je hier bij NH met het mooie nummer Torn. Zo dadelijk gaan we eens even schakelen met Mexico. Want daar speelt Oranje vannacht tegen Marokko. En onze collega's, Yuri en Servaas, die zijn in Mexico. Op eigen gelegenheid trouwens. Maar die kunnen ons een beetje vertellen hoe de sfeer is daar.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
7: Ik ben Bas uit Haarlem.
8: Ik ben Sven, die uit Amsterdam.
9: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
10: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
11: Ik ben Annie uit Volendam.
12: Ik ben Ruud uit Horen.
13: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. Bij een steekpartij op het Haarlemmerplein in Amsterdam is vanmiddag een gewonde gevallen. Er wordt gezocht naar de dader of daders. Dan heeft de politie aanwijzingen dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zaterdagmiddag werd hij voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Die auto is nu aangetroffen bij lang parkeren op Schiphol. En Loek van Vliet is overleden. Je kent hem van ons mooie radioprogramma Het Sportcafé. Afgelopen 20 jaar kwam je iedere week in het Sportcafé om een mop te vertellen. Hij zal gemist worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
11: 10 files staan er nog en ik noem even de langs drie. Of met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en aansluiting met de A10. 21 minuten vertraging. 8 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. Het komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En de laatste, de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Koenplein. 24 minuten vertraging.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Nagelkerken.

0: Everyone's a winner. Hot chocolate hoorde je. En jammer, we krijgen allemaal verontruste berichtjes binnen. We gaan toch wel een dagplaat doen, is de vraag.
1: Ja, natuurlijk gaan we een dagplaat doen.
0: We waren hem even vergeten, maar waar gaan we het over hebben?
1: Heb jij je stoffer toevallig in je tas?
0: Nou, wat dacht je zelf? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Mijn stoffer?
1: Je stoffer, ja.
0: Stoffer en blik. Ja, nee, heb ik niet.
1: Nou, je hebt hem wel hartstikke nodig, want we gaan straks botten afstoffen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, straks dus liedjes over botten afstoffen. Daar hoor je zo meer over. Maar eerst gaan we het toch nog even over voetbal hebben. Want onze verslaggevers die volgen het nieuws natuurlijk op de voet. Ook als het over het WK voetbal gaat. Straks spreken we een collega die in Mexico zelf naar de wedstrijd gaat kijken. Maar eerst onze verslaggever Jeske Kielstra. Die is niet in Mexico, maar gaat vannacht wel naar de wedstrijd kijken in een café. Waar ga je heen, Jeske?
4: Ja, klopt. Ik ga naar café Feestcafé de Boemel. En dat zit in Bussum.
0: En wat doen ze daar?
4: Ja, nou, zij gaan dus een sleepover WK-party organiseren. Ik heb geen idee hoe het er precies uit gaat zien. Maar wat ik wel weet is dat je je matje, je slaapzak en je oranje pyjama mee moet nemen. En dat we dan met z'n allen daar de wedstrijd gaan kijken.
0: Wat gezellig zeg. Dus heb jij je tasje al gepakt met je oranje pyjama?
4: Zeker weten. Met oranje pyjama die zit erin. Mijn matje, de slaapzak. En ik hoorde zelfs dat de eerste, ik weet niet hoeveel mensen krijgen een slaapzak daar van het café. Dus ik ga er proberen vroeg bij te zijn.
0: Oh, wat leuk. Nou, dat klinkt echt als een enorm leuk feestje. Denk je ook dat er veel mensen komen eigenlijk?
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Ze zeiden dat ze vorige keer toen ze Nederland-Tunesië uitzenden, zat het helemaal vol. Dat was natuurlijk wel een donderdag om 1 uur 's nachts en dit is een maandag om 3 uur 's nachts. Maar als ik het. Het ligt in ieder geval. Zeg maar, de promoties hebben ze heel goed voor elkaar. Dus ik hoop natuurlijk dat het helemaal vol gaat zitten.
0: Ja, en jij hebt er nu ook over verteld. Dus wie weet scheelt dat ook nog weer een paar mensen. Ik wens je daarvoor heel veel plezier. Wat denk je dat het wordt eigenlijk, Jeske?
4: Oeh, ja, ik denk 3-1 voor Nederland.
0: 3-1 zeg jij ook? Nou ja, dat is echt grappig. Dat is echt een uitslag die heel veel terugkomt vandaag in onze uitzending.
4: Oh, dus, dat moet het zo zijn.
0: Ja, zeker. Veel plezier met de sleepover party. En dat is dus in het Boemelcafé in Bussum. Café de Boemel. Daar vind je in elk geval Jeske in haar oranje pyjama. Doeg, doeg.
4: Yes, dankjewel.
0: Goed, dan schakelen we in 1 moeite door naar Mexico. Want 2 collega's van ons die zijn samen naar Mexico afgereisd op eigen kosten trouwens, zeg ik er even bij, om daar de wedstrijden van

0: Oranje te bekijken. Over 8 uur, dan is de aftrap van Nederland tegen Marokko. En collega Judy Bakker die zal daar dus bij zijn, live in het stadion. Nou, goedenavond voor jou, Judy. Of misschien goedemiddag, denk ik eigenlijk, toch?
1: Ja, goedemorgen nog.
0: Goedenavond
1: voor jou, Patricia. Het is hier 10 uur 's ochtends inderdaad. Oh, ja. En we zitten nu 9 uur voor de wedstrijd. Want om 7 uur vanavond is de aftrap.
0: Ja, en hoe is de stemming daar waar jullie zitten?
1: Ja, de hele stad is in WK-stemming en dan specifiek in Oranje-stemming. De hele stad hangt vol met oranje banners, billboards en hier en daar plukjes toeristen. Dat viel gisteren nog mee, maar het is een groot voetbalfeest. Iedereen, alle Mexicanen zijn blij dat ze een wedstrijd van het Nederlands elftal mogen hosten.
0: Echt waar? Maar waarom zijn ze zo dol op Oranje daar?
1: Nou, dat heeft ook te maken met de gouverneur. Die is heel erg Oranje-fan. Ook omdat de kleur van zijn partij ook Oranje is. En hij hoopte al dat het Nederlands elftal al zijn groepswedstrijden hier zou spelen. In Mexico of in Monterrey. Maar dat is dus niet gelukt. Maar daarom is hij nu helemaal enthousiast dat we toch nog 1 wedstrijd hier spelen.
0: Oh, wat grappig. Dus jullie worden daar echt als een soort helden onthaald als je een oranje t-shirt aan hebt.
1: Ja, inderdaad. Echt, als je een oranje t-shirt aan hebt, iedereen wil met je op de foto. Ze schreeuwen allemaal no era penal. Een verwijzing naar die omstreden penalty die Arjen Robben kreeg tijdens het WK 2014.
0: Ja.
1: En dan roepen wij natuurlijk gekscherend terug dat het wel een penalty was.
0: Oh, oké. Okay. Een soort running gag geworden eigenlijk daar in Mexico.
1: Ja.
0: Hey, het grappige is, Judy, jij spreekt goed Spaans. Vanwege dat je getrouwd bent ook met iemand die Spaans staat. Is. En ik zag een filmpje langskomen op het internet waarin jij een hele menigte Mexicanen toespreekt in het Spaans. Laten we even luisteren hoe je dat doet. Je krijgt de hele zaal door mee, joh. Wat gebeurt hier?
1: Ja, het was een dansevenement bij het gemeentehuis van Monterrey. Met onder begeleiding van het orkest van Monterrey. En we stonden daar even te kijken. En de orkestleider die haalde ons al snel naar voren. En nou, na een tijdje mochten we ook even speechen. Althans, Servaas, andere collega, zei dat ik wel een aardig woordje Spaans sprak. En toen, voor ik het weet, stond ik met een microfoon in mijn hand. Stond ik de menigte toe te spreken. Ik heb ze verteld dat het een eer is dat we in Monterrey mogen spelen. En dat ik natuurlijk ook hoop dat Mexico aanstaande dinsdag, morgen dus, van Ecuador wint.
0: Oh.
1: En dat vonden ze wel fijn.
0: Ja, dat snap ik. Oh, wat heerlijk zeg. Nou, maar jullie beleven daar dus echt iets heel bijzonders, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, het is echt een unieke ervaring qua aandacht als je in een oranje shirt loopt. En gewoon de hele WK-beleving. Ik denk dat je dit niet snel nog een keer meemaakt op deze manier.
0: Nee, dat denk ik ook. En dan is er ook straks nog die oranje mars. We hebben natuurlijk inmiddels al een paar keer gehoord hoe dat eraan toe gaat. Ik kan nog eventjes het geluid laten horen van de vorige. Dat was volgens mij nog in Houston. Ja, zo gaat de oranje stoet dan door de stad achter de oranje bus aan. En allemaal van links naar rechts. Gaan jullie ook meedoen?
1: Ja, zeker. Althans, als we erbij kunnen komen. Want het belooft echt een enorme opkomst te worden. We kregen gisteravond al van allemaal Mexicanen. Zelfs ook Britten. Andere nationaliteiten. De vraag van, waar en wanneer gaan jullie morgen van links naar rechts? Want we willen erbij zijn.
0: Jeetje, te gek zeg.
1: Ja, fantastisch. Dus we gaan zo die kant op. Er zal een lange rij staan, verwachten we. Dat stond er gisteren ook voor een ander oranje feestje. Toen gingen 120.000 Mexicanen uit hun dak op Yves Berendsen. Ik denk dat die jongen nog nooit zo'n groot publiek gehad heeft. Maar, nou ja.
0: Geweldig.
1: Het belooft fantastisch te worden.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, het oranje team wordt gedragen daar, denk ik zo. Als ik het allemaal
1: zeker,
0: zo hoor.
1: Zeker. Volgens mij is het Mexicaanse volk is onze 12e man.
0: Ja. Absoluut. Ja, wat verwacht je dan van de stand straks?
1: Ja, Jeske zei net al 3-1. Ja. Ik hou het toch bij een bescheiden 1-0 voor Nederland.
0: Oh, okay.
1: Binnen 90 minuten hoop ik. Want die hitte hier, daarmee wil je geen verlenging draaien.
0: Nee, dat kan ik me ook voorstellen inderdaad. Nou, laten we daar dan op houden. 1-0 voor Nederland ben ik ook helemaal dik tevreden mee. Ik wens jullie heel veel plezier straks met die oranje mars. En natuurlijk met de wedstrijd. En wellicht dat we elkaar morgen nog even spreken, Judy.
1: Lijkt me leuk, Patricia.
0: Ja, okay.
1: Zeker. En veel plezier vannacht ook.
0: Joehoe!

0: Tina Turner bij NH met de Private Dancer.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Jelmer, mag ik je even storen?
3: Ja, zeker. Jij mag mij absoluut storen.
0: Je bent even druk, hè?
3: Ik ben hartstikke druk.
0: Ja, dat is ook...
3: Maar het geeft helemaal niks.
0: Nee,
3: als jij me stoort, vind ik het altijd een prettig gevoel.
0: Nou, mooi zo. Want we gaan even zoeken naar een leuk dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. En vandaag hebben we toch wel echt een heel bijzonder verhaal, Jelmer. Daarvoor gaan we richting een laadje. Ja, een laadje in een kast in Antarctica. En in die la is na 40 jaar namelijk een bot gevonden dat daar lag te verstoffen.
3: Ja, en dat was niet zomaar een bot. Dit was groot en mislepend. Het blijkt namelijk het eerste dinosaurusbot te zijn dat ooit in Antarctica is gevonden.
0: Nou,
3: onderzoekers die hadden dat al lange tijd ontdekt en die hebben dat gewoon in een lade gegooid met het idee van het is een zeereptiel, die komt hier zo vaak voor, dat is allemaal niet heel erg interessant. Maar dat was dus niet waar. Het bleek om een staartdeel te zijn van een titanosaurus.
0: Titanosaurus?
3: Titanosaurus. En dat is een van de grootste dino's op aarde.
0: Zo, en dat bot lag daar dus gewoon te verstoffen totdat het nu gevonden is. En nu weten ze hoe belangrijk het is.
3: Ja, het lijkt me dan zo gek, hè? Want dan,
0: dan
3: trekt iemand opeens zo'n lade open. En die denkt dan, er ligt hier een bot aan. Oh, nee, wat een grappig dingetje.
0: Ja.
3: Wat moet ik ermee? En dan kijkt iemand in die zegt, nou, dan laten we dan nog eens even wat extra onderzoeken.
0: Checken.
3: En dan is het een titanosaurus.
0: Ja, fantastisch.
3: Nou, nog een titanosaurus in je lade liggen?
0: Precies. Nou, misschien, ik kan hem misschien als boekensteun gebruiken. Een leuk meubelstuk. Nou ja, goed. We gaan dus op zoek naar plaatjes over botten en over stof.
3: Ja, over botten en over stof.
0: Mag ook, of titanosaurus. Waar dacht jij aan?
3: En over dino's inderdaad. Het kan natuurlijk ook.
0: Ja.
3: Staan er dino-liedjes? Geen idee.
0: Geen idee.
3: Anyhow, ik kwam met sterrenstof.

0: hoe is dit opgenomen?
1: Dit is uit de tijd van de Titanosaurus.
0: Het is inderdaad een Titanosaurus.
1: Nou, leuk toch? Ja, dat heb ik dan weer in een laadje hier gevonden. En ik dacht, dat is toch wel leuk om een stukje te laten horen. Maar goed, de keuze is reuze. Hè? Die is aan jullie. Liedjes dus over dino's, over stof en over botten. En die kan je kwijt via de app.
0: 088-850-51-52.
1: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomt. We gaan eerst luisteren naar muziek van Robbie Williams.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
1: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: In Amsterdam is het 22 graden en het is 6:55 ook. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland gaan we krijgen van Barbara Mulder. Goedenavond.
4: Goedenavond. Noord-Holland maakt zich op voor een bijzondere voetbalnacht. Nederland-Marokko vannacht dus de aftrap om 3:00. Ja, rond die wedstrijd staan wel wat stewards paraat en wordt ook extra toezicht gehouden in de grote steden. Gemeenten zoals Amsterdam hopen dat supporters na afloop vooral de overwinning vieren. Maar ze zijn ook voorbereid als de sfeer onverhoopt omslaat. Nou, onze eigen collega Juri Bakker die heeft al het gelukkig van de wereld, die is in Mexico. En de sfeer is daar geweldig. Hij vertelt ook wat er gebeurt als je daar met je oranje shirt op straat loopt.
5: Als je een oranje t-shirt aan hebt, iedereen wil met je op de foto. Ze schreeuwen allemaal no era penal. Een verwijzing naar die omstreden penalty die Arjen Robben kreeg tijdens het WK 2014. En dan roepen wij natuurlijk gekscherend terug dat het wel een penalty was.
4: Oh, oké. Okay. Ja, Juri Bakker dus vanuit Mexico gaat zometeen ook meelopen met die oranje mars.
3: Waanzinnig. En ik begreep van hem dus ook dat daar al lang niet meer alleen Nederlanders in meelopen, maar mensen vanuit alle landen sluiten zich aan. Iedereen vraagt om
4: hun,
3: wanneer is de mars? Ja. Hoe kunnen we meedoen? Allemaal Engelse, Duitsers, iedereen wil meelopen.
4: Ja, zo bijzonder dat zij daar dan ook een onderdeel van zijn.
3: Ja, heel grappig.
4: Collega Jeske, die zit dan niet in Mexico, maar die heeft toch ook wel iets leuks. Zij gaat vanavond naar het WK Sleepover Party bij Café de Boemel in Bussum. En dat zal er ook leuk aan toe gaan.
6: Ik heb geen idee hoe het er precies uit gaat zien, maar wat ik wel weet is dat je je matje, je slaapzak en je oranje pyjama mee moet nemen. En dat we dan met z'n allen daar de wedstrijd gaan kijken.
4: Nou, dat wordt vast ook een feestje bij Café de Boemel in Bussum. En dan ander nieuws. FNV heeft veel meldingen ontvangen over onveilige werkomstandigheden op Schiphol tijdens de extreme hitte van de afgelopen dagen. Gezondheidsklachten, uitvallende airco's, hoge werkdruk en gevaarlijke situaties. Ja, werknemers vertellen dat ze urenlang moesten werken bij temperaturen rond de 35 graden, zonder goede verkoeling of voldoende rust. De bond roept Schiphol op om een hitteprotocol op te stellen met nieuwe afspraken. En dan het verhaal van onze eigen collega Rachel en haar straatbewoners. Ze woont in Hilversum in de Constantiastraat. Sinds gistermiddag zitten ze daar zonder stroom. Behoorlijk vervelend, want ja, alles gaat een beetje verleppen.
7: Het is heel vervelend. De koelkast begint te stinken, de vriezer is ontdooid. Ik heb net even gecheckt, allemaal verlepte pizza's. Ik merk dat ik nog even uitstel om het weg te gooien. Dat ik toch nog hoop dat er iets te redden valt. Maar ja, je telefoons die raken leeg. Ik heb ook nu nog maar een paar procent. Ik hoop dat ik dit gesprek haal. Maar ja, en je scherm raakt op. Opeens ontdek je hoe afhankelijk je bent van stroom.
4: Ja, zo is dat. Nou,
3: heel
4: ze hopen
3: vervelend
4: dat het vanavond nog wordt opgelost.
3: Ja.
4: Maar dat weten ze niet zeker.
3: Nee, maar dit kwam dus niet door de storm of door de hagel of door de onweers. Het was gewoon een verroest kroonsteentje, begreep ik. Waardoor dus de hele straat zonder stroom zit.
4: Klopt. Ik dacht ook even dat het door het noodweer kwam.
3: Ja.
4: Maar dat was dus toeval. Of tenminste, dat had niet met het noodweer te maken.
3: Nee, maar al meer dan een dag dus zitten ze zonder stroom.
4: Ja, hopelijk wordt het vanavond hersteld.
3: Ja.
4: Een laatste berichtje. Ja, Loek van Vliet, je hoorde het eerder al, die is overleden. Je kent hem van onze sportcafé. 20 jaar lang kwam hij als moppetapper dus bij het sportcafé op zaterdagochtend om een mop te vertellen. En in de jaren 90 werd hij ook bekend door Moppetoppers, dat televisieprogramma van Ron Brandstede. Nou, Leo en alle mensen van het sportcafé zullen natuurlijk hem heel erg gaan missen en zijn ook trots dat hij zo lang onderdeel was van het programma. En als eerbetoon nog een leuk mopje.
8: We rijden twee kapelaans met losse gevouwen handen op een tandem door de stad. Worden ze aangehouden door een agent. Die zegt tegen die kapelaan, jullie krijgen een bekeuring. Toen zegt die kapelaan, waarvoor? Nou, zegt de agent, je mag niet met losse handen fietsen. Zegt die kapelaan, nou, maar dat maakt voor ons niets uit, want wij worden bestuurd door God. Zegt die agent, dan krijg je toch een bekeuring, want je mag niet met z'n drieën op een tandem.
4: Ja,
3: en dan die droge manier van vertellen. Dat
4: Loek
3: maakt
4: van
3: het
4: Vliet,
3: extra
4: gewoon zijn,
3: grappig.
4: Zijn toon en zijn manier van vertellen niet te evenaren. Echt respect voor deze man.
3: Ja, hij gaat gemist worden.
4: Zeker, absoluut. En meer Noord-Hollandse verhalen die vind je natuurlijk in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Dan het weer van Jan Visser.
9: Vanavond is het zonnig met eerst nog temperaturen boven 20 graden. In de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur plaatselijk naar een graad of 14. Lekker verfrissend weer dus. De wind is matig uit het noordwesten, in de nacht staat er weinig wind. Later in de nacht gaat de wind uit het oosten waaien. Morgen droog, met geregeld zon, maar ook bewolking soms. Het wordt maximaal 22 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Later waait de wind uit het westen.

0: Tour. Dat bedoel ik. Close to me, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, dat vind ik nou een leuk liedje. Jammer.
2: Daar ben ik hartstikke blij om, lief. Gelukkig heb je hem zelf gedraaid.
0: Vrolijk.
2: Dus dat is toch heerlijk.
0: Zeker. En wij gingen op zoek naar liedjes over botten en over stof en over dinosaurussen.
2: Ja.
0: Vanwege dat gekke verhaal van een bot dat jarenlang in een laadje lag. En toen gingen ze toch nog eens even afstoffen. En toen dachten ze, maar wacht even, verhip. Dit is het oudste bot ooit gevonden in Antarctica.
2: Van een titanosaurus.
0: Een titanosaurus. Ik heb eigenlijk nog nooit een titanosaurus gezien. Ja,
2: nou, dat klopt, want ze zijn altijd uitgestorven.
0: Ze zijn een tijdje dood. Maar ook niet zo'n afbeelding, weet je. Zoals een, hoe heet zo'n T-Rex, dan weten we wel hoe die eruit ziet.
2: Ja,
0: een
2: precies.
0: Dino.
2: Nou, weet je, kijk gewoon eens mee op mijn schermpje.
0: Ja,
2: Titanosaurus.
0: Een heel klein kopje en een hele lange nek.
2: Ja, het is
0: een kruising tussen een beetje een olifant en een giraf.
2: Hij heeft wel wat weg van mij eigenlijk. Ik heb ook een beetje zo'n...
0: Waar voorzien je dat?
2: Zo'n lange nek is zo'n... Ik ben ook een beetje zo uit de kluiten gewassen titanosaurus.
0: Ik vind jou best iets knapper dan de titanosaurus, mag ik weten. Ja, dat vind ik wel. Het is echt een beetje een heel...
2: Dat onderkindertje ook niet.
0: Hij is echt een beetje uit balans, dat beest. Maar goed, hij is er dus ook niet meer.
2: Hij is er niet meer. En ik ben er wel.
0: Jij bent er gewoon.
2: Dus ik heb de titanosaurus overleefd. Lieverd, we gaan... Mooie
0: plaatjes gaan we zoeken. Ja, vertel.
2: En Debbie, die vond ik eigenlijk best wel heel erg creatief. Want die zei, nou, het is geen titanosaurus, maar een titatovenaar.
3: Oh. Nee, vader is een tovenaar. Is echt, is heus, is raar, maar waar. Een titatovenaar. Is raar, is raar,
0: en zit. En dan alles staat stil. Ken je dat?
2: Okay. Ja.
0: Oh, nou, ik vind het zo leuk. Leuk gevonden, Debbie. John die kwam aanzetten met George Thorogood.
4: I was bare the bone.
0: Bare to the bone.
4: Bare to the bone.
0: Oh, dat is een lekkere bluesrakker.
4: Bare to the bone.
2: Goeie plaat.
0: Goeie hoor.
2: Gerrit die zegt, doe mij maar was not was.
0: Over een dinosaurus.
2: Wat ja,
0: dat vroegen
2: dinosaur.
0: Wij ons nog af of dat er was, maar dat is er dus.
2: Dat
0: leuk.
2: Is er.
0: Nou ja, Mieke had er ook eentje gevonden trouwens, van Johnny Cash.
5: Dinosaurs lived a long time ago.
0: Ja.
5: They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets.
0: Beets.
2: Nou, ze zijn niet alleen die botten lachen onder stof. Ze zijn ook zelf een beetje stof inmiddels. Er is niet zoveel meer van over. Kwam Queen mee, of Sam mee met Queen?
0: Another one bites the dust.
2: Ja. Yeah.
0: Ook een goed nummer.
6: Another one bites the dust.
0: En Jolanda die had nog Fleetwood Mac gevonden met een liedje over stof. Maar dan bij een vrouw?
2: Oh.
0: Gold Dust Woman. Goudstof, ja. Dat is toch weer een ander soort stof, hè?
2: Ja,
0: dat laat je niet zo lang liggen, denk ik, in een laadje. Goudstof.
2: Nee. Maar ja, een bot van een dino ook niet.
0: Nee, dat zou je normaal gesproken ook niet zeggen, inderdaad. Oké, nou, leuke suggesties. Maar wat is uiteindelijk de dagplaat geworden, Jelmer?
2: Nou, vandaag gaat Margo er met de winst vandoor. Want we kiezen namelijk voor Kansas met Dust in the Wind.
1: Dagplaat.

0: Pink en Get Lucky. Het is 7:09. De hoogste tijd om eens even een kleine terugblik te doen op deze dag.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, want die dag die is eigenlijk al wel ruimschoots voorbij, kunnen we zeggen. Want het is al dus al bijna 7:00.
2: De avond is begonnen.
0: De avond is begonnen.
2: Zo is het.
0: Is dat. En straks begint de nacht en dan gaan we voetballen. Maar goed.
2: Ja, voor sommigen is het nog een hele lange dag trouwens. Sommigen blijven gewoon op tot 3:00.
0: Blijven op. Ja,
2: en dan begint het nog, hè.
0: Ja.
2: Dus dan moet nog beginnen.
0: Dan moet de wedstrijd nog beginnen.
2: 90 minuutjes.
0: En als je een beetje pech hebt, dan ga je penalties krijgen. En dan zit je echt tot 6:00 morgenochtend zit je te kijken naar die wedstrijd. Bij
2: wijze. Dus als wij naar het werk gaan, dan denk ik dat we heel veel mensen tegenkomen die dan net uit de kroeg komen rollen.
0: Ja, die de slaap uit hun ogen wrijven. Die misschien nog een beetje rieken naar het laatste biertje dat ze hebben genomen.
2: Naar rieken zullen ze.
0: Nou, wij zitten nog steeds in de twijfelfase.
2: Ja.
0: Of we nou wel of niet de wekker gaan zetten. Ik heb wel heel veel mensen vandaag, luisteraars, gehoord die dat gingen doen. En die hebben me wel een klein beetje over de streep getrokken om dat misschien toch wel te doen. Maar ik ben ook een beetje benauwd voor mijn nachtritme.
2: Ja.
0: Dadelijk slaap ik weer gewoon een week.
2: Ja. Slapen is wel zo moeilijk.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar goed, laten we even terugkijken op de dag voordat we over de avond ons zorgen gaan maken. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij op een festival was tijdens Code Rood en al dat onweer. Hij probeerde rustig te blijven totdat weerman Jan Visser appte.
3: En ik dacht, ik ga hier Jan Visser niet over storen. Ik ga hem niet lastigvallen. Ik ga niet vragen of hij weet hoe en wat. Op dat moment app jij mijzelf.
4: Ja.
3: Ja, dan raak ik wel in paniek. Ik kan niet anders zeggen, Jan.
4: Ja.
3: En toen zei ik tegen jou, Jan, ik zit op een festival in het oosten van het land. En ik zit me enigszins zorgen te maken. Hopend op een bemoedigend woordje van jou, Jan. Wat kreeg ik van jou? En ik pak de app er even bij. Ik zei, ik sta op een camping en ik hoop dat het meevalt, Jan. Toen stuurde jij terug, ja, dat snap ik. Sterkte.
0: Oei, oei, oei. Ja, dat hoor je dan niet graag. Nee, het was ook de dag dat June bij June tot 2 net iets te enthousiast was over de aankomende huwelijksreis van Maarten.
5: Oké, maar vakantie met een collega, dat moet dus kunnen.
6: Ja, waarom niet?
5: Dus dan zou ik volgend jaar mee kunnen op die huwelijksreis.
6: Ja, als jij de koffers draagt.
5: En de reis betaalt.
6: Ja, dat ook.
0: Ja, gaat een beetje ver, June. Sorry hoor. En wij spraken bij ons in de uitzending met Marcel. Na 40 jaar neemt hij afscheid van het leraarschap. Hij stond voor de klas. Een mooi vak, maar soms ook verdrietig. En hij heeft veel voor zijn leerlingen betekend. Maar ook voor sommige ouders.
7: Een aantal jaren terug bijvoorbeeld een keertje een leerling aangenomen. Een andere functie op school had naast het leraar zijn. Die eigenlijk geen school meer wou hebben. En als dan aan het eind van het schooljaar die vader komt met een grote bos bloemen en een fles wijn. En hij zegt van, je hebt mijn dochter teruggegeven. Kijk, dat zijn mooie dingen. Daar spreekt dan ook die waardering. En dat zijn dingen die je gewoon eigenlijk wel met je beroep meeneemt.
0: Ja,
2: dat is toch zo mooi.
0: Heel mooi verhaal van Marcel. Ja, we wensen hem een mooi pensioen, zeggen we dan.
2: Absoluut verdiend.
0: Nou, morgen is er weer een dag. En dan hoor je natuurlijk hoe het gegaan is. Hoe het afgelopen is met onze oranje mannen. Die vannacht gaan spelen. En het is ook dan de dag dat André Hazes 75 jaar zou zijn geworden. Daar horen we vast ook nog meer over. Fijne avond allemaal.
2: Fijne avond.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Ik ben Lissy uit Assendelft.
6: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
7: Ik ben Isabel uit Haarlem.
8: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
9: Ik ben Hoek uit Schermoren.
10: Ik ben Milou uit Amsterdam.
11: Ik ben Kegodien uit Wisp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
15: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
14: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
16: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
14: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
18: De NH Muziek.

0: de ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: En ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra, oud Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 8:00.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
7: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
6: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
8: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
6: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1950.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
1: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
2: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
4: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
8: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
7: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
9: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
7: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH.

0: Als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Klaaien en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00.
8: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
9: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
8: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
10: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
8: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 11 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop muziek. De

0: de ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
2: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Nee. Op mijn werk, slippers?
2: Nee. Nee.
3: Moet je weet het niet,
1: een paar zou ook nog pinksteren zijn.
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NPO.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 12 uur.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH

0: wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal. I got the

0: Joost en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1985.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3:00 tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet.